0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Nou, steeds meer mensen, steeds meer auto's, steeds meer andere vervoermiddelen. Het wordt steeds drukker. Eén grote worldwide traffic jam van de groep Ceder. Dat was de eerste na 6 uur. Goedemorgen, Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob. Nou, wat heerlijk om jouw stem te horen.
0: Ja, wat heerlijk om jouw stem weer te horen, ja. Ja, we moeten even wennen aan elkaar weer.
1: Ja.
0: Al die weken, zeg maar. Ja, jeetje, precies. Ja. Ja. Ik nog een week ziek geweest, toen was jij weer terug.
1: Ja.
0: En daarvoor was jij een tijd afwezig, dus ja.
1: Ik ben helemaal langs elkaar heen, hè.
0: Daarom, nou. Ja. Nou, we gaan alle gewoontes wel weer kennis maken aan elkaar.
1: Ja, tuurlijk. Ongetwijfeld.
0: En voor iedereen een goedemorgen. Ja, het is maandag. Wij hadden het er net over in de studio, dat het alweer de laatste week van september is. Donderdag begint alweer oktober, het laatste kwartaal van 2026. Wat gaat dat allemaal snel?
1: Dat is zo bizar dat gewoon die herfst al begonnen is, dat we richting echt naar de kerst gaan. Hè?
0: Ja, daarom. Maar ja, qua weer begint de herfst helemaal niet. Hè? Nee. Want het is natuurlijk heel erg lekker warm deze week, met name vandaag al opbouwend. Ik zag net mijn temperatuurmeter in de auto 16 graden staan. Toen dacht ik,
1: warm hoor, net.
0: Ja, precies. En volgens mij gaan we morgen naar 3, 4, 25 graden. Dus,
1: zag het, ja, net vanochtend op die weer-app. Ik dacht, oh my god, dat zit erachter, joh.
0: Het is allemaal wat.
1: Een beetje zomers.
0: Ja, dus wat dat betreft gaan we de herfst, zitten we in de herfst, moet ik zeggen. En gaan we het laatste kwartaal in, maar wel degelijk met een zomers karakter. L'été indien, zeg maar.
1: Oui.
0: Dit is Utrecht is wakker, nieuws, weer, verkeer. En natuurlijk fijne muziek. Wat dacht je hiervan?
2: Yes.

0: Taylor Swift, ze wist het wel. Maar daar deed ze verder weinig mee. 14 minuten voor 6:30 is het intussen geworden.
1: Utrecht is wakker. Oh.
0: Wat een feest zeg. 14 voor 6:30, we gaan ervoor voor de kranten van vandaag. Maar eerst even een groet aan iedereen die er al wakker bij... die wakker is geworden, die er al bij is. Ja, Elwin Stegeman zegt goedemorgen met een duimpje erbij. Hartstikke goed. Ik kwam nog meer reacties tegen. Even kijken, mijn 84 beeldschermen even onder de loep leggen. Ja.
1: Even kijken hoor. Nou, er zijn al inderdaad wat berichtjes binnengekomen.
0: Sjaak zegt Bob, Anne, we zijn weer onderweg en we gaan er weer wat moois voor maken deze week. Deze nieuwe week. Miranda is natuurlijk ook wakker. En Henny zegt goedemorgen Bob en Anne. Ik ben er weer vroeg bij om zometeen. En dat is inmiddels, want het berichtje is alweer wat ouder. Om 6:15 vanmorgen weer heerlijk te gaan sporten. Seniorenfitness. Altijd gezellig met elkaar. Mensen van dezelfde leeftijd. Maak er een fijne uitzending van. En groeten vanuit Duitsland.
1: Sportief bezig.
0: Ja hoor. En als je ook een groet wil overbrengen aan anderen en wil laten weten dat je wakker bent, laat het maar weten via de RTV Utrecht app. Of doe dat op Facebook. Daar hebben we ook een vraag. Maar daar komen we zo meteen op terug.
1: Zeker.
0: Eerst maar eens even kijken naar de kranten van vandaag. Wat brengen ze op de voorpagina? Anne, welke krant heb jij voor je?
1: Ja, ik heb hier Trouw voor men. Die pakken groot uit met een verhaal over de krijgsmacht. Het aantal vrouwen bij de krijgsmacht blijft ondermaats. Ja, als de krijgsmacht in 2030 voor 30% uit vrouwen wil bestaan, ja, dan moet er veel veranderen, schrijft de krant. En het moet snel. D66-Kamerlid Jachtenberg die voert druk op. Ja, dat is het streefcijfer dus, hè, die 30%. En het schiet niet op. Er moet veel gebeuren dus. Wil dit streefcijfer behaald worden, schrijft de krant over. En ook een grote foto van een oudere dame met daarbij grootouders voor het klimaat. En we strijden voor de rechten van onze kleinkinderen. Een goed verhaal daarover nog in Trouw.
0: Ja, waarom? Hey, over het leger gesproken. Als jij dan wordt gevraagd om in het leger plaats te nemen, zou jij dat dan willen dan?
1: Ik zou het wel willen, maar ik weet niet of ik mag. Want vroeger was het toch zo dat je met een oogafwijking niet mocht in het leger mocht.
0: Nou, er zijn wel grenzen inderdaad met zicht dat bekeken moet worden. Dus, maar zo erg is het toch niet met jou?
1: Nee, ja, ik heb aan één oog, dus -6. Maar ik weet dus niet of je tegenwoordig met bril en lenzen mag. Maar ik denk het wel, hè?
0: Ja, en zeker omdat ze zoveel vrouwen nodig hebben. Dat maakt niet uit, toch?
1: Ik zou het wel doen.
0: Steken blind zijn, bij wijze van spreken. Nee, die grap maak ik dan maar eventjes. Maar ik weet het niet. Ik denk dat er wel bepaalde dingen bekeken moeten worden. Maar de vraag was, zou je er in plaats willen nemen?
1: Ja?
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En waarvoor zou je dan vechten dan? Vraag ik me af.
1: Vaderland.
0: Ja, dat is flauw. Ja,
1: nee. Gewoon echt, als ik word gevraagd, dan zou ik dat wel heel mooi vinden als ik dat zou kunnen doen.
0: Ja? Ja. Dus je bent ook niet bang voor de dood dan in dat geval? Nee?
1: Nee, dan zou ik wel gaan.
0: Oké, ik moet er niet aan denken. Hoor. Nou, heb ik de leeftijd ook niet meer. Wel, je weet het maar nooit natuurlijk. Maar voor hetzelfde geld krijg je de oproep dat je zegt, oké, kom toch maar.
1: Ja.
0: Nee, ik zou het heel, heel erg vinden eigenlijk om dat te moeten doen.
1: Ja. Nee,
0: vechten voor vaderland, ja, dat is... Precies. Maar goed, het ging om het aantal dames, vrouwen die nodig zijn. Althans, daar wordt over gespeculeerd. Ja. Inhakend op het leger, huursoldaat in Oekraïne is een min of meer een beetje ander verhaal natuurlijk. Een huursoldaat sowieso in Oekraïne. Ik heb het even bekeken, NRC heeft een flinke reportage erover. Het zijn met name Colombianen die via bijvoorbeeld Facebook geworven worden, eigenlijk gelokt worden om in Oekraïne te vechten tegen de Russen. Reportage over mensen die er wel zijn, die er niet meer zijn. Dus een moeder en een vrouw die haar man verloren is en zij haar zoon natuurlijk. En er zijn mensen die daar nu nog steeds aan het vechten zijn tegen de Russen. Ja, ze verdienen ongeveer, las ik in het grote artikel in NRC, ze verdienen in een maand tijd ongeveer hetzelfde wat ze in een half jaar in Colombia kunnen verdienen. Oh. En dat land is natuurlijk al behoorlijk in.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus ja, eigenlijk een soort vlucht, maar ook om geld binnen te halen. Dat in NRC vandaag, en die gaan ook nog in op de inwoners van het Oekraïnse stadje Oleski. Die eten gras, soep en hond.
1: Oh nee, toch?
0: Ja, de stad is al een tijd door de Russen bezet. En mensen wachten daar niet op het leven, maar die wachten echt op de dood daar.
1: Ja.
0: Zo blijkt uit dit artikel. Echt verschrikkelijk allemaal. En ze doen ook een oproep van mensen. Zie eens in hoe erbarmelijke omstandigheden die we hier hebben, hoe we daaronder moeten bivakeren. Het is niet
1: afschuwelijk.
0: In hun eigen stad. Ja, best wel ja. Dus het is een groot opgetekend verhaal door NRC vanmorgen. Hierover ook. Nou, de andere kranten.
1: Gaan we even naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Die hebben een groot verhaal over Bolle Jos. De politie is vol op jacht naar Bolle Jos en co. Ja, het doel van justitie is volledige ontmanteling van die organisatie daarachter. Leidekkers, ja, Bollios Leidekkers weet hij eigenlijk. Niet alleen de drugscrimineel zelf in het vizier, maar dus ook de hele crew erachter, zeg maar. Ze richtte zich ook op 70 handlangers dus. Zakenpartners en familieleden van hem. Ja, politie en justitie hebben het misdaadimperium tot in detail in kaart gebracht. En ze gaan op uit onderzoek. En ook veel aandacht voor sport. Demi Vollering. Ja, een riskant plan pakt goed uit voor haar. De Nederlandse kopvrouw pakt haar eerste wereldtitel dankzij andere tactiek. Nou, mooi. En de avond van Max Meerdink. De speler van AZ leidt het Nederlands elftal met 2 treffers langs Servië. Is dit het begin van een nieuw tijdperk in de spits van Oranje? Die vraag stelt het AD.
0: Nou, wij hebben geen voetbal vandaag, hè? Geen terugblik op FC Utrecht, want die speelde niet natuurlijk van weekend. Dus yes. Mensen die daarop zitten te wachten, dan heb je ook de livestream gemist. Die was er ook niet voor het voetbal. Nog even naar de Volkskrant vanmorgen. Op de voorkant alvast een insteek van het verhaal. Verderop in de krant wordt het uitgediept dat in Polen het leven inmiddels zo goed is dat heel veel Polen terugkeren. Niet alleen vanuit Nederland. Mensen die bijvoorbeeld in 2004, zoals een gezin hier opgetekend wordt, naar Nederland is gegaan, die gaan weer terug naar eigen land. Want het is daar minstens zo goed zoals in het westen van Europa. Zo blijkt uit dit artikel. Dus veel Polen, ook in andere Europese landen, die keren weer terug naar hun vaderland.
1: Ach, nou. Telegraaf dan, werkende als rijke belast. Ja, toptarief geldt straks ook voor 1,5 keer modaal. Ja, nou, inmiddels betalen 1,4 miljoen belastingplichtigen dat hoogste tarief van 49,5%. En over 2 à 3 jaar vallen ook hoofdagenten, docenten, gespecialiseerde verpleegkundigen eronder. Ja, met 1,5 keer modaal, dus de hoogste schijf. Dat is wel een nieuwtje. En aandacht voor meer ouderen met ernstig letsel na val. Ja, meer ouderen die belanden op de spoedeisende hulp met ernstig letsel, blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Veiligheid NL. Ja, over de afgelopen 10 jaar is dat dus gerekend, dat dat steeds meer gebeurt.
0: Ja, NOS berichtte het ook al met dit artikel in de hand, denk ik ook wel. 80% van de mensen, van de ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomt, blijkt inderdaad ernstige mankementen te hebben. Ernstige problemen te hebben. Dat is veel, vind ik.
1: Ja, is het ook.
0: Het is ook de week van de valpreventie, volgens mij, voor ouderen.
1: Exact.
0: Dus, gaan we daar nog wat mee doen vandaag of niet?
1: Nou, we gaan er even aandacht aan besteden, hoor.
0: Denk het wel.
1: Ja.
0: In de loop van deze week, de hele week, wordt er aandacht aan gegeven. Goed, tot zover, denk ik, hè? Even een overzicht van wat de kranten aan volpagina nieuws bieden. 7 voor 6:30. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Straks even die vraag die we hebben gezet op Facebook. En misschien heb je zelf al even gekeken op de Facebook van Radio M Utrecht. Voor die tijd nog even genieten van muziek en het weer in de aantocht. Nou, wat willen mensen nog meer?
1: Heerlijk, toch?
0: De George Baker Selection bijvoorbeeld. When the sun...

0: grote hits en vooral heel veel hebben ze er gehad. Cool and the Gang, vrolijke muziek, meest van tijd. Deze Johanna uit 1984 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6:30 inmiddels geworden. Met Grieta gaan we uitgebreid praten over het weer voor Midden-Nederland voor vandaag. En morgen en overmorgen, het schijnt heel erg warm te gaan worden. Vandaag komt de temperatuur tot een graad of 22 maximaal. En het trekt vrij veel bewolking over de provincie Utrecht heen. Af en toe zijn er wel een paar opklaringen, laat Grieta al weten. Maar lokaal valt er ook een bui.
1: Dat wist ik niet. Wist jij dat er een buitje zou terechtkomen?
2: Nee, ik dacht, het blijft wel droog. Maar
0: ik kan me voorstellen dat je vanmiddag weer op de fiets naar huis gaat. En dat je dan, net, even goed in de gaten houden.
2: Dat zal wel weer gebeuren.
0: Precies, goed in de gaten houden als Grieta vanmiddag weer een weerbericht heeft of het gaat regenen in Midden-Nederland.
2: Ja, blijf op de hoogte.
0: Precies. Nou, dat was het. Het verkeer in Midden-Nederland rijdt goed door. Ik zag wel wat drukte op de A1 in de wegwerkzaamheden tussen Stroe en Hoevelaken. Zul je misschien enkele minuten meer reistijd nodig hebben dan je eigenlijk wilt, maar het valt op zich wel mee. Dus wat meer verkeer onderweg richting Amsterdam op de A1 en de A27. Beetje meer verkeer, ook vanwege de wegwerkzaamheden bij Lexmond, zo vanaf meer. Kijk, een paar minuutjes extra reistijd.
3: Utrecht is wakker met

0: ABC uit het jaar 1987. When Smokey Sings, een eerbetoon aan Smokey Robinson. Ja, destijds die van The Miracles. Heerlijke muziek was dat destijds. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Robert-Jan Boy. Nu nog wel in de studio. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hey. How are you today?
1: Yes, I'm good today.
0: Ja, fine.
1: You too.
0: Ja, you too, zeker. Ze hebben een nieuwe single uit You Too trouwens.
2: Oh, nee, dat meen je.
0: Ja, geweldig. Die is veilig in première gegaan. Sorry, schiet me dan even te binnen met You Too.
2: Oh, dat moet even rustigen zo. Ik heb het nog niet gehoord.
0: Spittig hoor. Spittig.
2: Oh ja?
0: Maar er is een nieuw album aan te komen volgende maand dus van november.
2: Oh, vet.
0: Ja, best wel oké. Sorry, Robert-Jan. Ineens You Too hoor ik. Ik denk You Too. Ja. Goed. Goed weekend gehad.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, ik zei al, van een speciale mis ben ik...
0: Vertel even.
1: Van een vriend of kennis van mijn vrouw. Tenminste, een studiegenoot van het consortium. Caspar Beks van de Hoge Sinuskerk, muzikus. En ook daar actief heeft een aantal mensen van zijn studie bijeengeroepen. Van het consortium. Om een mis uit te voeren die hij speciaal voor de gelegenheid, de ere van zijn overleden zoon, heeft geschreven.
2: Oh, ja.
1: En ik was op een repetitie afgelopen zaterdag om wat op te nemen, de generale repetitie.
0: Ja.
1: En kon daar kennis van nemen. Mm. En dat was indrukwekkend.
0: Bijzonder, denk ik ook wel.
1: Ook met saxofoonspel van zijn vrouw Cunera. Dus dat is. En de volgende dag is het allemaal uitstekend gegaan.
0: Dat was gisteren. Dus
1: het was bijzonder om dat mee te maken.
0: Mm. Ja, kan ik me voorstellen, ja. Ja. Wat doet dat voor die mensen die, waarvan hij is overleden, zeg maar?
1: Nou, dat maakt indruk natuurlijk.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Er zaten veel mensen in de kerk, heb ik begrepen. Dus dat heeft grote indruk gemaakt. En ook voor hemzelf en zijn vrouw natuurlijk.
0: Ja. Mm.
1: En het uitvoerend gezelschap, klein gezelschap, was er ook tevreden over.
0: Ja.
1: Grote indruk natuurlijk, want het is een andere koek. Dat soort,
0: is er afloop dan nog over gesproken? Of ik kan me dat wel voorstellen eigenlijk, dat je daarna nog even wil praten na zo'n mis.
1: En dat zal ongetwijfeld ook gezellig zijn geweest.

0: afloop.
1: Het is altijd een mix van emoties en gezelligheid.
0: Een mix is dat, ja. Ja. Heel speciaal dat je speciaal dus in misschrijft.
2: Oh, dat was dan gisteren. Mooi weekend dus geweest, begrijp ik.
0: Ja.
2: Indrukwekkend ook wel. Hey, wat ga je voor ons vandaag betekenen? Voor Utrecht?
0: Ja, zometeen naar Doorn toe. Naar burgemeester Naas. Oh. Die vorige week zijn afscheid bekend maakte. Hij houdt hem op 1 september 2027. Ja. En dan heeft hij er 21 jaar op zitten. Nu is hij 20 jaar burgemeester van Utrecht-Heuvelrug. Gemeente Amerongen, Doorn, Driebergen, Rijzenburg, Leersum, Maarsen, Maarsenbroek.
2: Ja.
0: En daarmee is hij, ik denk, de twee na langzittende burgemeester van Nederland. Want de heer Van Bentum uit Eemnes, die is langer. Die is iets langer actief.
2: Ja.
0: Ja, die gaat nog even door. En Naas, Frits Naas, die stopt ermee.
2: Ja. En
0: ik ga even bij hem langs.
2: Je gaat bij hem langs? Kijk eens aan.
0: Leuk. Hoe zijn weekend was, want ik neem aan dat die geliefde burgemeester, die nauwelijks rust heeft gekend, waarschijnlijk dit weekend, op het moment dat hij de deur uitging, van meneer Naas, wat hebben we nou gehoord?
2: Ja.
0: Goed, dan gaan we even vragen.
2: Ja.
0: En ook de vraag waarom hij nou precies gaat stoppen.
2: Ja,
0: want dat was een moeilijk besluit, lezen wij. En hij wil meer aandacht besteden aan zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen.
2: Mm.
0: Ja, hij is wel 2024 voor een nieuwe periode van 6 jaar benoemd. En toen zei hij nog van nou, ik heb er weer heel veel zin in. Mm. Want er is nog werk aan de winkel.
2: Ja, had gekund, dan had hij wel misschien de langstzittende burgemeester van Nederland kunnen worden.
0: Nou, dat is dus Van Bentum nog steeds. Die is, dat is de langzittende burgemeester van Nederland.
2: Zeg ik, maar als hij wel was blijven zitten, dat zeg ik.
0: Ja, maar met het Van Bentum was doorgegaan. Was die op kop gebleven.
2: Oké, okay, ja, maar misschien was niemand gestopt.
0: Ja, dan ben je even op licht op de kop. Dat is alles tegen door.
2: Het gekke is, dan zeg je de burgemeester van Eemnes, als je zegt Van Bentum, dat denk ik meteen aan Evert.
0: Ja, dat zit weer op een heel ander vlak.
2: Het schaatsen natuurlijk, ja.
1: Oh, ja,
2: doe
1: ik denk weer. Doe
2: je
1: nou? Oh,
2: ja. Oké, maar je gaat zeggen Frits Naafs op bezoek, bij burgemeester Naafs op bezoek. Ja. Nu nog wel, maar hij gaat er wel mee stoppen dus. Dus we gaan horen vanmorgen wat zijn reden is dat hij
0: en terugkijken op de afgelopen periode natuurlijk. En wat er dan nog verder te doen is.
2: Kijk eens aan.
0: Misschien even naar buiten toe. Moet even kijken hoe de ochtend zich ontwikkelt, wat dat betreft.
2: Heb je voor het ontbijt afgesproken? Of?
0: Ja, in ieder geval een kopje koffie. Hij zei, de koffie is klaar. Okay. Nou, daar hebben wij
2: dat is aardig.
0: Binnen. Ik weet niet of mevrouw naast er nog is. Dan kunnen we er ook nog een diepe vraag aan stellen.
1: De vrouw van de burgemeester.
0: We kijken wel eventjes hoe het allemaal, hoe het allemaal gaat lopen.
2: Goed, op naar de woonplaats van Frits Naafs dus.
0: In Doorn.
2: En door. Oké.
0: Okay.
2: Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal. Wij allemaal natuurlijk. Ja. Succes daar.
0: Dankjewel.
2: Tot zometeen. Utrecht is wakker met Blondie en Arnold Klaas.

0: grote, wel werelddoorbraak van Blondie in 1978. Met Denise was het Heart of Glass, wat ook bij ons de hitlijsten bestormde.
1: Ja.
0: Met dit nummer, Heart of Glass uit 1979. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Heb je al gekeken op Facebook? Ja, waarschijnlijk wel. Heb je al daar een antwoord op gegeven? Niet iedereen, maar bij deze de vraag vandaag. Want daar zou je wat mee kunnen.
2: Ja, in welke straat woon je? Dat is de vraag die we vandaag stellen. En waar komt die straatnaam vandaan? Weet je dat? Kom maar door, want ja, dat doen we naar aanleiding van het nieuws dat Utrecht vergeten groentestraten krijgt. Nou, dat is een nieuw verhaal hoor. Ja, en niet alleen vergeten groenten trouwens, maar ook namen van, even kijken, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen krijgen een plek in het Utrechtse straatbeeld.
0: Ja.
2: Ja, nou, hartstikke leuk nieuws natuurlijk. Nou, we zijn dus heel benieuwd wat de namen van jouw straat zijn, of naam van jouw straat en waar dat vandaan komt. We hebben een reactie binnen van David, die zegt: goedemorgen, ik woon heel gewoon in de Tuinstraat. Misschien ooit in het verleden bedacht door iemand die in de toekomst kon kijken en zag mijn, ja, door gezondheidsproblemen verwaarloosde voortuin.
0: Ja, maar was op deze manier, ja.
2: Ja, nou, hij zegt: ik noem mijn straat liever Rue du Jardin.
0: Ah,
2: dat
0: oui.
2: Klinkt echt alsof een château, hè?
0: Fantastisch, ja. Rue du Jardin. Ja.
2: Klinkt toch veel mooier, zegt hij. Ja, ben ik wel met je eens, David.
0: Rue du Jardin. Geweldig. Leuk, hoor. Ja, want als je denkt dan, ja, zij vergeten groenten. Ik weet nooit wat dat is, maar ik weet wel, postelijn is bijvoorbeeld zo'n groente.
2: Wat is dat dan?
0: Ja, precies. Wat is dat dan? Nou, vergeten.
2: Ik heb hem vergeten.
0: Ja. Volgens mij was het een beetje, moet ik even op glad ijs, volgens mij iets richting spinazieachtig iets, volgens mij, postelijn. Ik weet het niet helemaal meer zeker. Kun je nagaan, dat ben ik alweer vergeten.
2: Ja.
0: Maar dat soort dingen, wel grappig om dat te krijgen. Ja, vrouwelijke verzetshelden zijn er natuurlijk ook.
2: Nou, dus, ook mooi, dat het aan dat krijgt. Mooi. Ja, ja.
0: Maar reacties, kom maar met je vragen. Woonde jij vroeger in een bekende straat, zeg maar? Of iets gerelateerd aan een straat?
2: Ja, klanten. Ja, ik heb op de Hyacinth gewoond.
0: Oh ja.
2: Op de Populierenlaan gewoond. Dus
0: oh ja, waarom? Ja.
2: En nu woon ik dan Predikerenstraat. Heb ik ook even stiekem gegoogeld net wat dat dan precies is. Ja, de Predikeren waren natuurlijk de... Hé, ben ik daar vergeten?
0: Nou, zie je, vergeten groenten, vergeten straatnamen, hè?
2: Oh, het is nat, ik heb het helemaal opgezocht. Oké, nou, kom er later op terug, hoor, sorry.
0: Ja, dat is goed.
2: Beetje stomme cliffhanger.
0: We hebben er de tijd voor, want iedereen kan erop reageren. Je kunt ook trouwens reageren via de RTV Utrecht-app. In welke straat je vroeger gewoond hebt, of op dit moment nog, gerelateerd aan iets, een naam of zo. Dus
2: ja.
0: We zijn gewoon benieuwd. Ik woonde vroeger in de Hilversumstraat. Dat heb ik geloof ik al eens gezegd in de uitzending hier. Dat was een soort voorbode, denk ik eigenlijk. Want ik wilde heel graag altijd bij de radio in Hilversum werken. Tenminste, altijd vanaf een jaar of 12 dacht ik, nou, dat vind ik wel leuk bij de omroep. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Dus daar heb ik best wel lang gewerkt in Hilversum. Dus het was een soort voorteken dat ik daar moest gaan wonen. Hilversumstraat 129, ja.
2: Oh. Ben je daar geboren?
0: Ik ben daar niet geboren. Nee, ik ben geboren in de Frans Halstraat. Daar heb ik wel tijd gewoond, op een 14e of zo. Dus lang geleden, dat wel. Maar wel leuke herinneringen.
2: Ja, en nou goed, de radiotalent is opgegroeid aan de Hilversumstraat.
0: Ja,
2: Hilversum 1 natuurlijk.
0: Hilversum 1, Hilversum 2, Hilversum 3. En nou ja, goed, Hilversum was het mekka. Wij zitten lekker in Utrecht, voor de hele provincie Utrecht, Radio M Utrecht. Dus,
2: hartstikke leuk.
0: Veel reacties dus, kom er maar mee via de RTV Utrecht app. Of
2: ja, via Facebook kan het ook. Radio en Utrecht.
0: Oh, ik weet niet wat we nu weer horen. Oh. Ik denk, doe nog even een plaatje. Want Grita, die zit er alweer klaar voor natuurlijk. Grita?
3: Dus ja.
2: Oh, daar is ze.
3: Hallo. Goedemorgen.
0: We schenken even een kopje thee voor je in.
3: Lekker.
0: En dan gaan we zo meteen alles over het weer van vandaag en morgen horen voor jou, oké?
3: Heel goed. Tot zo.
0: Tot zo meteen. Dit is Morgan Wallen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Utrecht is wakker. Daarna zie je naar het nieuws, weer en verkeer. Het verkeer gaat nog wel goed door. Ik zal zo nog even een blik werpen op de laatste informatie van de ANWB. Grita, wederom, maar nu helemaal bij ons. En ook lang, zeg maar, want we gaan praten over het weer vandaag. Je stuurt al eventjes door dat we vandaag een dag krijgen met ook wel wat regen en wat bewolking, maar ook het zonnetje erbij en een temperatuur van 22 graden. Is even heel gauw de conclusie van het korte weerberichtje.
1: Ja, heel goed. Ja, we moeten even kijken hoeveel neerslag er uiteindelijk gaat vallen. Vaak is dat maar heel weinig. Maar er ligt in ieder geval een front zuidwest-noord-oost over heel Nederland heen. Dus een beetje aan het golven. En daar hoort vrij veel bewolking bij. Maar ook warme lucht. Het is nu al op de meeste plekken een graad of 15. En we gaan naar 22 graden. Dus nou ja, net als het afgelopen weekend zitten we in... en de week daarvoor natuurlijk zitten we in nazomerweer. Met af en toe ook eens een paar opklaringen. Maar in Zeeland en in delen van zuidelijk Zuid-Holland valt nu een enkel buitje. En dat kan ook net bij ons de komende uren een buitje veroorzaken uit de vele bewolking. En vanmiddag zou een bui wat pittiger kunnen uitpakken. Hoeveel er uiteindelijk naar beneden komt, dat is nog maar zeer de vraag.
0: Maar dat ga je vanmiddag toelichten, want Anne die gaat vanmiddag weer op de fiets naar huis en die wil niet nat worden.
2: Dus. Ja, we hadden het net al over, het zal me wel weer overkomen dat ik een nat pak haal.
1: Heb jij de afgelopen weken een nat pak gehaald?
2: Ja, het is al een keer geregend in het weekend.
1: Oh, toch wel.
2: Twee weken geleden.
1: Oh, twee weken geleden. Wel een tijdje terug, ja.
2: Ja, dat zit niet in de koude kleren.
1: Kom je door als een verzopen katje thuis?
2: En dan vergeet je die regenjas, omdat het nog lekker warm is. Dat je denkt, ja, nee, dat overkomt mij niet. Maar
1: jammer.
2: Ach, jongens, zijn niet van zuin.
0: Ah, meer details, gedetailleerde informatie, dat volgt vanmiddag aan tafel dan voor de middag. Hè? Dat is goed. Hey, maar gaat of 22 vandaag op zich niet gek. En nu ook al niet, hè? 15 graden.
1: Nee, 15 graden is best mild om uit een eind septembernacht te komen. Heeft natuurlijk ook weer met het dekbed van wolkenvelden te maken. Mm-hmm. Het is niet gezegd dat er vandaag alleen maar bewolking overtrekt. Ik denk dat er ook af en toe wel eens een paar gaten in het wolkendek voorkomen. En ja, weinig wind. Het is een hele rustige dag. Met dus die vanmiddag uiteindelijk 22 graden. En dan vanmiddag een enkele bui. Misschien zit daar een klap onweer bij. En dat is dan voorlopig weer eventjes de laatste neerslag. Want morgen en woensdag zijn erg warme dagen. Zomerse dagen. Flink wat zonneschijn. En 25 is op de thermometer. Die nazomer van 2026. Die weet voorlopig nog niet van wijken.
0: Dat blijkt wel echt. Maar zo gaan we september uit natuurlijk. Hè? Donderdag is 1 oktober. Dus het is wel een apart geheel, denk ik dan. Of is het wel vaker voorgekomen dat we in september nog zo'n boost hadden aan het einde?
1: Ja, het komt wel vaker voor. Een heel extreem geval. Het dateert zelfs van heel lang geleden. 1921. Dan zat je zelfs in oktober.
0: Hoe oud was je toen?
1: Zo. Min. Maar even om aan te geven dat er vroeger ook van die exceptionele warmte wel voorkwam. 10 oktober 1921 haalden wij in de beeld nog 25,8 graden. En weet je, nog een aantal jaar geleden, in halverwege oktober, zaten we ook nog steeds op 24 tot 26 graden. Hadden we ook zo'n. Dus het is wel vaker ook dat ik in oktober van die foto's van mezelf heb met korte broek en t-shirt. Oké, maar een korte tijdspanne in de middag. Maar toch. Het komt wel vaker voor, maar het zit een beetje aan de uiteinde van wat mogelijk is.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik herinner me ook wel, hoor, dat ik terrasjes had gepakt aan de rand van Utrecht, de Loosdrecht ook wel heb gezeten. Mm-hmm. Echt op een woensdagmiddag dat je denkt van oké, waarom is het 3, 24 graden? Maar echt halverwege oktober. Dus dat is op zich geen gek iets, zeg maar.
1: Nee, het komt wel vaker voor. Je ziet alleen dat natuurlijk steeds vaker gebeurt. En dat je ook ziet dat door de droogte in Nederland en de landen rondom ons, dat het veel makkelijker zo warm kan worden in zo'n droge periode. In Frankrijk, Duitsland zijn allemaal hele warme plekken. En ook droge, erg droge regio's.
0: Nou, dus vandaag nog niet. 22 maximaal.
1: 22, ja. Dan 2 keer 25 en dan gaan we langzaam weer iets dalen. Met misschien, vooralsnog staat het uit voor woensdagavond dat er een front passeert. Beetje gelijk aan vandaag, maar dan wat actiever met wat langere tijd regen.
0: Oké, en dat is dan ook wel weer normaal voor de tijd van het jaar.
1: Dat is ook, daar zijn we dan ook wel weer aan toe. Maar het is niet het einde van de nazomer.
0: Dat denk ik ook.
1: Zeker
0: niet. Het is echt een l'été indien, hè? Het is echt een, toch?
1: Oh, l'été is zomer, hè?
2: Ja, oui, ja.
1: En
2: Indian,
1: dat andere?
0: Indian Summer is het dan.
1: Oh,
0: ja,
1: Indian Summer. Die.
0: Weet je wat, jij weet het misschien uit je hoofd wel. Wat is het in het Spaans? Dat horen we in het volgende uur. Wat is Indian Summer in het Spaans? Want daar ben je goed in altijd. Hé, hey, dank voor nu. En dan spreken we elkaar vanaf 7:50 weer.
1: Gezellig. Tot
0: zo meteen. Utrecht is wakker met in het volgende uur diverse onderwerpen. Gaan we je zo meteen alles over vertellen. Maar we hebben nu nog even voor 7:00.

0: de Franse rocker Johnny Hallyday. Pour moi la vie va commencer. 6:58 inmiddels geworden. Het volgende Utrecht is wakker. Hebben we het over een onderwerp?
1: We gaan een kwart van de wethouders in onze provincie woont niet in de gemeente die ze besturen. Hoe komt dat? Dat vragen we zo meteen aan onze collega Peter Knier.
0: Die gaan we eventjes in de uitzending halen voor de duidelijkheid. Hey, tot zometeen. 2:00. Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht.
8: 7:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
9: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
8: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
10: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en hier zeggen, we hadden meer overtuiging hebben moeten, we hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
8: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië, het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen, een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland geregeld zon. En er wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: 7:02. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met in de studio erbij gekomen Marjolein Heijen. En je zult hier wel vaker terechtkomen. Mag ik toch hopen?
11: Dat mag ik ook hopen, ja.
0: Het nieuws uit de regio. Marjolein, wat heb je in het nieuws?
11: Ik heb een explosie in Leidse Rijn vannacht. Hierdoor is veel schade ontstaan aan een huis aan de Emiel Hullebroekstraat. Vooral de voordeur en de ruiten van dat huis hebben schade. En ook een scooter die daar voor de deur geparkeerd stond. De dader die is nog niet gevonden. Het onderzoek is opgestart. En door brand zaten meer dan 1000 huishoudens in Meidrecht gisteravond en vannacht zonder stroom. Die brand was in een elektriciteitshuisje. Die was wel snel uit, maar met grote gevolgen dus. Stedin hoopt dat iedereen rond deze tijd weer stroom heeft. Dat is natuurlijk wel fijn.
0: Als ik bij mij de wijk uitrijd, dan staat er ook zo'n huisje. Dan denk ik wel eens aan, van als er wat gebeurt. Joh. Dat staat best wel dicht bij een andere woning of zo.
11: Ja, nou dat was op zich het gevaar niet. Nee. Maar wel dat dus daarna iedereen zijn licht niet meer aan kon doen.
12: Ja, precies. Ja.
11: Misschien geen voetbal meer kon kijken. Ik weet niet precies hoe laat het was, maar wel vervelend. Ja, het heeft echt uren geduurd.
12: Ja, het is een uitzending gemist. Vannacht gekeken natuurlijk.
11: Ja. Ja.
12: Zou kunnen.
11: Oké.
12: Okay. Helemaal vervelend voor die mensen. Maar een aantal uren is er dus even geen stroom.
11: Ja, nou ja, dan hopelijk rond deze tijd weer. Dus echt wel lang.
12: Ja. Precies, ja. Dat is waar.
11: En dan nog de gemeente Utrecht. Want die past de wijkaanpak voor Overvecht niet aan. Ondanks dat daar veel overlast is de laatste tijd. En je hoort nog over een verrassingsoptreden in Baarn. Dat ook om 19:30.
12: Nou, dat is een grote verrassing.
11: Een grote verrassing, hè, wat dat hoort. Ja.
12: Tot zometeen dan, hè?
11: Tot zo.
12: Utrecht is wakker met verkeersinformatie van de ANWB. Het is de A1, ik had het er al eerder over. Het is wat drukker aan het worden, ook vanwege de wegwerkzaamheden. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken doe je 5 minuten langer over je reis.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
18: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
19: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
12: Ook burgemeesters stoppen er wel eens mee, zeker aan het einde van hun periode van een aantal jaar. Maar eerder stoppen, dat is toch een bepaalde reden voor Frits Snaaf, de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. Robert-Jan, jij hebt vanmorgen een afspraak met hem, hè?
21: Jazeker, we gaan eens even kijken hoe zijn weekend is geweest. Want eind vorige week maakte hij inderdaad zijn afscheid bekend. Dat wil zeggen, het gaat in september 2027 gebeuren. Maar ja, hij is het nu al aangekondigd. En hij zit al 20 jaar. Volgens mij is dat de 2 na langzittende burgemeester van Nederland. Maar ja, wat zit hier verder achter? Wat is nou precies de reden van zijn vertrek? Nou ja, 2024 heeft hij er al 6 jaar bijgetekend. Dus ik wil daar toch wel even wat meer over weten. En natuurlijk, ja, Frits Snaaf, een populaire burgemeester. Hoeveel moeite kost het en wat moet er nog verder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gebeuren als het om hem gaat?
12: Ja.
21: Nou ja, onderwerpen te over, zou ik zo zeggen.
12: Komt naar de tafel waar de koffie klaar staat, hopelijk voor je. Of thee.
21: Dat hoop
12: of
21: ik wel.
12: Ja, precies. Jij bent van de koffie.
21: Heerlijk, ja, heerlijk kopje koffie, inderdaad.
12: Nou, dus, ik begrijp dat de transistorradio staat aan, hoor, bij meneer Naafs. Dus je bent welkom, denk ik. Tot zometeen horen we je nu. Jullie na 19:30. En zometeen gaan we praten over, ook weer over de gemeente, zeg maar. Blijkt dat niet iedereen in de gemeente woont? Hoe zit het met de wethouders?
1: Inderdaad, blijkt dat een inventarisatie van onze redactie. Onze collega-verslaggever Peter Knierim. Daar gaan we zometeen mee in gesprek hierover.
12: Over wethouders dus, die niet in de provincie.
1: Van de wethouders die
12: niet in de gemeente wonen.
1: Niet in de gemeente woont, ja, exact.
12: Maar moet dat dan?
1: Ja, ik weet niet hoe dit zit eigenlijk precies. Maar hij gaat ons alles over vertellen, dus dat is mooi.
12: Goed, en we hebben nog een vraag voor je vandaag. Over die straatnamen gaat het.
1: Ja, in welke straat woon je? En in welke straatnaam? Ja, waar komt die straatnaam vandaan? Weet je dat? Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Praten we erover door.
12: Je hebt al nagedacht, hè, over jouw straatnaam. Ja, dat weet je
1: niet. Ja, ik ga hem nu erbij zorgen. Okay, nou, net was een beetje deceptie, hè? Oh, jammer.
12: Nou, geeft niet. Gaan we zo meteen nog een keer in de uitzending gooien. Waar jij woont, tenminste, de herleiding van de straatnaam. Waar je nu op dit moment. Dit is Utrecht is wakker op maandagochtend. Het is de 28e en het is 8 minuten over 7 geworden. Fijne muziek hebben we ook voor je. Zoals de ladder van de Boxtops uit de jaren 70. Maar eerst Paul Simon, Late in the Evening. Overigens komen de Boxtops uit 1967 met de letters. Het is een hele oude brief.

0: aan de brief uit 1967, de letter van de Bokstops. Heerlijk om te horen. Voor de rest hebben de Bokstops bij ons niet heel veel uitgehaald, maar dit is toch wel zo'n klassieker, die wil je af en toe even horen. 7:13, Radio M Utrecht, daar luister je naar. Eerder zeiden we al dit uur, een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze besturen. Zo blijkt een inventarisatie van RTV Utrecht. Hoe komt het dat wethouders dus buiten hun eigen gemeente wonen, willen wonen of gaan wonen? En hoe erg is het eigenlijk? Nou, daar gaan we over doorpraten met verslaggever Peter Kniedin. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zocht uit samen met collega Rick Plantinga hoe dat dan zit. Eigenlijk is het volgens mij wel verplicht misschien ook wel om als wethouder in de gemeente te wonen waar je werkt.
1: Ja, dat staat in de wet zelfs. Het is absoluut verplicht. En dat is natuurlijk met het idee van als je in een gemeente bestuurt, dan moet je daar wonen. Dan maak je veel meer mee. Dan zie je wat er in zo'n gemeente gebeurt. Voor gemeenteraadsleden is het nog steeds verplicht. Je kunt niet een raadslid zijn in Woerden als je niet in die gemeente woont. Voor wethouders gelden er net iets andere regels. Ik zei al, het staat in de wet, maar de gemeenteraad kan wel dispensatie geven. Dus je kan zeggen tegen een wethouder, nou, wij zijn zo blij dat jij bij ons bent en dat je bestuurt hier. Je mag een jaar lang buiten de gemeentegrenzen wonen. En dat moeten ze elk jaar opnieuw doen. Ook een beetje met het idee van, nou, dan hopen we dat uiteindelijk die wethouder toch in de gemeente komt wonen.
0: Ja.
1: Maar ja, je kunt wel je afvragen of dat goed is. Tenminste, dat zeggen mensen ook wel. Bijvoorbeeld in gemeente Houten. Daar wonen 3 van de 5 wethouders niet binnen de gemeentegrenzen. En er woont er zelfs eentje in Den Haag en eentje in Muiden. Dat is toch een eindje weg.
0: Ja.
1: En wij vroegen op straat aan mensen, ja, wat vinden jullie daar nou van? Laten we even luisteren.
2: Je merkt dat die mensen gewoon geen binding hebben met de gemeente.
3: Ik vind gewoon dat ze binnen de gemeente moeten. Want dan hebben ze tenminste iets met de gemeente.
2: Dus als er dingen geregeld moeten worden, dan probeer je ook als ondernemer dingen uit te leggen. Maar dat is vrij moeilijk, omdat ze niet weten waar het over gaat.
4: Aan de andere kant, als ze zich natuurlijk heel goed inlezen, dan komt het mogelijk wel goed. Maar dan kennen ze Houten niet zoals een echte Houtenaar natuurlijk.
0: Nee, maar ja, desondanks wonen dus wel meer wethouders buiten de gemeente. Steeds meer misschien ook wel buiten hun eigen gemeente. Wat is de verklaring daarvoor, Peter?
1: Hij heeft allerlei verklaringen. Ik moet zeggen, in onze provincie is het aandeel van wethouders dat buiten de gemeentegrenzen woont nog iets hoger. Landelijk ligt het op ongeveer zo'n 10%, wordt geschat. En bij ons dus een kwart. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Vroeger was het zo dat de man des huizes, die zei, wij gaan hierheen en dan volgde vrouw en kind. Dat is niet meer. De vrouwen hebben ook een carrière. Dus daar moet ook rekening mee gehouden worden. En dat heeft ook bij zo'n wethouderschap speelt dat mee, dat een man, want vroeger waren het vooral mannen, niet zomaar één richting op kan, omdat hij ook nog met een partner te maken heeft die werkt. Soms is het ook zo dat er bijvoorbeeld kinderen op speciaal onderwijs zitten waar je niet zomaar van weg kan. Er wordt gemantelzorgd. En het wordt ook steeds lastiger om wethouders binnen de eigen gelederen te vinden, want vroeger was het zo, nou, dan woonde je op één plek en dan woonde je misschien wel je hele leven en dan werd je bijvoorbeeld fractievoorzitter of gemeenteraadslid en dan groeide je langzaamaan door naar het wethouderschap, dat is niet meer. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de woningmarkt. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ik hoef het jou niet te vertellen. Ik bedoel, overal lastig om een huis te krijgen. Dus als je dan denkt, nou, ik heb een prachtige functie als wethouder in pak een beet Renen, zie er maar eens naartoe te verhuizen. En na een paar jaar is het ook weer voorbij. En dan moet je de hele boel weer verkopen misschien om ergens anders een baan te vinden. Dus dat alles bij elkaar maakt dat het minder makkelijk is. En dat het ook minder vaak wethouders doen.
0: Ja, en er is ook nog volgens mij een wethoudersvereniging, hè? De beroepsvereniging voor wethouders. Die zal er ook wel een idee over hebben, of meningen over willen geven.
1: Ja, en die hebben wij ook gesproken, de wethoudersvereniging, de beroepsvereniging dus voor wethouders. En die zegt ook, ja, bij voorkeur moet het iemand zijn die in de gemeente woont. Dat zijn ze het ook wel mee eens. En aan de andere kant zeggen ze, ja, als jij 70 uur soms wel in zo'n gemeente bent, daar vergadert, daar rondloopt, naar allerlei instellingen gaat, dan ken je zo'n gemeente misschien nog wel beter dan iemand die er daadwerkelijk woont. Dus het hoeft niet zo te zijn dat een wethouder een gemeente niet goed kent. En daarbij, ja, je zou je ook kunnen voorstellen, het kan soms ook voordelen hebben, hè, als je even uit die gemeente gaat, als er bijvoorbeeld bedreigingen zijn of als je vaak aan wordt gesproken op een vervelende manier, dan is het misschien juist wel fijn dat je er niet woont.
0: Als je met de hond buiten loopt of zo, je wordt continu aangesproken. Ja, dat kan wel.
1: Aan de andere kant kan dat ook wel weer een voordeel zijn, want er kan iemand zeggen, hé, wethouder, er is hier wat aan de hand wil je het eens agenderen. Dus dat heeft twee kanten.
0: Ja.
1: Maar wat de wethoudersvereniging sowieso zegt, we moeten af van dat elk jaar de gemeenteraad tegen een wethouder zegt, je mag hier blijven wonen. Want we willen dat gewoon 1 keer per 4 jaar doen, voor de hele periode. Want het geeft zoveel onzekerheid en het is al zo lastig om een wethouder te vinden. Laten we even luisteren naar Hatte van der Woude van de wethoudersvereniging.
5: Nou, als jij die goede wethouder hebt gevonden en je wil die hebben, dan ga je naast de grote onzekerheid die je al hebt met het wethouderschap, want je hebt een arbeidscontract van 3 weken, zeggen we altijd, tot de volgende gemeenteraad. Daar ga je nog eens even aan toevoegen dat je elk jaar dat gesprek over waar jij woont moet aangaan. En jij dus ook met je gezin. Dat kan best wel veel kandidaten afschrikken.
0: Nou, kunnen we nog een conclusie hieraan verbinden, Peter?
1: Nou, ik denk dat het 2 kanten heeft. Dat het een voordeel kan zijn dat je niet in de gemeente woont. Dan ga je misschien wel extra je best doen als wethouder om je heel goed in te lezen. Het heeft ook nadelen, dat denk ik zeker. Want op het moment dat je in een gemeente woont, dan zie je gewoon alles veel meer. Ja. En tegelijkertijd, ja, de realiteit van nu is dat het gewoon veel lastiger is om wethouders van de, ja, binnen de eigen gelederen te vinden. Dus dat er af en toe ook gekeken moet worden naar buiten de gemeentegrenzen.
0: Precies, om genoeg wethouders te krijgen. Nou, goed om daarover gehoord te hebben. Wil je het allemaal nog eens nalezen? Uitgebreid kan dat via rtvutrecht.nl en onze app. Peter Knieling, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: YMCA, de Young Men Christian Association. Village People uit 1978. Het is 3 minuten voor 7:30 geworden. Het is wat drukker aan het worden in Midden-Nederland op de autosnelwegen. Zometeen een verkeersupdate van de ANWB hier bij Radio M Utrecht. Maar eerst even het nieuws. Even in het kort nu alvast, Marjolein. Wat heb je het nieuws bedoeld, hè?
1: Ik heb een harde klap in Leidse Rijn. Problemen met stroom in Meidrecht en ook een verrassingsoptreden in Baarn.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: 7:58, 7:29 dus. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio. Marjolein, eerst over die explosie natuurlijk.
1: Ja, want in Leidse Rijn schrokken bewoners wakker van een harde knal. En door die explosie is schade ontstaan aan de gevel van een woning aan de Emiel Hullebroekstraat. Vooral aan de voordeur en ruiten. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond heeft schade. Een dader is nog niet gevonden. De Utrechtse politie doet onderzoek in de buurt. Door brand in een elektriciteitshuisje in Meidrecht hebben meer dan 1000 huishoudens urenlang zonder stroom gezeten sinds gisteravond. De brand aan de gutto werd wel snel geblust. Net Beheerder Stedin verwacht dat de stroomvoorziening rond deze tijd weer is hersteld. Door de brand hing er ook veel rook in de woonwijk. De oorzaak van die brand is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij een grote vechtpartij in Bunschoten. Zaterdag gingen twee groepen met elkaar op de vuist na de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys. En bij die ruzie raakte 1 persoon gewond. De gemeente Utrecht gaat de wijkaanpak samen voor Overvecht niet aanpassen, ondanks problemen in die wijk. Wel komen er extra opruimdagen. En ook wil de gemeente zich nog meer richten op een groep jongeren die de overlast veroorzaakt. Meerdere partijen hadden vragen gesteld over de wijk, omdat bewoners veel last hebben van jongeren die zich misdragen, van troep op straat en van straatracen. Tijdens vorstelijk proeven in Baarn kwam een speciale mystery guest, bekend van hits als De Clown en Zai Zai Zai. Nou, dan weten jullie natuurlijk over wie ik het heb.
0: Ben.
1: Ja, Ben Kramer.
0: Die missen we natuurlijk, hè? Ben Kramer.
1: Ja, die kwam zingen en een uitgebreide reportage over hoe dat was. Dat kun je terugvinden en lezen en bekijken op de app en website.
0: Ben komt vaak ook bij ons in de studio langs. Hè? Meestal bij Connie, hè? Tussen 12 en 2.
1: Dat is wel, gisteren wel een leuk programma daarvoor.
0: Hij was wel een klon.
1: Nou, die heeft hij vastgezongen. Kan niet anders.
0: Denk wel. Op vele verzoek natuurlijk ook. Ja. Dat zit in zijn repertoire. Ja, is nog altijd heel zeer actief. Dus
1: ja,
0: mooi verrassend.
1: Dat is wel knap op zijn leeftijd, ja. Ik heb nog even het weer. Vrij veel bewolking. Af en toe wat regen. En vanmiddag zo'n 22 graden.
0: Kijk eens aan. Aardig vooruitzicht, denk ik. Tot zometeen weer, Marjolein. verkeersinformatie van de ANWB. Ik zei net al, wordt wat drukker in Midden-Nederland. Er straks nog maar één melding nu. Meerdere op de A1, Apeldoorn Amsterdam, Stroehoeflagen bijna een kwartier extra. Op de A12, als je vanuit Den Haag rijdt richting Utrecht, vertraagt het tussen Nieuwebrug en Harmelen. 5 minuten vertraging. Ook vanaf de andere kant, bijna onder Utrecht langs. Arnhem-Den Haag dus, tussen Driebergen en Houten, 5 minuten vertraging. Breda-Utrecht, dan heb ik het nu over de A27, tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Doe je 5 minuten langer over je reis. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Gemeten tussen afrit Ermelo en Strand Nulde. Daar staat een vrachtwagen met pech en die afrit is dan ook dicht.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
10: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment.

0: gordijn, keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven? Alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: EWF Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8 minuten over, 7:30 is het inmiddels geworden. Ja, het is een van de langzittende burgemeesters van Nederland die ermee gaat stoppen. 1 september volgend jaar, dan gaat het gebeuren. En daarmee heeft Frits Snaafs van de gemeente Utrecht zo heel vorig er dan 21 jaar op zitten. En ja, het gemakkelijk besluit, kan ik mij voorstellen, was het niet. Dat hebben we ook al bekendgemaakt vorige week. Eind vorige week was die bekendmaking. Hij wil meer tijd besteden aan vrouw, kinderen en kleinkinderen. En het naderende afscheid van de 66-jarige Snaafs intussen zal afgelopen weekend volop onderwerp van gesprek geweest zijn. Dus daar kan mooi over nagesproken worden met Robert-Jan Boy. Want hij is bij meneer Snaafs op bezoek. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Ja, we zitten hier aan de eettafel, vermoed ik. De keuken is in de nabijheid. De lichtjes branden hier uiteraard. Een bosje bloemen op tafel. Uitzicht op de tuin met een gezellig gezichtje. Die ernaast die woont min of meer tegen het centrum van Doorn aan. Dus wat dat betreft overal in de nabijheid ook. Belangrijk om deze plek uit te kiezen. Nou woont u niets voor niks, meneer Naast, neem ik aan.
2: Nee, wij hebben destijds bewust gekozen om hier te gaan wonen op loopafstand van het dorp. Dat mochten wij ouder worden en iets gaan mankeren, dan hoeven we hier niet meer weg. Dan kunnen we gewoon dicht op beide voorzieningen wonen.
1: Dus toen hij net 60 was geweest, was meteen de gedachte, wacht even, een nieuwe plek. Maar we moeten wel rekening houden met de situatie 30 jaar later.
2: Ja, onze kinderen zeiden het ook, koop nu een huis waarbij je niet weer over een paar jaar moet verhuizen, maar waar je gewoon kan blijven. Dat hebben we gedaan.
1: Ja, en het weekend, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Want hoe was dat?
2: Nou, het weekend was heel druk natuurlijk. Mede naar aanleiding van de reportage die vrijdag op RTV Utrecht te zien was. Dus ik heb echt heel veel reacties gehad. DM'tjes, WhatsApp-berichten. Ik was zondag in Maren bij de Eucharistieviering, omdat de kerk 100 jaar bestond. Ja. Daar was ook aartsbisschop van Eyck. Veel inwoners natuurlijk uit Maren, maar ook uit Leersum en Doorn. Ja, die zeiden, wat hebben we nou toch allemaal weer gelezen?
1: Ja. En wat zijn dan de reacties?
2: Nou, de reacties zijn dat de mensen het jammer vinden dat ik wegga, maar ze begrijpen het wel. Want ja, je gaat een keer met pensioen. Mm-hmm. Dus ja, en dat ik het ook een jaar van tevoren gezegd heb. Ik ben er nog een jaar, dus niks mis mee.
1: En waarom vinden ze het jammer? Hebben ze het ook gezegd?
2: Een aantal mensen zeiden van, omdat u altijd heel benaderbaar bent, net zoals nu gisteren op zondag, bent u er ook weer. Ik probeer gewoon natuurlijk, dat heb ik die afgelopen 20 jaar altijd gedaan, wel overal naartoe te gaan van waar ik verwacht word. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, en 2024 toch aangetreden voor die volgende termijn.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk zou de termijn lopen tot 2030.
2: Ja, dat klopt.
1: En toen zei u van ik heb er nog ontzettend veel zin in en er valt nog veel te doen in de gemeente Utrecht-Hoofdrug. Dus we gaan er weer tegenaan.
2: Zeker.
1: Wat is er dan gebeurd dat u zei van we gaan nu toch stoppen?
2: Nou ja, je moet daar goed over nadenken, want mijn termijn zou in 2030 in februari eindigen. Dat is een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dat zou een beetje ingewikkeld zijn. Bovendien heb ik ook met de fractievoorzitters destijds afgesproken. Ze vroegen ook, als je stopt, zeg dat dan vroegtijdig. Zodat hier ook gewoon op een fatsoenlijke manier een burgemeestersprocedure kan worden doorlopen. Ja, ja. Dus ja, daar hou je dan rekening mee. Ja. Mijn vrouw gaat 1 mei met pensioen. We willen niet allebei tegelijk. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om 1 september met pensioen te gaan. Ja. En ja, er zijn nog meer leuke dingen in het leven om te doen.
1: Maar zag je niet in 2024 aankomen?
2: Nee.
1: Toen hing de vlag er echt nog anders bij.
2: Toen hing de vlag er zeker nog anders bij.
1: Maar wat is er dan gebeurd dat er toch dit besluit is genomen?
2: Nou ja, dat heb je natuurlijk samen besloten. Dat doe je niet alleen. Zo werkt dat gewoon in een relatie.
1: Uw vrouw zegt van het is leuk, 2020.
2: Ja, het is
1: maar nu is het eigenlijk al willetjes geweest.
2: Nee hoor, maar ik vind het zelf ook. Als burgemeester sta je de hele dag aan. Ja. Je hebt altijd je telefoon bij je, waar je ook naartoe gaat. Want je moet bereikbaar zijn. Dus ik zie er ook al naar uit dat er een keer een periode komt waarbij je minder geregeerd wordt door je telefoon en je agenda.
1: Maar was er een bepaalde gebeurtenis die zeg maar de doorslag gaf? Van dat u vrouw zei van Frits, is het weer midden in de nacht. Dan ga je weer, jongens.
2: Nee, dat is niet een bepaalde gebeurtenis. Je groeit daar gewoon naartoe op de een of andere manier. En het voelt ook heel natuurlijk, want dat vroeg ook heel veel mensen. Was het nou lastig? Ja, lastig. Want ik vind het werk gewoon nog steeds leuk. Dus dat is niet de reden om te stoppen. Maar je moet ook aan jezelf denken. En we willen ook nog wat reizen.
1: Kinderen, kleinkinderen.
2: Kleinkinderen. We hebben nu 2 kleinkinderen. Ja. Dus dat vinden we ook hartstikke leuk om daar dingen mee te doen.
1: Ja.
2: En ja, dan is de optelsom gauw gemaakt natuurlijk.
1: Dat hoor je vaak hè, bij burgemeesters. Die moeten altijd aanstaan, zo wordt het dan genoemd.
2: Ja.
1: Maar wat betekent dat in praktijk?
2: In de praktijk betekent dat wat ik net zei, dat je je telefoon altijd bij je moet hebben. Je kan altijd gebeld worden. Ook op hele ongebruikelijke momenten dat een psychiater belt van ik zit hier met iemand die helemaal de weg kwijt is. Die ook tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. Dus dan moet je iemand gedwongen laten opnemen. Gewoon dat soort dingen.
1: Ja.
2: Altijd ben je alert voor politie, brandweer, dat soort dingen. En inwoners die ook aanspreken. Want ja, als ik naar Albert Heijn ga boodschappen doen, dan duurt het meestal iets langer dan ik gepland had. Omdat mensen je dan ook gewoon aanspreken. Dat vind ik ook helemaal niet erg.
1: Nee, echt niet?
2: Nee, nee.
1: Soms niet eens even dankbaar mijn eigen aura zijn eventjes.
2: Nee, maar als ik wel even in mijn eigen aura wil zijn, dan sta ik wel in de stand dat ik niet lastig val.
1: Oh, dan wordt het gewoon uitgestraald. Van...
2: Ja, op de een of andere manier gaat dat vanzelf.
1: Het is een afstotende werking dan, die van de burgemeester naast ze uitgaat?
2: Nee, maar dan voelen mensen dat wel op de een of andere manier.
1: 20 jaar geleden aangetreden. Eerste burgemeester zo'n beetje, want Boekhoven van Zeist ging er nog aan vooraf, hè?
2: Ja, die was waar.
1: Dresse-Heuvelrug, al die gemeenten bij elkaar. Liersum, Maarsbergen, Maarum, alles maar op. Was dat een klus?
2: Nou ja, een klus. Niet iedere gemeente was destijds volledig overtuigd van de herindeling. Maar ik durf wel te stellen na 20 jaar dat dit onze gemeente een voorbeeld is van een geslaagde herindeling. Alle dorpen die hebben hun eigen cultuur weten te behouden. En is zelfs versterkt. Al die dorpen zijn ook heel verschillend gebleven. Want ik weet nog heel goed toen ik hier kwam. Toen vroegen mensen, gaat u van iedereen een Heuvelrug maken? Ik zeg, nee, Heuvelrug is de overkoepelende gemeente.
1: Ja.
2: En ieder dorp blijft gewoon zijn eigenheid behouden. En wij wonen in Doorn, dus ik voel me ook inwoner van Doorn.
1: Ja, ja.
2: Dat is in al die dorpen zo. En op Koningsdag bijvoorbeeld, dan gaan wij ook als college alle dorpen bezoeken. Dan zie je ook echt die verschillen per dorp.
1: Ja.
2: En dat is het interessante eraan en ook het leuke en het goede. Dat het geen eenheidsworst is geworden. En ieder dorp heeft zijn specialiteiten.
1: Ja.
2: En gebruikt dat ook in de uitstraling. En dat is helemaal prima.
1: Meneer Naas, wij praten uiteraard nog verder. We gaan even naar een locatie toe. Welke locatie dat gaat worden, dat is nog eventjes een verrassing. En dan blikken wij in de toekomst. En we gaan verder ongetwijfeld nog de diepte in. Want de omstandigheden vragen daar natuurlijk om. Dit is een belangrijk moment.

0: Alex Morgan. Passenger. 9 minuten. Wat zeg ik? 11 minuten voor 8 uur. Oh, zeg, het is 11 minuten voor 9, maar dat is ook weer niet waar. Over een uur kan ik dat wel zeggen, maar nu niet. Er klopt gewoon helemaal niks van, nee. Grita zometeen bij ons. Grita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alles over het weer voor vandaag en morgen gaan we van je horen, hè, zometeen.
1: Zeker, zeker.
0: En ga je nog even broeden op een weerspreuk of is die al een beetje paraat?
1: Die ligt hier helemaal klaar voor.
0: Oké, dan. Horen we zometeen. Eerst eventjes hebben we het over de plaatsnamen. Waar woon je of waar heb je gewoond en hoe is dat gerelateerd? Waar komt dat vandaan? Dat willen we weten.
1: Ja, we hebben het daarover omdat Utrecht vergeten groentestraten krijgt. Dus de straten die worden vernoemd naar vergeten groenten, zoals een pastinaak of zo.
0: Ik was het alweer vergeten. Postelijn.
1: Postelijn. Ja. Ik heb gegoogeld, soort spinazieachtige
0: groenten. Nou, dat zei ik tegen jou. Ja. Ik heb het misschien ooit wel eens gegeten, maar ik kan me niet meer herinneren. Misschien moet ik dat eens doen. Voor je het vergeet.
1: Ik wil even vergeten groenten die nemen binnenkort.
0: Ja,
1: leuk. Ja, er zijn wat reacties binnengekomen op deze leuke vraag. En dat is bijvoorbeeld van Bianca. Uh-huh. Die zegt, goedemorgen, ik ben geboren in een bloemenbuurt in de Daliastraat. En net als Bob, jij vertelde vorige uur al even over dat je in de Hilversumstraat...
0: Ja, ik wilde in Hilversum gaan werken bij de radio. Dat is gelukt. Dus, maar Dalia?
1: Ja, die zegt, ik ben bloemist geworden. Dus in de Bloemenstraat. En nu is ze bloemist. Ja, dat vind ik toch heel grappig.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Leuk dat ze daarop inhaakt.
0: Dat is een voorbestemming, dat kan niet missen natuurlijk.
1: Leuk toch.
0: Ja. Andrea zegt, Bob, Anne, ik woon in de herfst. En het is altijd herfst, zegt Andrea. Elk jaar is het wel weer een keer herfst. Maar alles behalve de herfst nu, Grita, toch? Hè? Het is niet echt herfst te noemen, denk ik.
2: Nee, wel als je al die eikels en beukennootjes op de grond ziet. Ja, maar voor de rest is het echt nazomer.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Nog meer reacties, Facebook?
1: Ja, er zijn wat reacties binnen. Even kijken, hoor. Hans zegt, ik ben geboren in de Abel Tasmanstraat. En nu woon ik op Venus. Oh nee, de Venushof.
0: Oh ja, Venus, ja. Venus. Je zoekt het hogerop, ja.
1: Precies. Nou, lekker rustig daar, denk ik, hè. Een planeet met alleen maar vrouwen.
0: Ook dat, ja. Ja, dat is waar, ja. Maar ook ver weg natuurlijk.
1: Hè. Oh ja. Ik had nog eventjes uitgezocht.
0: Vertel.
1: Voor mij gezocht.
0: Waar woonde je ook weer?
1: De Predikerenstraat in het centrum van Utrecht. Ja? Dat komt dus, het woord zegt het eigenlijk al, predikheren. Mm-hmm. Dat waren de Dominicanen die daar in 1300 een klooster hadden. Ja. En die kloosterorde, dat is de Dominicus Guzman, die orde, in 1216. Ja, en die straat bestond mogelijk al in 1300 in Utrecht. Nou, dat vind ik toch
0: bijzonder. Ja, en daar woon jij dan weer.
1: Nou hè. Zo. Ja, het is wat een geschiedenis. Ja, ik vond het wel heel leuk. Het is leuk om even uit te zoeken waar je straat vandaan komt en hoe lang die er al is. Wie ervoor woonde, als je dat allemaal weet.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is wel weer grappig om even... Ja. Te weten, als je het over hebt, zoals vandaag.
0: Ja, Corrie zegt bijvoorbeeld, ik woon in de Klaas Heinensoenlaan. Klaas Heinensoenlaan, ik moet het wel goed zeggen. Dat was in 1469, je gaat er bijna de tel van kwijtraken. Dat was in 1469 een schout bij nacht. Oh. Ja, had je vroeger schout natuurlijk, ja. Ja, daar moet je wel over nadenken. Maar dat is net zo'n stukje geschiedenis wat jij zegt dan.
1: Superleuk. Ja, je kunt er gelukkig op internet altijd alles over vinden. Dat is hartstikke leuk. Dus we horen graag van jou. Ja, hoe heet jouw straat en waar komt die straatnaam vandaan? Weet je dat? Ja. Laat het weten in de app van NTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Zou we nu maar even over het weer. Waar komt het weer vandaan? Vroeger zou men ook wel heel veel over het weer hebben gesproken. Maar ja, dan was het meer kijk naar de lucht en zie maar wat er naar beneden komt. Of niet?
2: Ja, ik denk dat het weer eigenlijk altijd wel heel belangrijk is geweest.
0: Ja,
2: en het weer voor ons voor de komende dagen komt uit Zuid-Frankrijk. En daar wordt de komende dagen 28 tot 30 graden verwacht. Dus dan weten we dat vast.
0: Dan hebben ze echt een nazomer.
2: Ja, ik zat zelfs te kijken. Afgelopen zaterdag was het in de buurt van Sevilla.
0: Ja, Spanje.
2: Sevilla Tablada. In Spanje inderdaad was het 41,3. Dus dat houdt ook maar niet op.
0: Ja, precies. Ja, we hoorden vorige week al eventjes dat het met name de lucht is. Jij zegt nu Frankrijk, maar met name dat het vanuit Noord-Afrika kwam. Hè, die warme, hele warme lucht richting Europa.
2: Ja, af en toe krijg je van die uitbraken van Noord-Afrikaanse lucht. Als je maar een stevige zuidelijke stroming daar hebt. En, en dan wil dat wel. Ja. Dus de Spanjaarden zitten, want jij vroeg het vorige uur. Uh-huh. Zitten in hun Veranillo de San Miguel, hun nazomer. De zomer van, wat is het, Sint-Michiel-zomertje eigenlijk, wat wij in Nederland hebben.
0: Ik denk dat nu heel veel mensen die wel eens naar Spanje gaan, of van een biertje houden, het in Nederland drinken, zo'n Spaans biertje.
1: Ja, dat is een
0: vraag ook. Ja,
2: die past er wel goed bij. Ja, zeker.
0: Een goede keuze van dat biermerk om dat zo te noemen natuurlijk.
2: Ja.
0: Een mooie geschiedenis dan ook weer. Goed, dus de zomer vanuit Spanje, of beter gezegd vanuit Frankrijk, die schuift met de warme lucht deze kant op van midden Nederland. En vandaag, waar komt het dan op uit?
2: Wij komen op 22 graden uit. Eigenlijk een beetje het beeld van gisteren. Toen hadden we ook 22 graden. Het weerbeeld is iets minder zonnig. Is dan natuurlijk best wel veel zonuren. Mm-hmm. Met af en toe wat velden, middelbare en hoge bewolking. En nu zie je dat we onder een front liggen. Het is tamelijk bewolkt vanochtend. Er is ook al een regenbui van zuidwest naar noordoost over ons heen getrokken. En er kan straks ook nog een klein beetje regen vallen. En vanmiddag is ook nog een enkele bui mogelijk. Ik denk wel dat geleidelijk aan in de middag ook af en toe wel het zonnetje erbij komt. Maar de zon is de benedenliggende partij, zeg maar de onderliggende partij. De bewolking voert de boventoon. Het is rustig qua wind en dus die 22 graden.
0: Ja, maar het kan warmer, zeg ik dan.
2: Ja, dat kan warmer. Zomers warm. Morgen en woensdag 25 graden bij ons in Midden-Nederland. Limburg kan naar 27, misschien wel 28 graden gaan. Er is wel wat bewolking, maar vooral hoge bewolking. En vooral ook redelijk wat zonuren bij de dagen, zowel morgens overmorgen, komt de zon echt behoorlijk goed uit de verf. Je ziet natuurlijk wel dat die zon vroeg ondergaat. Hè? Half acht is het dan zo'n beetje donker.
0: Ja, dan is het weer gedaan. Half acht komt hij ongeveer op, iets na half acht.
2: Komt op, ja. Half acht komt hij op en half acht 's avonds gaat hij weer onder. Dus ja, het is niet dat het een langer nazomeravond is buiten in het licht. Nee, het wordt wel donker, maar de temperaturen zijn wel zomers.
0: Ik denk toch echt dat ik wel morgenavond buiten wil gaan eten. Dan moet ik om nu of zes gaan eten misschien of zo. Dat is
2: zeker.
0: Wel even lekker, denk ik.
2: Ja, dat is toch juist lekker. Een beetje met die laagstaande zon die over je tuintje schijnt. Ja.
1: Oh, lekker hoor, Bob.
0: Nou, vandaag, morgen, prima dag. Woensdag ook nog, hè, volgens mij zo'n dag.
2: Ja, woensdag ook. Ergens in de avond van woensdag komt een regenfront vanuit het westen over ons heen. Even kijken hoeveel daarvan overblijft. We hebben de afgelopen tijd gezien, als er een front werd verwacht over een paar dagen, dat het eigenlijk alweer opdroogde voordat de neerslag zou hebben moeten vallen. Ja. Maar het is er voor woensdagavond, de nacht naar donderdag en misschien ook nog donderdagochtend. Dan zie je daarna dat het ietsjes minder warm is met 20, 21 graden. Maar dat je weer voluit teruggaat in hoge druk weer. Dat alle fronten weer ten westen van ons blijven.
0: Kijk eens, dan zitten we al met één been in oktober. Nog even terug naar vandaag, de 28e. Wat heb je voor weerspreuk?
2: Ja, natuurlijk, over die Sint-Michielszomer, de Veranillo de San Miguel.
0: Ja.
2: Een Spaans refrain, een Spaanse spreuk. Por el veranillo de San Miguel están los frutos como la miel. Dus door de nazomertje van Sint Miguel zijn de vruchten zo zoet als honing.
0: Als honing, hè, miel. Ja, precies. Ja. Hey, dank hiervoor voor die honing. Was een lekker zoethoudertje. We houden ons al even daarmee bezig en dan spreken we elkaar om 9:50 weer.
2: Tot strakjes.
0: Tot zo meteen. In het volgende uur Utrecht is wakker, gaan we schaatsen, geloof het of niet. Het is echt waar. En dat met die temperatuur.
1: Dat vind ik niet heel raar, ja. Oh.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
7: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
6: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Radio M Utrecht. Het is zo bijna weer 4:08 geworden. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio, hier bij Radio M Utrecht. Marjolein.
9: Ja, alle huishoudens in Meidrecht die hebben sinds 6:45 vanmorgen weer stroom. Dat is heel fijn voor ze natuurlijk. Sinds gisteravond zaten meer dan 1000 woningen zonder na brand in een elektriciteitshuisje daar in de buurt. Die brand was op zich snel uit, maar wel met gevolgen dus. In Leidsche Rijn is een explosie geweest bij een woning en hierdoor is schade ontstaan aan de voordeur en ruiten. En ook een scooter die voor de deur stond is beschadigd geraakt. De dader die is nog niet gevonden. De politie is daar natuurlijk een onderzoek gestart. En de aanhouding van een inbreker in het centrum van Utrecht met hulp van een politiehond. Ook daar hoor je zo meer over om half negen.
8: Bij ons in de uitzending natuurlijk. Marjolein, dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het begint echt wel wat drukker te worden in Midden-Nederland. Of deze kant opkomend, of de regio uit. Van Apeldoorn naar Amsterdam op de A1 bijvoorbeeld. Van Stroe tot Hoevelaken 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging van knooppunt Eemnes. De weg richting Almere dan, tenminste als je die parallelbaan neemt. En Naarden, 10 minuten extra op de A1 richting Amsterdam nog altijd. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar vertraagt het voordat je de regio bereikt. Eigenlijk al vanaf zo Bommel tot afrit Geldermalsen sowieso flink in de file. Vanwege de wegwerkzaamheden. De A12 komende vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daarvoor ook al vertraging, maar nu ook weer tussen Nieuwebrug en Harmelen 10 minuten extra. Vanaf de andere kant Arnhem-Den Haag onder Utrecht langs Driebergen-Houten 5 à 10 minuten vertraging. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond 5. En vanaf de andere kant Almere-Haven-Eemnes 5 minuten vertraging. Dan gaat het even goed door, maar bij Bilthoven tot aan knooppunt Rijnsweerd komen ook weer 5 minuten extra reistijd, minuten erbij. A28 Zwolle-Amersfoort, afrit Engelo-Strandmulde. Nog altijd een vrachtwagen met pech, waardoor de afrit dicht is en het vertraagt daar een minuut of 5. En nog tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst ook hier 10 minuten vertraging op de A28 richting Amersfoort.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Er zijn al heel wat verhalen losgekomen aan de keukentafel van Frits Snaefs, de burgemeester van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Nog wel, want volgend jaar, medio volgend jaar, gaat hij ermee stoppen. Het is gezellig, het is leuk aan de koffietafel ook, kan ik me voorstellen, Robert-Jan. En hoe smaakt de koffie bij meneer Snaefs?
17: De koffie smaakt uitstekend, Bob. En inderdaad, allerlei onderwerpen rollen hier over tafel. Zometeen gaan wij naar buiten toe, naar een van de favoriete plekken van de heer Snaefs. En het ging de afgelopen minuut. Minuten ging het ook over de samenbinding, hoe je alle inwoners bij besluiten betrekt, opvang vluchtelingen, Oekraïners, et cetera. Dat soort zaken komt aan de orde, maar het kan ook nog over andere dingen gaan. Kortom, wij vermaken ons wel hier en zometeen gaan wij, ik zei het al, naar buiten toe. Huh? En eens kijken wat we dan nog gaan meemaken in het bos.
8: Ah, kijk aan. Ik wilde al een tipje van de sluier laten oplichten door jou, maar het bos.
17: Dat is wel
8: een favoriete plek van meneer Snaefs, denk ik.
17: Zo is het. En hij heeft niet zijn hardloop er nu aangetrokken. En ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Maar wat er verder in het bos gebeurt, we gaan het zo horen.
8: Oké, wat zou er voor nodig zijn om hem toch over de streep te trekken om in trainingspakken te laten marcheren door de bossen?
17: Ja.
8: Ja, dan wordt het stil, hè?
17: Ja, dan wordt het even stil.
8: Na 8:30 horen we er alles over. Dankjewel, Robert-Jan. Tot zometeen dus. Op bezoek bij burgemeester Frits Snaefs. Volgend jaar dan gaat hij ermee stoppen, heeft hij ons laten weten. 8 minuten over 8 inmiddels geworden. Diverse onderwerpen vanmorgen. Vragen hebben we voor je.
9: Ja, de vraag is, in welke straat woon je en waar komt die straatnaam vandaan? Hebben we het over omdat Utrecht straatnamen krijgt met vergeten groenten. Dat is heel opmerkelijk. Maar we zijn benieuwd in welke straat jij woont dus en waar die naam vandaan komt. Laat het weten in de app van RTV Utrecht op de Facebookpagina Radio M Utrecht.
8: En we hebben zo meteen over schaatsen, notabene, met 22 graden vandaag. En morgen 5 en woensdag ook 25 graden op een minuut. Hoe kun je het dan over schaatsen gaan hebben? Maar het gebeurt wel, hè?
9: Ja, en niet zomaar wat. Het schoonrijden.
8: Oh, wat is dat ook alweer?
9: Ja, dat is heel fanatiek. Zwieren.
8: Ja, geweldig. Ja. Nou, wij zwieren even met de muziek mee eerst.

0: Zo, de discotijd komt weer helemaal boven, hoor. Hier heb ik flink wat keren op gedanst, Anne. Jij ook op Chic dan, of niet? Ja, want het is natuurlijk 70's, 80's muziek. Dat is van ver voor jouw tijd, maar wel lekker om te horen, toch?
1: Ja, dit hitje blijft leuk. Ja, en die stond dan soms wel aan in de kroeg, hoor. Maar ja, ik kan me voorstellen dat jij er ook wel wat mee te zoeken.
0: Ja, het zijn wel de klassiekers die nu weer even tevoorschijn toveren. Hier bij Radio M Utrecht is 14 minuten voor 8:30 geworden.
1: Ja, op de schaatsbaan van de Vechtsebaan in Utrecht gaan vandaag de eerste liefhebbers al het ijs op. Ja, niet voor zomaar een rondje schaatsen, maar nee, het zijn fanatiekelingen van het schoonrijden. Dat is een typisch Nederlandse traditie waar actief voor wordt getraind. Ja, Nel van der Meijden is voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Schoonrijders. Die kon ons er meer over vertellen. Goedemorgen, Nel.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is dat schoonrijden, hoe is dat anders dan normaal schaatsen?
2: Ja, met schoonrijden dan zweer je rechtopstaand over het ijs. En we doen het in eigenlijk op de binnenbaan, hoor. Want we kunnen natuurlijk niet op de buitenbaan tussen de hardrijders door. Dus wij huren het binnenbaanijs voor ons 1,5 uur.
1: Ja, precies. Ja, en u noemt zwieren. Wat is dat precies?
2: Nou, het schoonrijden maken we hele brede... is de bedoeling, hoor. Hele brede slagen. Huh? En dat ziet er heel sierlijk uit. Dat wordt ook wel zwaaien en zwieren genoemd. Huh? Maar het is natuurlijk anders als het wat je vroeger zegt met het omspringen. Wij doen het gewoon in de baan recht vooruit.
1: Okay,
2: het schoonrijden.
1: Is dat moeilijk? Waar letten jullie op tijdens training?
2: Het is best wel heel moeilijk, want je moet heel goed van de buiten naar de binnenkant overzien te komen. Dat is eigenlijk dezelfde slag wat je bij goede hardrijders ook ziet. Die gaan helemaal buiten over en dan gaan ze in de bocht.
1: Ja.
2: En hoe beter je dat doet, des te breder kun je de slagen maken. En des te makkelijker wordt het, ja.
0: Moet je elkaar ook vasthouden dan, snap ik hiervan, hè?
2: Je kan het op allerlei manieren doen. Om te oefenen is het heel goed, natuurlijk los alleen. Maar je kan ook met z'n tweeën aan een stok, dat is nog makkelijker.
1: Oh, aan een stok?
2: Ja, en we doen het ook met z'n zes aan een stok. Dus twee voor en dan, ja, heel leuk.
1: Ja, dat klinkt gezellig.
2: Formaties.
1: Ja, en het is al heel oud, en schoonrijden, Nederlandse traditie. Staat zelfs op de lijst van immaterieel erfgoed.
2: Ja.
1: Ja, hoe merken jullie dat de schoonrijden wordt beoefend? Zijn er nog veel mensen die het willen doen?
2: Nou, er zijn 6 banen in Nederland, binnenbanen dan, waar dat geoefend wordt. Dus dat is Alkmaar, Horen, Zoetermeer, Dordrecht en Heerenveen, de binnenbaan. Ja. Tialf en bij ons in Utrecht natuurlijk. En we proberen toch zo groot het aantal mensen zo hoog mogelijk te houden. Maar net zoals bij de gewone schaatssport... heeft ook het schoonrijden het af en toe wel een beetje te verduren op het ogenblik.
1: Hoe komt dat, denkt u?
2: Nou, de prijzen voor de ijshuur wordt natuurlijk ook steeds hoger. Mensen hebben allerlei andere dingen. Vroeger had je 1 sport. Ja. Tegenwoordig hebben ze diverse dingen. Ik denk dat dat gewoon allemaal ermee te maken heeft.
1: Ja, precies. Dus het is duurder en misschien verliest het ook een beetje aan bekendheid, zeg maar.
2: Nou, dat proberen we wel met de landelijke sectie ook. En met alle banen natuurlijk. Om heel veel bekendheid eraan te blijven geven. We zijn ook een onderdeel van de KNSB, sectie schoolrijden. Daar zie je ook op de site hele mooie foto's. Als je daar scrolt. Ja. En de KNSB die wil ook, omdat het immaterieel erfgoed is. Yes. En het is de oudste vorm van schaatssport in Nederland. Ooit is het schoonrijden zo begonnen. Dat waren de deftige mensen die dan op zondagmiddag met mooie, de dames met mooie lange rokken meegingen op het ijs, zo zwierend. Zo is ooit het schaatsen begonnen, het schoonrijden is begonnen. En later pas in de vorige eeuw, dus 50, 60 jaren kwam het Norenrijden in trek. Ja, en tegenwoordig zie je dat het Norenrijden, mensen die rijden op Noren vooruit met de neus op het ijs tot ze 80 zijn en erbij neervallen. Oh. Nou, een overstap.
1: Ja, nee.
0: Moet je speciale kleding aan? Dat is wel leuk natuurlijk, als jullie een beetje, noem het maar eventjes, in oude stijl gekleed gaan. Maar dat gebeurt niet.
2: Ja, dat doen we af en toe wel. Maar we nu gewoon op de baan hebben we gewoon onze clubkleding. En we moeten ook een helm op natuurlijk op het ijs. Maar we hebben dispensatie als we een historische kleding show geven.
0: Leuk.
2: Ja, en dan hebben we geen helm op. En er is ook van de sectie dus een landelijke groep die de streekdrachten. En die geven dus optredens in echte klederdracht.
1: Oh, dat is wel heel leuk.
2: Ja, dat is heel mooi. Dat is bijvoorbeeld elk jaar in Harderwijk on ijs.
1: Oh ja, Noord-Holland.
2: Ja, er zijn meer plekken. Ja.
1: Hartstikke leuk. En vanavond wordt het dus voor het eerst weer getraind, het schoonrijden.
2: De Vechtse baan. In Utrecht.
1: Ja, in Utrecht. Ja, nou, kunnen we komen kijken?
2: Ja, het is vandaag een gratis inloopavond.
1: Oh, kijk.
2: Je kunt komen kijken. Je moet je wel even aanmelden bij de secretaris van onze club. En als je op de site kijkt van www.vvschoonrijders.nl, dan zie je alle informatie over.
1: Hartstikke leuk. Nou, oké, dan weten we dat ook. Nel van der Meijden, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Schoonrijders.
2: En het is de VVS.
1: VVS, ja, heel goed. Goede correctie.
0: Okay. Nel, veel plezier. Veel plezier met elkaar hè, vanavond.
2: Ja,
0: ook, hè.
2: En jullie ook succes.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Mind Over Matter van Waylon.
5: Mind over matter. The time we had together is gone.
4: De Nationale Nieuwe.
3: Radio M Utrecht.

0: Sonny en Cher uit het jaar 1967. Little Man. 3 minuten voor 8:30. Zometeen het nieuws uit de regio en verkeersinformatie. Maar over dat nieuws gesproken, Marjolein, wat heb je sowieso om 8:30 te bieden?
1: Een grote stroomstoring in Meidrecht. Die is helemaal opgelost. En ik heb ook nog explosief nieuws uit Leidse Rijn.
0: Blijf daarvoor luisteren.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Bijna 8:30, tijd voor het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Marjolein.
1: Met goed nieuws voor inwoners van Meidrecht. Want iedereen heeft er weer stroom. Sinds gisteravond zaten meer dan 1000 huishoudens zonder stroom na brand in een elektriciteitshuisje aan de Grutto. De brand was snel uit, maar de gevolgen waren dus groot. Net Beerenstedin meldt dat het probleem rond 7:15 vanmorgen was verholpen. Leidse Rijn is gisteravond opgeschrikt door een explosie. Die ontploffing heeft schade veroorzaakt aan een woning aan de Emiel Hullebroekstraat, vooral aan de voordeur en ruiten. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond is beschadigd geraakt. Een dader is nog niet gevonden en de politie doet onderzoek. Twee fietsers zijn gisteravond gewond geraakt bij een botsing op de Amsterdamse straatweg vlakbij Paleis Soestdijk. Ze raakten elkaar en kwamen ten val. Een van die fietsers werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ander is ter plaatse behandeld. In Utrecht is een inbreker aangehouden met hulp van een politiehond. Een getuige die zag een verdachte situatie bij een winkel in het centrum van de stad. En toen de politie daar kwam, werd die man snel gevonden, maar zonder zijn inbrekersgereedschap. Hond Jack die werd ingezet en met zijn speurnoos werd die tas met spullen alsnog snel teruggevonden. En als je Jack even wil bekijken, dan moet je toch even naar onze app.
0: We gaan zo kijken hoor. Eerst maar even het weer.
1: Doe ik even het weer, ja. Nou, dan moet je niet op zich heel, blij van, wou ik zeggen.
0: Nou.
1: Bewolking, af en toe een beetje regen.
0: Oh.
1: Maar wel 22 graden vanmiddag.
0: Nou, toch
1: dat is dan wel weer prima.
0: Ja, ja, dat vind ik ook, ja. Ja.
1: Het glas
0: is weer half vol of half leeg.
1: Ja. Nou,
0: het nieuws en kort het weer. Marjolein, we horen jou natuurlijk om 9:30 weer.
1: Ja.
0: En Grieta, dankjewel. En Grieta zometeen natuurlijk uitgebreid over het weer voor Midden-Nederland. En dat half lege glas of dat half volle glas om 9:50. Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB. Met te beginnen de A1 Apeldoorn en Amsterdam. Stroehoevelaken 5 minuten extra. Op de A2 richting Amsterdam. Bij Breukelen ga je de file in. Klein stukje maar tot Amsterdam-Zuidoost. Is 5 minuten extra. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Houten doe je 10 minuten langer over je reis. De 27 Almere-Gorkum tussen Bildhoven en Knoopend Lunetten zo'n 10 minuten extra. En de A28 toch wel flink wat vertraging. Het heeft eigenlijk allemaal te maken met bij Strandmulde een vrachtwagen met pech. Die blokkeert de afrit nog altijd. Dat is afrit nummer 12. Je zult even door moeten rijden dan keren bij afrit nummer 11. De toerit pakken bij Harderwijk Zuid dan weer. Vertraging vanaf afrit Ermelo tot aan Amersfoort-Vathorst is ongeveer een kwartier. Tot zover de informatie over de wegen in Midden-Nederland of deze kant opkomend of de regio uit. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
16: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

0: Thrillseekers. En zo toverden we weer even het jaar 1972 naar voren. Of boven tafel, of wat dan ook. 6:30. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, daar luister je naar. Eind vorige week werd bekend dat de burgemeester van gemeente Utrechtse Heuvelrug, Frits Naafs, er vroegtijdig mee gaat stoppen. Hij is overigens de bijna langzittende burgemeester van Nederland. Hij zou doorgaan tot het jaar 2030, maar hij stopt er volgend jaar mee. Dan heeft hij er 21 jaar op zitten. We hebben al veel gehoord over de beweegredenen. Meer vrije tijd onder andere, meer tijd voor vrouw, voor kinderen, kleinkinderen en lekker wandelen, denk ik. Robert-Jan Boy, die is bij me. Waar zijn jullie in het bos?
1: Ja, we zijn in het bos in de buurt van Sint-Helena-heuvel. Dat is een soort theehuis, wat nu overigens gesloten is. In het bos, aan de rand van Doorn. Dan loop je verder via de bospaadjes en dan kom je bij een gigantische open plek terecht eigenlijk. Met heide, met een zandvlakte. Echt een gebied dat je denkt van, hé, als je er nooit geweest bent, wat zullen we nou hebben? En vervolgens kun je verder het bos inlopen. Dat doen wij op dit moment. Een smal paadje. Hartstikke rustig is het hier natuurlijk. En de heer Naafs weet hier precies de weg. Want dit is dus de route die altijd in trainingspak, korte broek, andere kledij, wordt gelopen.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoeveel kilometer eigenlijk is zo'n trainingsroute?
2: Nou, dat ligt eraan hoe vaak je dit pad loopt. Maar ik loop dit iedere zondag loop ik hier hard om je lijf een beetje in controle te houden. En op woensdag zit ik doorgaans met de sportschool. Want je moet toch ook een beetje aan je ontspanning denken. Maar dit is gewoon een heerlijke route om door het bos heen te lopen.
1: Ja, ik kom van alles tegen, want ik zag net een hut. Ja. Waarschijnlijk gemaakt door kinderen. Ja, nemen wij dan aan?
2: Dat denk ik ook. Mooie allemaal takken tegen de stam van de boom.
1: Daar een grote kuil. Bent u wel eens wat opmerkelijks tegengekomen?
2: Nee, maar dat is voor het water. Dat het water afgevoerd kan worden. Want u ziet hier is hoogteverschil. Dus daar gaat het water dan in.
1: Aha, ja.
2: En we gaan zo.
1: En een wolfachtige wel eens even in het vizier gehad hier?
2: Ik heb zelf hier nog geen wolf gezien.
1: Nee.
2: Ik hoop altijd wel dat ik hem een keer tegenkom. Maar dat is niet gelukt.
1: Wat zou u nou doen als u hem tegenkomt?
2: Gewoon niks. Kijken en niks doen.
1: Of lawaai maken.
2: Maar het ligt eraan of hij dichtbij komt. Maar als hij gewoon in de verte loopt, laat de beest lekker lopen.
1: Ik kan me voorstellen als je hier zo hardlopend loopt in die bepaalde naafskadans, dat er dan ook gedacht wordt aan het verleden.
2: Ja, als
1: 20
2: ik hier
1: jaar burgemeester. Ik bedoel, wat zijn dan het belangrijkste onderwerp wat boven komt, zeg maar?
2: Nou, als ik hier hardloop, dan heb ik ook altijd muziek op mijn hoofd. Dan ben ik echt van de wereld.
1: Ja.
2: En daarom doe ik het ook, om je hoofd gewoon even leeg te maken. Maar als ik terugkijk

0: Kijk naar die afgelopen 20 jaar, dan is het wat ik belangrijk vind, is dat de herindeling eigenlijk geslaagd is. Dat het met die dorpen allemaal goed is gekomen. Dat de culturen in die dorpen bewaard zijn gebleven en zelfs nog versterkt zijn.
1: Van Leers en Maasberg,
0: alle dorpen, Overberg. Dus dat is ook het leuke aan deze gemeente, dat al die dorpen ook verschillend zijn.
1: Ja.
0: En dat wij een goede bestuurscultuur hebben, ook in de gemeenteraad.
1: Hoe krijg je dat eigenlijk voor elkaar? Want we kennen het van Wijk bij Duursteden. Waar het bestuur niet echt goed met elkaar samenwerkt. Om dat echt heel zacht uit te drukken. Waar je ook nog trouwens even waarnemend burgemeester bent geweest.
0: Ja.
1: Maar wat is daar het geheim van?
0: Nou kijk, onze gemeenteraad ziet natuurlijk de verkeerde voorbeelden om zich heen. Die willen dat gewoon niet. Dus ja, we hebben nu voor de 4e keer het raadsprogramma. Dat de 8 fracties in onze gemeenteraad gezegd hebben op hoofdlijnen waar het met de gemeente naartoe moet komen de 4 jaar.
1: Ja.
0: En dat geeft ook een hele andere dynamiek. Dus het college werkt ook gewoon voor de hele gemeenteraad. Dus woorden als coalitie en oppositie, dat zijn woorden die je nooit hoort. De raad is het hoogste orgaan en het college werkt gewoon dat raadsprogramma uit.
1: Ja, maakt het nog uit of wethouders van buiten komen? Dat minder binding hebben?
0: Misschien wel. Maar wij hebben nu ook weer gewoon wethouders vanuit de gemeente. Dus die kennen de gemeente ook goed, zijn ook raadslid geweest. Dus dat is wel handig.
1: Ja. Dus dat is een van de geheimen dan van burgemeester Naas. Maar ik denk ook aan zo'n valwind bijvoorbeeld, hè? 5 jaar geleden. We lopen hier in het bos.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat wel een
0: tamelijk
1: schokkende belevenis was.
0: Ja, dat was zeker een schokkende beleving. Want ik was toen gelukkig ook vrij snel door de politie opgehaald dat we daar naartoe gingen. En we hebben ook in Leersum toen gezien dat het belangrijk is dat inwoners elkaar ook helpen. Vroeger heette dat zelfredzaamheid. Ik vind eigenlijk dat je dat het meer samenredzaamheid moet noemen.
1: Ja.
0: En dat mensen elkaar echt hebben geholpen wekenlang om al die bomen en alle schade gewoon weg te werken.
1: Dus dat de bleekzaamhorigheid bleef
0: daaruit. Ja, dat is heel belangrijk.
1: Ja, ja.
0: Dat hebben we wel op meer plekken gezien in onze gemeente als er iets aan de hand was. En in de hele weerbaarheidsdiscussie die nu natuurlijk ook speelt, hè, van als de stroom uitvalt of het water is besmet, of wat er ook met het noodpakket, worden hier ook stappen gezet in de gemeente, ook door inwoners zelf. We hebben hier in Doorn het project Praat met je straat. En we proberen dat eigenlijk in de provincie uit te rollen. Want,
1: dus dat is samen. We kwamen net meneer en mevrouw tegen. Ging het uiteraard de burgemeester Naas.
0: Ja.
1: Wat jammer dat u weggaat. Maar dan ging het ook over saamhorigheid als het gaat om opvang van vluchtelingen.
0: Ja.
1: Oekraïne is al 38 jaar het AZC.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: U ziet ook wat er in Nederland gebeurt.
0: Ja.
1: Als het gaat om het weren, het niet voldoen aan de spreidingswet, et cetera.
0: Ja.
1: Kunnen de gemeente hier een voorbeeld aan nemen? Of komen we eens even kijken hoe Doorn dat doet?
0: Ja, de gemeente kunnen hier. Wij leiden graag mensen rond op ons AZC in Leersum. Dat zit er al 38 jaar.
1: Ja.
0: Er zijn ook heel veel inwoners die vrijwilligerswerk doen, taalles geven of gewoon andere dingen met de mensen. Ik vind het belangrijk dat asielzoekers een gezicht hebben in de gemeente. Daarom is het ook belangrijk dat ze vrijwilliger zijn op Koningsdag, bij de kinderspeelweken, verkeersregelaar. En dat gebeurt hier gelukkig ook.
1: Irriteert het u dan dat andere gemeenten, dat het maar niet van de grond komt?
0: Nee.
1: De gemeente op het matje moeten komen bij de minister?
0: Nee.
1: Om er even een voorbeeldje te noemen, er zijn er meer in de provincie, dat u denkt.
0: Nee, maar ik hou niet zo van om andere gemeenten de maat te nemen. Ik ben blij van hoe het tenminste hier gaat. En als mensen daar belangstelling voor hebben, dan kunnen ze gewoon bellen.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze langskomen voor een rondje over het AZC. Zodat ze kunnen zien van hoe werkt het nou eigenlijk. Jullie hebben als RTV Utrecht ook 8 afleveringen gemaakt.
1: Open huis ook. Met Margeet,
0: over het leven
1: Margeet,
0: met Margeet.
1: Ja.
0: Een hele integere reportage van er is niks mooier gemaakt van hoe het leven op een AZC gewoon in beeld wordt gebracht. Niks mis mee.
1: Ja, en dat is goed om daar kennis van te nemen.
0: Ja.
1: Dat het mensen zijn.
0: Ja.
1: Om het even heel.
0: Ja, zo is het. Maar je moet die mensen ook een gezicht geven. Bij mij in de gemeenteraad is het natuurlijk eigenlijk ook zo. Want de politiek moet dat ook dragen. En de 8 fracties bij mij in de raad doen dat ook.
1: Ja.
0: Al die gemeenteraden die gezeten hebben, die zaten er hetzelfde in. Dus ik zeg ook, dat zit in het DNA van de politiek.
1: Ja.
0: Maar ook in het DNA van onze inwoners.
1: Landelijke politiek kan er nog een voorbeeld aan nemen, hoe dat er gaat.
0: Ja, nou, ze zouden er eens naar moeten kijken, ja. Ja. En hetzelfde geldt voor de opvang van onze Oekraïense kinderen. Wij hebben een stedenband met de plaats Otsjakiv in Oekraïne. Ja. Dus mijn collega uit Otsjakiv heeft gevraagd, kun je af en toe een groep kinderen opvangen? Dat doen we in november weer voor de derde keer.
2: Ja.
0: En ja, de raad zei, gaat regelen. En ik denk, ja, hoe doen we dat? Ja, durf je inwoners te vragen? Want wij hebben gewoon een oproep gedaan in de plaatselijke krant. Ja. Wie komt ons helpen? Nou, per keer 100 vrijwilligers melden zich aan. Hupsakee. Nou. Die regelen de ontbijten, de lunch en diner en ook de uitstapjes.
2: Kortom,
0: dus ja, durf je inwoners te vragen en dan kom je er wel met elkaar.
1: Het is gezegd, op dit mooie bospad, een mijmerende hierna. Ja. Nog een jaar te gaan?
0: Nog een jaar gaan we knallen. Dat heb ik ook tegen de fractievoorzitters gezegd. Er moet nog veel gebeuren.
1: En de meneer en mevrouw die we net tegenkwamen zeiden, ja, we weten niet wat er voor in de plaats komt.
0: Nee, maar dat weet ik natuurlijk ook
1: nog niet.
0: Nee.
1: Goed, nog een jaar te gaan.
0: Nog een jaar gaan we lekker aan het werk hier.
1: Bedankt.
3: Utrecht is wakker.

0: Quit Playing Games With My Heart van de Backstreet Boys. De Backstreet Boys, ja, dat doet me toch echt denken aan de straatnamen, Anne?
1: Ja, nou niet zegt.
0: Toevallig, hè?
1: Ja, wat grappig. Ja, we hebben het over. In welke straat woon je en waar komt die straatnaam vandaan? We hebben het over omdat in Utrecht straten erbij komen die als vergeten groenten heten. Dus noem maar de Pastinaakstraat of de Postelijnweg. Dat wordt nu in gang gezet, dus dat is wel grappig. En we willen dus van jou weten waar je woont, of ja, hoe je straat heet. Er is een reactie binnengekomen van Hans, die zegt: ik woon aan de zingende bruistabletkade.
0: Pardon?
1: Ik moest het even opzoeken. Hij zegt: ik heb geen idee waar het vandaan komt. Volgens mij toch nooit een kunstenaar geweest die bruistablet heette.
0: Nee. Maar
1: en dan ook nog eens zingend. Nou,
0: ja, bruistabletten ken ik wel van naam. Ik bedoel, gooi je in een glaasje en dan gaat dat een beetje borrelen.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ik zit in de zee als je niet zo
0: veel. Exact,
1: bent.
0: Ja. Heb ik nog gedronken.
1: Nou, vorige week nog ja, even lekker gedronken. Oh, jee,
0: flink wat nodig geweest. Ja.
1: Nou, ik heb even opgezocht waar het vandaan komt. En ik vermoed dat Hans bedoelt dat het gaat om het Eénplein in Amersfoort, waar de kunsthal Kade is gevestigd.
0: Oh.
1: Ja, die locatie staat in de volksmond en in de architectuurwereld lokaal bekend als de zingende bruistablet. Of de bruistablet aan de kade.
0: Oh.
1: Ja, vanwege de opvallende zilverkleurige bolletjes. Doen denken aan de bruistablet.
0: Ja, bijzonder.
1: Dus sommige straten kunnen ook bekend staan als een gekke naam of zo. Mm-hmm. Dus in principe is het gewoon het Eénplein. Maar ja, ik woon aan een zingende bruistablet.
0: Ja, precies, ja. Ja.
1: Ja, Patricia die zegt: goedemorgen, ik woon op de Prinses Arianelaan. Ja, en dat, de herkomst lijkt me duidelijk. Dat is
0: ja,
1: een royal
0: ook, ja.
1: Natuurlijk, waar het naar vernoemd is. Of iemand die woont aan de Piet Heinkade.
0: Ook, ja.
1: Dat is natuurlijk ook een figuur. Ja, en ik heb een keer zelf in Utrecht in de Cornelis Mertensstraat gewoond. Dat schijnt ook iemand te zijn die betrokken was bij de wetenschap. Dus een wetenschapper,
0: oh, ja.
1: Utrechtse wetenschapper.
0: Uh-huh.
1: Dus dat is mooi. Ja, in Utrecht komen er ook steeds meer namen bij. Ja.
0: Ik heb in een Jol gewoond. Een Jol is een klein bootje. We wonen in een schepenwijk. En er zijn er in Utrecht, in de provincie Utrecht, meerdere plekken. Ook in Baarn bijvoorbeeld, heb je ook een schepenwijk. Ja, dan kun je in een Jol wonen. Of in een schoenen, of in een botter of zo. Of dan ook nog met een straatnummer. Ik woonde bijvoorbeeld met mijn ouders op Jol 13. 13 was de straat. En een huisnummer ook nog 13, notabene.
1: Oh,
0: ja, was wel bijzonder.
1: Ja.
0: We hebben een heel gelukkig gewoond, moet ik je zeggen. Dat was absoluut geen ongeluk, nee.
1: Nou, wat goed. En we horen het graag nog steeds vandaag van jou. Want Connie aan tafel en Aart in Utrecht komt thuis. Praat er graag met je over door.
0: Precies.
1: In welke straat woon je? En waar komt die straatnaam vandaan? Weet je dat? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Weerbericht. En dan een Greta Spannenburg natuurlijk. Hè, voor het weer, voor vandaag, voor Midden-Nederland. De voorbode van zomerse temperaturen. Morgen overmorgen.
2: Ja, morgen overmorgen 25 graden. Op dit moment een graadje of 16,5.
0: Het schiet niet echt op, denk ik, vanmorgen. Toen om 6:45 jou voor het eerst hoorde, zei je: gaat of 15 is de middag.
2: Ja, het gaat vandaag heel erg langzaam. Ja. We komen uiteindelijk op 22 graden. Aha. Dezelfde temperatuur als die we gisteren hadden. Wel met meer bewolking. Gisteren schoven er ook wel wat wolkenvelden over, maar was er ook geregeld ruimte voor de zon. Vandaag zie je toch vrij veel bewolking. Lokaal is er ook al een bui gevallen. Nou, er kan met name vanmiddag en vanavond een enkele bui passeren. Het grootste deel van de dag lijkt droog, met weinig wind, kalm weer en af en toe is een beetje een flets zonnetje, maar de zon wil niet heel erg overtuigend doorbreken, denk ik.
0: Die heeft nog even een dagje nodig om op gang te komen, op stoom te komen, zeg maar, met die stralen.
2: Ja, er ligt ook eigenlijk een soort front, zuidwest, noordoost over het land. Dat front, dat zwabbert een beetje en dat geeft al die bewolking. En het lijkt voor later op de dag vooral in het westen en noorden ook regen te brengen. En wij krijgen soms een uitlopertje daarvan. Dus in de middag en avond een enkele bui. Maar morgen, dan is dat hele front ten noorden van ons gedrukt. Met een oost-zuidoostelijk briesje. Ja, en dan komen we in de warme lucht terecht. Net als de woensdag. Beide dagen zomers warm met 25 graden. Flink wat zonneschijn. En eigenlijk zomers aandoende dagen. Althans, de middagen, hè. Want die zon heeft eventjes de tijd nodig om de lucht ook verder op te warmen.
0: Ja, precies. Ik zit te denken, Nederlandstalige muziekprogramma zometeen. Holland, de hits uit Holland, de Hollandse hits voor het gemak. Mm-hmm. Dat kan, het plaatje van Gerard Cox kan echt nog niet. Hè. Het is weer voorbij die mooie zomer. Dat kan niet zometeen.
2: Nee, we moeten een plaatje hebben van de oneindige zomer die tot en met eind oktober voortduurde. Ik denk dat die het wordt.
0: Ja, nou met AI kun je tegenwoordig volgens mij een fantastische tekst maken op dat liedje van Gerard
2: heftig,
0: Cox.
2: Hè?
0: Van,
2: ja.
1: Niet normaal wat allemaal mee kan tegenwoordig.
0: Is wat. We gaan bij wijze van spreken, maar dat is ook echt wel in de praktijk, de maand september zomers verlaten dus.
2: Ja, we gaan de maand september zomer afsluiten. Even kijken, wanneer is de laatste dag? Oh, dat is inderdaad de woensdag. Ja. En dan zal deze maand wel in de top 10 of misschien de top 6 van de warmste septembermaanden sinds 1901 zo'n beetje terecht gaan komen. Mm-hmm. En dan begint oktober iets wat bescheidener met 20 tot 22 graden. Maar nog steeds aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. En nadat er woensdagavond en donderdagochtend enige regen lijkt te gaan vallen. Ja, keert het droge weer daarna gewoon terug. Het is geen omslag, geen weersomslag, zeg maar. Dat je ineens in echt herfst weer terechtkomt met regen en wind. Dat is de komende dagen eigenlijk alleen maar weggelegd voor Ierland. Die pakken de wind en de regen vanaf de oceaan op.
0: Hebben ze wel goede muziek daar vandaan?
2: Hele leuke
0: de
2: course, muziek.
0: De Course, YouTube denk ik al bijvoorbeeld.
2: Ja, hele gezellige folkmuziek ook. Dus dat hebben ze misschien de inspiratie van het stevige weer.
0: Wie weet, ja. Grieta, we horen jou graag weer vanmiddag natuurlijk.
2: Zeker.
0: Aan tafel en bij Hart in Utrecht komt thuis. En spreken we jou morgenochtend weer? Zet je weer de wekker voor ons vroeg? Of heb je
2: er zijn wat wijzigingen. Margot die wilde wat wisselen. Dus ik ben donderdag en vrijdag van de partij.
0: Oké, gezellig. Dan is het oktober. Tot oktober. Oktober dan, tot volgende maand.
2: Ja, werk ze, beiden.
0: Grieta Spallenburg. Vanmiddag dus aan tafel. Bij Connie. Tot zover alle. Deze eerste dag van de werkweek hebben we mooi afgetrapt, denk ik dan. Hè?
1: Ging hard, hè?
0: Dat bedoel ik maar, ja. Schiet me nog even te binnen dat wij donderdag aanstaande het tuinspreekuur hebben met Jurgen Smit.
1: Oh, goed.
0: En mensen die vragen hebben over de tuin of over het balkon, over planten en dat soort dingen meer. Tuin@rtvutrecht.nl.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
12: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
11: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
13: Een drukke, regenachtige ochtendspits meldt de ANWB. Maar gelukkig, de meeste drukte ligt alweer achter ons. Nog een paar files over die ik nu kan melden. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bijvoorbeeld, tussen Barneveld en Hoevelaken, die is ongeveer 5 minuten. En dan heb ik de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Nieuwbrug, ook 5. En de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunette, die is ruim 10 minuten. Ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen zo op het station met Hans de Boy.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet. aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Merenveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
16: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelini.nl.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

geschreven door Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer. En nog een beetje spetter Pieter Pater onderweg naar de studio om met Alfred Jodocus Kwak te spreken. En om 10 uur dan is het ook weer puzzeltijd met onze Pieter op Radio in Utrecht. Maar eerst nu even een uurtje hits uit Holland. De laatste dagen van september en we hoorden het net al eventjes van Grita. Het is nog niet voorbij, die mooie zomer. Het is tijd voor de geschiedenis van het Nederlandse lied. Vooral ook met de blik vooruit meteen maar even, want hier is Jan Spin.

0: een waterig zonnetje als ik hier zo door de studioramen naar buiten kijk van Radio M Utrecht. En na de volle maan van dit weekend, nu een nieuwe maandag.
1: 3 is prijs.
0: En ook de eerste ronde van ons dagelijkse spelletje. En het is deze keer een blokje België. Een vleugje Vlaam, zeg ik ook wel eens. Een zacht IG dus. Maar welke namen kun je bedenken? En er zit ook nog een jarige tussen. Luister.
2: Oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ben geen makelaar uit Schagen die jou in zijn huisje vond.
1: 2.

En dit is de jarige. Een gelukkige verjaardag, zeggen ze dan, hè, in België. Zij was toch ook heel beroemd. Lange tijd geleden had ze zelfs nog een hit. En vandaag dus een mooie kans ook om een prijsje te winnen met 3 eerstprijzen op Radio M Utrecht. Antwoorden kun je sturen in de app of even mailen studio@rtvutrecht.nl. 1, 2, 3 is prijs en 3, 2, 1.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij hem.

die vlieger zal het vandaag niet zo goed doen, lijkt me. Maar muzikaal wel even opgelaten. Nico Haak die schreef overigens mee destijds de tekst die we ook nog even horen straks. Ja, en allebei zelf ook hoog in de hemel, maar hun stemmen hoeven we niet te missen. En Rob de Nijs ook nog zometeen, maar eerst nu even tranen gelachen met Guus Meeuwers.

0: Rendezvous. En een vleugje Frans, ook dus vandaag, zo met de hits uit Holland. Direct overigens ook een liedje dat uit het Frans werd hertaald. Boudewijn de Groot, zijn naam viel in leven. Zijn stem is er ook zo meteen uit de jaren 60. En uiteraard zal ik die drie fragmenten ook nog even laten horen. En dat is dan weer een blokje België voor het spel Drie in Prijs. Drie is prijs. Maar eerst even nu naar onze eigen regio met het laatste regionieuws. Marjolein is er zo meteen. Ouderen hebben vaak ernstig letsel na een val. En ook een verkeerscontrole in Veenendaal die heel wat boetes heeft opgeleverd.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
0: Het regio nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, met een explosie in Leidse Rijn. Deze ontploffing heeft gisteravond schade veroorzaakt bij een woning aan de Emiel Hullebroekstraat. Vooral aan de voordeur en ruiten van het huis. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond is beschadigd geraakt. Een dader is nog niet gevonden. De politie doet onderzoek. De meerderheid van de ouderen die na een val in het ziekenhuis terechtkomt heeft ernstige letsel. Het gaat om 80%, meldt Veiligheid NL. Deze valpreventieweek begint en ouderen kunnen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
11: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. Dan krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
10: En ze kunnen een enquête invullen om te zien hoe groot hun valrisico is. De gemeente Utrecht gaat de wijkaanpak Samen voor Overvecht niet aanpassen, ondanks problemen in de wijk. Wel komen er extra opruimdagen en wil de gemeente zich nog meer richten op een groep jongeren die de overlast veroorzaakt. Meerdere partijen hadden vragen gesteld over de wijk, omdat bewoners veel last hebben van jongeren die zich misdragen, van troep op straat en van straatracen. Bij een grote verkeerscontrole in Veenendaal zijn afgelopen weekend meer dan 100 boetes uitgedeeld. Vooral automobilisten kregen een bon omdat ze door rood reden of op hun telefoon zaten tijdens het rijden. Daarnaast werden 2 bestuurders aangehouden voor drugsgerelateerde overtredingen en 4 fatbikers die reden te hard. Het weer, vrij veel bewolking met af en toe een buitje vandaag. En het is vanmiddag 22 graden.
0: Dankjewel Marjolein. Dan heb ik nog even een paar files over uit de ochtendspits. Nou, het is niet zoveel meer hoor. De A2 van Den Bosch naar Utrecht nog een paar minuutjes. Tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond zo'n 5 minuten.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Ook De Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer.

0: langs de kant van de weg.
1: Uit onze muzikale stinkend rijke verleden, Boudewijn de Groot. We hoorden hem al eventjes als schrijver net van Annabel. Nou, dus ook nog even een liedje van hemzelf van lang geleden. Een meisje van 16. En wij gaan ondertussen terug naar Driesprijs. Boterzacht rondje vandaag dus. Blokje België, welke drie Vlaamse stemmen komen er langs?
2: 1,

wat later zijn gaan luisteren of het net niet meteen hebben herkend. Drie namen kun je doorgeven in onze app of mail studio@rtvutrecht.nl. En die laatste is ook nog eens jarig vandaag dus. Hè. Lang niet gehoord dat liedje. En ondertussen nu weer even terug naar Volendam.

0: En het is tijd voor een spelletje.
1: 3 is prijs.
0: Gezellig, we zijn in Huizen vandaag. En thuis bij Henk Riek, als het goed is. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom, Henk.
2: Ja. Dankjewel. Ja.
0: Leuk dat je even mee hebt gedaan met ons spel deze morgen. Wat was je daarnaast nog aan het doen? Was je al lang wakker?
2: Oh ja, ik was om 7 uur al wakker. Oh ja.
0: Dus toch wel een vroege vogel.
2: Ja, inderdaad.
0: En wat staat er verder nog op het programma voor vandaag bij jullie?
2: Vanmiddag moeten we de coronaprik gaan halen. Dus dan zijn we daar ook weer voor beschermd.
3: En boodschappen doen, dat is dagelijks.
0: Ja, ik hoor je vrouw ook nog even op de achtergrond. Die ook nog een beetje kon helpen met het spel vandaag. Of heb je het helemaal alleen opgelost?
2: Nou ja, wat ik al zei, we hebben dus de Vera Maan opgezocht. Dat Belgische meisje niet.
0: Nee, precies.
2: Dus
0: gelukkig heb je altijd even de tijd, hè, om dat rustig op te zoeken. De hulplijnen in te schakelen, zeg maar. Dan gaan ze alle drie even doornemen. Dit is het eerste.
4: Ja. Oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ben geen makelaar uit.
0: Een blokje België vandaag, hè?
2: Ja.
0: Louis Neves, ja, inderdaad.
1: 2.
0: En dan?
2: Dat is Wiltura.
0: Ook niet zo heel moeilijk, die laten we nog wel eens horen. En dan dus die laatste.
1: 3.
2: Vera Maan.
0: Vera Maan, ja. Van Vrouwenvleugel was dat, hè?
2: Ja, daarom.
0: Ja. En vandaag is ze jarig, ik zei al even, 1963 geboren. Dat is leuk, want dan word je dit jaar ook 63.
1: 3 is prijs.
0: Ik zei al lang niet meer gehoord. Ben ik benieuwd welke van deze drie jij dan het leukste vindt?
2: Nou ja, dan zou ik dan gaan voor de tune van Vrouwenvleugel.
0: Ja, want die hoor ik niet heel veel. Vera Man, inderdaad. Ja. Omdat ze vandaag ook jarig is. En dan mag je nog een prijsje kiezen. Wat had je graag willen hebben?
2: Ja, wat heb je in de winkel? Ja,
0: ik heb onder meer een shopper, een puzzelboek, een notitieboek.
2: En een weerstation?
0: Misschien. Ja, we zijn een beetje aan het opruimen. Hè? Wellicht dat er nog eentje ergens in de kast ligt. Dus ik zal het in ieder geval even opschrijven, goed?
2: Ja, oké.
0: En ik wens jou voor nu een fijne dag.
2: Ja, jij ook. Een succes met het programma.
0: Dank je. En hier is de jarige Jet speciaal voor jullie. Dank je, Henk.
2: Ja, oké.

0: Gaan we even een gokje wagen. Ja, dat dansje is altijd goed om de dag mee te beginnen. Ik had hem al beloofd, Nico Haak en zijn Foxy Foxtrot. Pieter is er zometeen weer, lekker puzzelen de komende uren. Connie daarna aan tafel en die ontvangt Luc Hogenstein vandaag. In zijn theatervoorstelling Stadssafari komt hij over vertellen. Over zijn reizen naar Afrika, bijzondere beesten die hij heeft gezien. Dat allemaal dus nog in petto. En dit is nog even de stem van Tino Martin.
1: Ik schrijf brieven. Elk letter, ieder woord, die komt vanuit mijn hart. Het begon heel klein, wij samen in de binnenstad. Had nooit gedacht

0: tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Even een vertraging en ik zie hem staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel. 10 minuutjes extra reistijd, dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Muziek bij de koffie van ABBA en de Beatles onderweg.
11: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is.
15: Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
17: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
18: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: En bij de koffie met Pieter Forage.
8: Radio M. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: En bij de koffie met Pieter Forage.

Honey. Radio in Utrecht, 6:10. Maandag 28 september. Een hele goede morgen. Ik ben Pieter, daar ben ik weer. Ik ben een weekje in Engeland geweest, dus ik zing al die liedjes weer vloeiend mee. Jij ook, leuk dat je er bent. Of misschien ben je helemaal niet weg geweest. Dan zeg ik van harte welkom en we maken er een gezellige maandagmorgen van. Natuurlijk met muziek en de koffie. En uiteraard ook een potje puzzelen. De eerste ronde woordbouwer. Ik nodig je uit om weer mee te doen. Ik hoor natuurlijk graag van je. De letters die heb ik hier, het zijn er 11. De R van Richard, 2 keer de T van Tinus. De E van Eduard, de M van Marie en de S van Simon. 3 keer een A van Anton en 2 keer een N van Nico. Nou, die letters die kun je natuurlijk weer nalezen in de app van RTV Utrecht of op de site. En heb je de oplossing gevonden, laat het even weten. Stuur een appje naar de studio en win bijvoorbeeld de leuke shopper van Radio in Utrecht. Andere leuke prijzen. Nou, en met de muziek zit het hartstikke goed dit uur. De Beatles onderweg, we hebben de koffiekeuze. En ook even lekker naar de disco.

Doe je mee met de puzzel? Dit is Radio Emmen Utrecht. En ja, de prijzenkast hier naast mij gevuld met natuurlijk de enige echte shopper. Die leuke boodschappentas en wat andere leuke spullen. Nou, wie weet mag je zo wat pakken uit de kast hier. Kijk naar de letters in de app van RTV Utrecht. En laat me even weten wat voor woord je gevonden hebt binnen nu. En een, nou wat zullen we doen, dik half uur. Dus alle tijd, stap in. Ik hoor heel graag van je. En als je het goed vindt, gaan we zo ook aan de koffie. 10 over half 11, hè? De koffiekeuze voor vandaag. Dit is keuze 1. Lekkere gouden ouwe uit 1974. Van Lulu en David Bowie. En The Man Who Sold The World. Keuze 1. Dit is keuze 2. Zeg ik Donna Summer. En The Lady of the Night. Ook uit 74 trouwens. Keuze 2. Nou, ik hoor het graag. Stemmen kan ook met de app. Hè. Dat is de makkelijkste manier om onze studio te bereiken. Ik zie het hier allemaal binnenspringen op mijn scherm. Dus app even naar de studio. Welke zou je graag helemaal willen horen? Zometeen Lulu en David Bowie, The Man Who Sold The World. Of ga je liever voor Donna Summer en Lady of the Night? De koffiekeuze voor vandaag. En de meeste stemmen gelden natuurlijk.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Ja, over een paar minuten gaan we aan de koffie met natuurlijk muziek. En je bepaalt zelf welke muziek. Donna Summer ligt iets voor. We hebben ook Lulu en David Bowie, dat is keuze 1. Of wil je dus inderdaad Donna Summer graag helemaal horen? Laat het weten en stuur nog even een berichtje, een appje. Gewoon 1 of 2, dat is voldoende. En dan horen we zometeen wie er gewonnen heeft. Het nieuws met Marjolein komt er ook aan. Dat gaat over een stroomstoring in Meidrecht. Een uren zelfs geen stroom daar. En ook meer over politiehond Jack. Die heeft namelijk een inbreker gevangen. We horen het zo.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Zo, en dan is het 22:30. Het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Meidrecht heeft iedereen weer stroom. Ruim 1000 huishoudens zaten gisteravond en vannacht zonder. Dit kwam door brand in een elektriciteitshuisje aan de Gutto. Netbeheerder Stedin wist de problemen rond 7 uur vanmorgen op te lossen. Waardoor die brand was ontstaan, dat is nog niet duidelijk. 2 fietsers zijn gisteravond in Baarn gewond geraakt bij een botsing op de Amsterdamse straatweg vlakbij Paleis Soestdijk. Ze raakten elkaar en kwamen ten val. 1 van de fietsers werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ander is ter plaatse behandeld. De man die een overval heeft gepleegd op een supermarkt in Meidrecht is nog voortvluchtig. De overvaller kwam de winkel gisteren aan de Kerkvaart binnenlopen, mogelijk met een vuurwapen. Onder meer met een politiehelikopter werd gezocht naar hem, maar hij is dus nog niet gevonden. Personeel van de supermarkt bleef ongedeerd. En in Utrecht is een inbreker aangehouden met hulp van politiehond Jack. Een getuige zag een verdachte situatie bij een winkel in het centrum van de stad. Toen de politie kwam werd die man snel gevonden, maar nog zonder zijn inbrekersgereedschap. Hond Jack vond met zijn speurneus de tas met spullen snel terug en de man zit inmiddels vast. En Jack kun je ook nog in onze app bekijken. Dan het weer, afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er een buitje vallen. En het wordt vanmiddag 22 of 23 graden.
0: Dankjewel. En dan nog even verkeersinformatie. 1 melding, de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 6 minuten extra reistijd daar.
8: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
9: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
10: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
11: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

Mike Roan. Top Chris Ria, lees ik hier. Ja, inderdaad, dat vond ik jou ook. Dankjewel. Voor je berichtje. En met deze heerlijke muziek van Chris Ria is het alweer 10 over half 11. Nou, over een paar minuten ga ik grabbelen in de hoed hier. En dan gaan we eens even kijken wie er gaat winnen. Het spelletje Woordbouwer natuurlijk. Vind je het leuk om nog even in te stappen, om nog even de puzzel op te lossen? Doe dat dan. Je vindt de letters in de app van RTV Utrecht. Stuur me een berichtje met het juiste woord. En dan maak je bijvoorbeeld kans op die mooie grote boodschappentas van Radio M Utrecht. En puzzelen bij de koffie gaat heerlijk. We gaan naar de koffiekeuze voor vandaag. Elke dag 10 over half 11. En we hadden vandaag Lulu en David Bowie. The Man Who Sold the World. En uit datzelfde jaar 74 Donna Summer en The Lady of the Night. Dankjewel voor het reageren, voor het meedoen. Dat zeg ik bijvoorbeeld tegen Jan, tegen Anton, Astrid, Toos, Jannie, Corrie, Paul, Rita, Sylvia, Hans, Wim, Jeroen, Gerda, Anne, Rita, Ruud zie ik staan. Wilma ook dankjewel. Nicolien ook jij dankjewel weer voor het reageren. En de stemmen zijn geteld. Ja. Duidelijke winnaar hoor. Geniet ervan, de koffiekeuze voor vandaag. Hier is Donna.

0: Dit is Radio M Utrecht op maandagmorgen. En Rijk zit ook lekker te luisteren. Rijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Vianen.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja. Hoe is het in Vianen vandaag, Rijk?
1: Een beetje bewolkt, maar voor de rest lekker weer, hoor.
0: Ja. Ja, het is niet koud, hè?
1: Nee.
0: Hey, sterker nog, de temperaturen gaan deze week ook weer verder omhoog.
1: Ja, ik heb het gehoord, ja.
0: Ja, het is wat, hè. Ja. Terwijl de blaadjes wel geel worden aan de bomen. Ik weet niet of je dat is opgevallen.
1: Ja, maar er zijn er al een hele hoop af. Ja, we zitten hier aan een bomenland.
0: Natuurlijk ook door de droogte van de afgelopen zomer.
1: Ja.
0: Nou, en wat ga je doen vandaag?
1: Ja, niet veel eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk geen plannen vandaag. Ja, okay. Een boodschapje doen, maar voor de rest houdt het wel op, denk ik.
0: Ja, gewoon lekker tijd voor jezelf, toch?
1: Ja.
0: Prima. En naar de radio luisteren.
1: Ja, uiteraard.
0: Heb je favoriete muziek?
1: Nee, niet zozeer.
0: Beetje van alles wat.
1: Ja.
0: Ja, dat hoor ik wel vaker. Dan zit je goed bij ons, want het is ook van alles wat, hè, wat hier langs komt.
1: Ja,
0: en we spelen de spelletjes. Je hebt ook even meegedaan met de puzzel deze morgen. Nou, Rijk, gooi het eruit. Wat heb je gevonden?
1: De straatnamen.
0: Ja, we hebben het vandaag over de straatnamen. En met name bijzondere straatnamen, waar je vroeger hebt gewoond, waar je misschien nog iets mee hebt. Een mooi verhaal. Als je iets kwijt wil, zeg ik even tegen iedereen, maar ook tegen jou, Rijk, over de straatnamen van vroeger of van nu. Dat kan via onze Facebookpagina. We praten er vandaag over door, in Aan Tafel en bij Aard natuurlijk. Of stuur gewoon even een berichtje via de app. Nemen we mogelijk ook even contact met je op. Nou, ik zie je straatnaam. Ik zal hem niet op de radio noemen, hoor, Rijk. Maar dat is ook wel een bijzondere straatnaam.
1: Ja.
0: Hou ik het even spannend.
1: Dat is een riviertje dat hier vroeger gelopen.
0: Kijk, daar zit ook al hier. Dat is mooi, hè, dat er vaak een verhaal aan zit.
1: Ja.
0: Ik heb heel lang ergens in de Sportlaan, die zijn er ook heel veel trouwens gewoond. Was vlakbij sportvelden. Dus
1: ja.
0: En nou ja, er komen mooie verhalen binnen de hele dag. Je kan ze ook nalezen op onze Facebookpagina. Nogmaals, zit je thuis en denk je, ik heb ook wel een leuk verhaal. Laat het even weten. Connie en Aart, die horen het graag. Rijk, je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Wat vind je leuk? Een notitieboek, ik heb een shopper of een puzzelboek vandaag?
1: Doe maar een notitieboek.
0: Een handig notitieboek.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik dat naar je toesturen. Dan wens ik je een heerlijke, rustige dag. Veel tijd voor jezelf vandaag. Ja. Geniet ervan. En leuk je even gesproken te hebben, Rijk.
1: Oké, bedankt.
0: Dankjewel. Dag.

America. Dit is Radio in Utrecht. Nou, zometeen meer lekkere muziek bij de koffie natuurlijk. Boney M. en Elvis.

0: love is late as spring.
1: Nou, zometeen hoor je me natuurlijk helemaal. Het is bijna kwart over elf. Aretha Franklin onderweg en nog veel meer. En natuurlijk de tweede ronde woordbouwer. Blijf erbij. Tot zo.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: thuis en in het dan
1: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dollemina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dollemina's. Volgens de actiegroep en pro is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
8: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: En bij de koffie met Pieter Voorage.

stiekem gedanst. Of stiekem meegezongen. Hoeft niet stiekem hoor. Mag iedereen horen. Toontje Lager. Muziek bij de koffie. Zo noemen we het. Boney M. zometeen. Elvis. Ja, natuurlijk Elvis. We gaan naar de jaren 70 en de jaren 60 met Aretha Franklin. En natuurlijk Woordbouwer. De tweede ronde. Doe je mee? Goed idee. De G van Gerard, de R van Richard, de D van Dirk, de E van Eduard en de B van Bernard. De A van Anton, een O van Otto. Ik heb nog de N van Nico en de laatste letter, dat is de L van Leo. Oh Pieter, wat ga je snel? Nou, daar heb ik goed nieuws, want je kan het rustig nalezen in de app van RTV Utrecht. Het spelletje helemaal nieuw voor je is, dat kan natuurlijk. Kijk even in de app. Ga dan naar radio en naar Woordbouwer. Dan zie je daar de letters. Zet ze in de goede volgorde. En stuur me even een appje met de oplossing. En misschien ben je dan zometeen de winnaar.

0: Ja,
1: dat is Radio in Utrecht. Ik vind het gezellig dat we aanstaan daar aan de andere kant. Wat je ook doet deze maandagmorgen, waar je ook mee bezig bent. Nou, misschien wel met de puzzel. Kleine aanwijzing, het open spreekuur over de tuin, de herfsteditie, die komt er weer aan, hè, trouwens. Dat is donderdag, aankomende donderdag, 1 oktober alweer om 12 uur. Hebben al heel veel leuke vragen binnen voor Jurgen. Heb je zelf ook nog een vraag over je tuin? Zit je ergens mee? Het snoeien van de heg? Wat doe je nou met vorstgevoelige planten? Hoe dek je die het beste af? Moet je het gazon nog mesten? Nou, alle vragen zijn weer welkom. En stuur je vraag nu alvast. Dat kan naar een speciaal mailadres, dat is wel makkelijk. Dat is tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl, daar mag het allemaal naartoe. We verzamelen het hier en donderdag lekker luisteren dus naar de herfsteditie van het Open Spreekuur over de tuin. Met Jurgen natuurlijk en met Corny. 12 uur hier bij ons.
2: Now, ladies and gentlemen.
1: En dank je wel alvast voor het meekomen. En die tuin, dat is dan ook gelijk de aanwijzing, hè? Voor het spelletje woordmachtig. Ik zeg het nog maar een keer. Het is maandag, ik maak hem lekker makkelijk. We gaan naar Elvis. Want het is 11:15.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. We hebben ook heerlijke nieuwe muziek. Son Mieux zometeen. En dubbel goud, dat wil zeggen twee keer, Aretha Franklin onderweg. Geldt ook voor het nieuws met Marjolein. Explosief nieuws uit Utrecht. En hoe kan het dat veel wethouders niet in hun eigen gemeente wonen? Ja, hoe dat zit en meer, dat horen we zometeen.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Laatste nieuws, het is 11:30. Marjolein, goedemorgen.
7: Goedemorgen, over een explosie in Utrecht. Hierbij is niemand gewond geraakt. Stond de politie onderzoekt die ontploffing van gisteravond laat in Leidse Rijn. De daders die zijn nog voortvluchtig. Door de klap is een woning beschadigd geraakt, vooral de voordeur en ruiten. En ook een scooter die voor het huis geparkeerd stond. Wie informatie heeft of camerabeelden wordt gevraagd die met de politie te delen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne in de regio. Gisterochtend werd een roldeur opengebroken van de kazerne in Nieuwer Ter Aa. Met een steen werd een ruit ingegooid en wisten de inbrekers binnen te komen. Of er iets is meegenomen, dat is nog niet bekend. Het is de laatste tijd vaker raak bij brandweerkazernes. Vaak nemen de criminelen dan gereedschap mee. Een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze werken. Houten maakt het heel bond. Daar woont de meerderheid niet in de eigen gemeente. 3 van de 5. Maar ook in Baarn, Bunnik, Montfoort en Woudenberg zijn wethouders buiten de eigen gemeente geen uitzondering. Dat komt onder meer door sociale redenen of door de lastige huizenmarkt. De gemeente Soest wil een nieuwe beheerder voor buurthuis De Basis in Soesterberg. En wie interesse heeft, die kan zich melden. De vorige beheerder had problemen met de gemeente en stopte ermee. Het werk houdt in het beheer van het pand, de financiën en ook het personeel. Het centrum draait grotendeels op vrijwilligers. En meer over dat buurthuis lees je op de app. Het weer, afwisselend zon en wolken en plaatselijk kan er wat regen vallen. Vanmiddag is het zo'n 22 graden.
8: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
9: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen voor de helft van de prijs. De mooiste midgetgolftuinen van Europa.
10: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
11: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
12: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: tien over half twaalf. Je luistert naar Radio M Utrecht. Dat vind ik hartstikke leuk. En Corny, jij vindt dat ook leuk, hè?
1: Ik vind het heel leuk, hartstikke absoluut.
0: Zometeen om 12 uur. Dan zitten wij er weer klaar voor. Dan wordt de tafel gedekt. Dan gaan we lekker luisteren naar Aan Tafel. Wat heb je vandaag allemaal op het programma staan, Corny?
1: Nou, ik ga eens eventjes bellen met ons aller Cor Bakker. Want hij is een hele bekende pianist. Hij is genomineerd voor een van de grootste onderscheidingen in de Nederlandse muziekwereld. De Edison Jazz Publieksprijs. Dat is eigenlijk na de Grammys de grootste prijs. En dat is voor zijn nieuwe album Momentum Volume 1. En daar staat een heel mooi nummer op. Dat heet Old Friend. Dat is ooit gemaakt door Toets Tielemans. Ja. En met dat nummer is hij dus genomineerd. Zullen we een stukje luisteren?
0: Ja, graag.

0: prachtig.
1: Ja, dat, is, ja. Dat heeft Toets Tielemans ooit voor zijn vader geschreven. Hij heeft het, Cor Bakker heeft het ook ooit met Toets gespeeld in 1997. En nu heeft hij dat nummer dus opnieuw opgenomen op zijn album. En daar is hij dus voor genomineerd. Nou, dat is een hele eervolle prijs. Ik ben heel benieuwd hoe die er tegenaan kijkt.
0: Ja, hij is er vast heel blij mee, lijkt mij.
1: Ik denk dat hij er hartstikke blij mee is. Leuk om die beelden te zien, want toen, zie je nog echt, toen zag ik nog echt een hele jonge Cor Bakker.
0: Ja.
1: Hij is natuurlijk ook een dagje ouder en... Nou ja, we gunnen hem dit natuurlijk.
0: Leuk. En jij laat nog wat horen straks, hè, denk ik.
1: Ik laat nog wat horen. Ik laat ook het, de versie horen van Cor Bakker zelf op piano.
0: Mooi.
1: Toets, die leeft natuurlijk niet meer. En we hebben ook weer een splinternieuwe stem van M.
0: Ja.
1: We gaan het meemaken.
0: 10:50, dan laat je hem voor het eerst horen. Een heel klein tipje van de sluier.
1: Nou, wat zal ik eens even zeggen? Nee, ik ga eigenlijk helemaal niks zeggen. Nee.
0: Corny, wat ben je toch streng?
1: Ja, nee, ik zeg helemaal niks.
0: Oké, nou dan gaan we lekker luisteren zometeen aan de avond. Veel plezier.

0: om de dag mee door te kunnen. Aretha Franklin, Radio M Utrecht en Tieneke aan de telefoon. Tieneke, een hele goede morgen, kan ik nog net tegen je zeggen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Of zat je al met de boterhammen klaar bij de lunchtafel?
1: Nee, nog niet.
0: Nee. Praktisch. Oké, okay. Ben je wel iemand die altijd uitgebreid luncht?
1: Ja, wij zitten altijd gezellig aan tafel. Dus dat gaan we om 12:15 doen.
0: Oké, okay. Je maakt er echt een momentje van.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en met boterhammen of iets warms?
1: Nee, gewoon echt boterhammen.
0: Oké.
1: Okay. En een beker melk.
0: En een bekertje melk, ja, dat hoort er dan ook bij. Heerlijk, die traditie. Nou, ik vind het ook leuk dat je naar ons luistert. Daar in Ermelo is het.
1: Ja, zeker. Ja,
0: hoe is het in Ermelo vandaag?
1: Nou, de zon schijnt hier.
0: Ja.
1: Mooi weer.
0: Mm-hmm.
1: Dus we kunnen een ommetje maken.
0: Ja. En dan zie je dat de blaadjes langzaam geel aan het worden zijn.
1: Ja, maar het valt nog mee, vind ik.
0: Oké, nou, ik ben een weekje niet hier geweest aan de Hengeveldstraat in Utrecht. En het valt mij echt op dat er wat gebeurd is vorige week. Maar bij jullie valt het nog mee dus.
1: Ja.
0: Ja, oké, maar het is wel prachtig, hè, daar denk ik, in de herfst.
1: Ja, zeker. Ja. Alle tijden eigenlijk wel.
0: Alle seizoenen, ja, ja.
1: Ja.
0: Goed, dus lekker een ommetje vandaag, even naar buiten. En nu bij de radio. En ja, ik heb van jou een oplossing doorgekregen. Die heeft hier ook alweer mee te maken. Dus zeg het maar, Tieneke.
1: Bladgroen.
0: Ja, dat bladgroen dat dus langzaam uit de blaadjes verdwijnt de komende weken en maanden. En heb je ook een tuin daar in Ermelo?
1: Ja, een voortuin en een achtertuin.
0: Oké, okay, en is het je ding of laat je het doen?
1: Nee, wij doen het zelf.
0: Oké. Okay. Nou, aankomende donderdag de herfsteditie van ons spreekuur... met natuurlijk Jurgen, onze tuindeskundige, die is er ook weer. Dus mocht je nog een vraag hebben, Tieneke... dan weet je dat je bij ons kan aankloppen.
1: Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Ja, ja.
0: Goed. Zeg ik nog een keer het mailadres, zit je thuis te luisteren... en denk je van, ik wil ook een vraag stellen aan hovenier Jurgen. tuin@rtvutrecht.nl. En donderdag 12:00, dan is hij weer hier in de studio met Connie. Goed, Tieneke, je bent de winnaar. Je mag wat kiezen. Ik heb een notitieboek, een puzzelboek of de shopper van Radio M Utrecht.
1: Doe maar het notitieboekje.
0: Een notitieboekje stuur ik naar Ermelo. Is onderweg, dan wens ik je een mooie dag. En eet smakelijk, hè, zometeen.
1: Ja, ook zo.
0: Dank
1: en
0: je.
1: Ook een fijne dag.
0: Dankjewel. Dag, dag.
1: Tot ziens. Dag.

Tineke, de winnaar. Heb je meegedaan met de puzzel? Dank je wel. Dat was voor je gezellig. Bedankt voor het reageren ook weer. Nog één keer het mailadres voor het open spreekuur. Op verzoek. Dat is tuin@rtvutrecht.nl. Dus heb je ook een vraag voor hovenier Jurgen, onze tuindeskundige. Die is er donderdag weer om 12 uur. De herfsteditie van het spreekuur. Al je vragen over het groen, die zijn we aan het verzamelen. Dus kom maar door, tuin@rtvutrecht.nl. Dankjewel alvast. Veel plezier met Corny zometeen, na 12 uur.

0: kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet. Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app. En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 12 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandeling. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen in Bangkok hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien. In de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon. En dan is het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Bij de explosie van vannacht in Leidse Rijn is niemand gewond geraakt. De politie die is druk met het onderzoek naar de daders. En wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die te delen. In Vinkeveen is gisteravond een jongen mishandeld. Hij had ruzie gekregen met een groepje en is daarbij geslagen. In de buurt van de Plevierenlaan is gezocht naar de daders, maar er is nog niemand gevonden. En wat dacht je van de Pastinaakstraat of de Postelijnstraat? Dat zijn suggesties voor nieuwe straatnamen in Utrecht. Een speciale commissie die straatnamen bedenkt heeft vergeten groenten, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen op het lijstje staan. Dit en meer straks om 12:30.
7: Dankjewel, Eva. kijken wij nog even naar de weg. Eén korte vertraging en die staat op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 4 minuten door een ongeluk en 2 rijstroken zijn afgesloten. Muziek komt eraan van René met dubbel E.
9: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er. Thuis.
10: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Muziek uit de jaren 80 van René. Maar dan René met dubbele E. Unisex namen, net zoals Noah. Wat is nog meer een unisex naam? Dus een naam voor een jongen en een meisje. Dan heb je Robin, hè? Dat kan ook een jongen en een meisje zijn. Maar we hebben nog meer Charlie, Puk, Jip enzovoort.
1: Aan tafel.
0: Ja, wat fijn dat je luistert weer naar dit populaire radiostation aan de Hengeveldstraat. Leuk dat je erbij bent. Aan tafel, het lunchprogramma, waar je altijd leuke gesprekken hoort. Hoe zou het met Cor Bakker zijn, de pianist? Nou, hartstikke goed, want hij is genomineerd voor een hele belangrijke prijs. De Edison Jazz Publieksprijs 2026. Zijn nieuwe album heeft daarmee te maken. En het heeft ook te maken met mondharmonica-speler Toets Tielemans. En als je het wil weten hoe dat zit, dan moet je even blijven luisteren. Want ik ga bellen met Cor. Hij is al vele malen te gast geweest in Aan Tafel. En hij doet het toch hartstikke goed. Dus die mooie nominatie, hoe kijkt hij daar tegenaan? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: Wonderschone plaat, zeg. Onze nationale nieuwe, die komt van Waylon. Ja, echt wel fijne countrymuziek. Mind over matter. Van harte welkom en leuk dat je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Ja, hij is al decennia lang een van de bekendste pianisten van Nederland. En nu maakt hij ook nog eens kans op een van de grootste onderscheidingen in de Nederlandse muziekwereld, namelijk de Edison Jazz Publieksprijs 2026. Zijn nieuwste album, Momentum Volume 1, is genomineerd. Daarop staat ook een heel bijzonder nummer, Old Friend, van Toets Tielemans. En ik heb het natuurlijk over Cor Bakker. Dag Cor.
1: Ja, goedemiddag. Hoe is het?
0: Ja, met mij is het goed. Wat leuk jou weer eens te spreken in Aan Tafel.
1: Ja, is een tijdje terug, hè? Was met kerst voor de laatste paar jaar terug, volgens mij.
0: Dat klopt inderdaad. Toen heb je nog heel mooi live gespeeld, want daar doe jij nooit moeilijk over.
1: Nee hoor.
0: Cor, leuk jou even te spreken. Ja, na de Grammys, heb ik gelezen, is die Edison Jazz Publieksprijs toch maar mooi de oudste muziekprijs ter wereld. Hoe belangrijk is deze prijs voor jou, mocht je hem winnen?
1: Nou, ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb zelf een aantal jaren in de jury mogen zitten.
0: Ja.
1: Een paar jaar geleden. En dat is best. Er komt ongelooflijk veel op de markt. Dat weten jullie ook al. Jullie krijgen ook wel aangeboden om te draaien. En sinds een paar jaar doe ik dat niet meer. En nu, ik heb al heel veel cd's mogen maken in mijn leven. En deze cd heb ik ook echt Momentum genoemd, omdat ik echt een soort moment in mijn leven had van, goh, dat wil ik vastleggen. Ik had een heleboel eigen stukken gemaakt. En ik heb ook een paar mensen gevraagd om een paar stukken voor mij te schrijven. Het is eigenlijk een dubbel cd.
0: Ja.
1: En in Italië opgenomen, omdat ik helemaal gek ben van Italië qua omgeving en mensen en een mooie studio en een mooie vleugel en een paar goede muzikanten uit Nederland meegenomen.
0: Ja.
1: Dus alles greep in elkaar en waren de perfecte omstandigheden. En ik ben er ook heel erg trots op. Ik vind het eigenlijk een van de mooiste platen die ik ooit gemaakt heb.
0: Wat leuk.
1: Als ik heel, heel onbescheiden. Maar ja, dat is wel zo. En als je dan die waardering krijgt van dat je die Edison-nominatie krijgt. Nou, dat is toch wel mooi kan het niet. Ik moet hem alleen nog zien te winnen natuurlijk.
0: Ja, dat goed. Daarom bellen we jou natuurlijk eventjes. Ja. Even kijken hoor. Er staat een nummer op dat heet Old Friend van Toets Tielemans. Heeft hij dat voor zijn vader geschreven?
1: Ja, dat heeft hij voor zijn vader geschreven. Hij noemde dat zelfs mijn Ave Maria voor mijn papa. Noemde hij dat. En het klinkt ook een beetje als een soort Ave Maria. Het klinkt een beetje als een klassiek stuk. En het heeft Toets zo mooi geschreven. Dus dat heb ik ooit een keer zelf met hem mogen spelen toen hij te gast was bij Cor&Co. En ik heb het dus ook nu ook als een soort eerbetoon aan Toets helemaal solo op op deze cd gezet. En ik vind, als ik het in het theater speel, de mensen zijn altijd wel best wel geroerd door het stuk. Het heeft zo'n schoonheid.
0: Ja, nou, ik vind het leuk, want ik heb vanmorgen nog een filmpje gezien dat jij dat inderdaad speelt met hem uit 1997. Oh, ja. Je hebt nog een hele krullenbos.
1: Ja, toen had ik hem al.
0: Ja, we gaan even een stukje luisteren hoe toen klonk.
1: Oh, ja.

0: De melancholie druipt er vanaf, hè, Cor?
1: Ja, als je dat toets weer hoort, ja.
0: Ja, ah, heel mooi. Hey, jij zei net dat je het hebt opgenomen in Italië en dat je daar ook gespeeld hebt op een van de mooiste vleugels.
1: Ja, dat was zo. In die studio stond eigenlijk niet zo'n hele goede vleugel. En toen zei die technicus, die eigenaar, zei, ja, als je echt iets moois wil, dan moet je 3 uur rijden naar dat en dat dorpje. Daar is een winkel en daar ga jij het vinden. Nou, oké, best wel spannend. Ik 3 uur rijden naartoe. Ja, inderdaad, er is zo'n hele oude jaren 70 winkel. En ik kom daar binnen en er standen alleen maar concertvleugels. Dus allemaal vleugels van 2,80 meter lang. En de een was nog mooier dan de ander. Het was echt een soort paradijs voor mij natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dus ik zei, wie heeft dat gestemd? Ja, nou, een heel oud mannetje met een half brilletje op. Die zat peuter in die vleugels. En ik zeg, meneer, geweldig, wat een stemmer. En, nou ja, en toen kon ik... uiteindelijk was er een vleugel, die vond ik het allermooist. Toen zei ik heel voorzichtig, mag ik die ook huren? Kan ik die huren? Ja hoor, zeg maar wel. Waar moet die naartoe? Nou, dus die vleugel is gebracht, gestemd. Geweldig. En daar hebben we het opgenomen. Dus ja, dat was één groot feest. Toen hebben we in een middag en een avond, meer tijd hadden we niet, hebben we 19 stukken opgenomen. Dus 2 cd's. We zaten echt in een bubbel. Ja,
0: wat gaaf. Ik wil ook een stukje laten horen van jouw old friend. Komt het aan?
1: Ja.

0: Dan gaat het zo door. Cor, dit is trouwens niet... dit is volgens mij een opname uit de Podium Klassiek. En dat is niet de piano waar je het net over hebt, hè? De vleugel.
1: Oh, dat kan ik door de telefoon dan
0: Nee. Maar ik zeg het er maar eventjes bij. De Edison. Dat is trouwens even leuk om te vertellen. Auteur Dimitri Frenkel-Frank, die verzon ooit een naam, hè? Edison, als eerbetoon aan de uitvinder van de fonograaf, Thomas Alva Edison.
1: Ja.
0: Stel nou dat jij hem wint. En stel dat toets nog geleefd zou hebben. Wat zou die ervan vinden, denk jij?
1: Toets is ooit is een gast geweest bij mij op mijn eerste cd. Dat is wel leuk. Dat is 1996, lang geleden. Was hij al gast op mijn... dat vond ik al heel eervol. En dat vond hij... hij vond het toen heel erg mooi. Ook die cd. Ja. Hij was zeer lovend over mij, gelukkig. En ik denk dat hij dit ook wel mooi heeft gevonden. Ik denk het wel, want dat is ook wel een romanticus, hoor.
0: Dat hoor je aan alles, aan alles terug, inderdaad. Even denken, stemmen, dat kan nog tot en met 30 september. En als onze luisteraars denken van, wij gaan helemaal voor Cor, dan moeten ze even kijken op www.edisons.nl. Daar staat alle informatie op. Wanneer wordt het bekend gemaakt?
1: Volgens mij is dat 21 oktober. Ik kijk even naar Nienke, die weet het. Zoals je weet, misschien zit ik ook in Podium Klassiek, hè, als een van de twee huispianisten.
0: Zeker.
1: En dan is het ook mijn beurt, dan ben ik daar ook. En dan wordt het ook bekendgemaakt. Dus dat zou dan wel heel leuk zijn als ik er dan ook ben. Op 25 oktober, zondag 25 oktober is dat. En in Podium Klassiek op NPO 2. Dus dan wordt het bekendgemaakt.
0: Ik ben niet partijdig, maar we gaan op je stemmen.
1: En weet je waar de mensen dan heen moeten? Naar welke website?
0: Ja, www.edisons.nl. En daar staat vanzelf hoe je kunt stemmen.
1: Ja, precies. Dus, ik hoop het.
0: Cor, we houden het allemaal in de peiling. Dankjewel dat je het even wilde toelichten. En we spreken elkaar vast.
1: Ja, het allerbeste. En hopelijk tot snel.
0: Oké, dag Cor. Dag. Hoi.

0: is bijna 12:30 en na het nieuws van 12:30 dan hoor je weer een hele nieuwe ronde van de Stem van M. Maar we gaan eerst zo naar het nieuws met Eva. En het gaat over een politieonderzoek naar een explosie in Utrecht en een mishandeling in Vinkeveen. En Utrecht krijgt vergeten groenten als straatnamen. Je zal toch maar aan de Posteleinstraat wonen. Nou, meer daarover zometeen.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Een hele goede middag. 12:30 is het en jij bent hier voor het nieuws, Eva. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, het nieuws beginnen we met een onderzoek naar een explosie. En bij die explosie vannacht in Leidse Rijn is niemand gewond geraakt. De politie heeft buurtonderzoek gedaan en is op zoek naar de dader of daders. Door de klap is een woning beschadigd geraakt, vooral de voordeur en de ruiten. En ook een scooter die voor het huis stond heeft schade. Wie informatie heeft of camerabeelden wordt gevraagd om die met de politie te delen. In Vinkeveen is gisteravond een jongen mishandeld in de omgeving van de Plevierenlaan. De jongen had volgens de politiewoordvoerder contact gehad met een groepje en hij was daarna geslagen. Daarbij raakte hij ook gewond. Over de verwondingen en over de aanleiding voor het conflict is verder niks bekend. De politie heeft in de buurt nog gezocht naar mogelijke verdachten, maar er is uiteindelijk niemand aangetroffen. En daarom zijn getuigen welkom. Een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze werken. Houten maakt het wel heel bont. Daar woont de meerderheid niet in de eigen gemeente. Het gaat om 3 van de 5 wethouders. Ook in Baarn, Bunnik, Montfoort en Woudenberg zijn wethouders buiten de eigen gemeente geen uitzondering. Volgens verslaggever Peter Knierim zijn daar logische verklaringen voor.
9: Soms is het ook zo dat er bijvoorbeeld kinderen op speciaal onderwijs zitten waar je niet zomaar van weg kan. Er wordt gemantelzorgd. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de woningmarkt. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Als je dan denkt, nou, ik heb een prachtige functie als wethouder in pak een beet Renen. Zie er maar eens naartoe te verhuizen. En na een paar jaar is het ook weer voorbij. En dan moet je de hele boel weer verkopen misschien.
8: Ja, de wethoudersvereniging wil dat de regels voor wethouders versoepeld worden. Utrecht krijgt tientallen nieuwe straatnamen met vergeten groenten, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen. Dat staat in het jaarverslag van de commissie die daarover gaat. In de nieuwe wijken kunnen dus de Pastinaak- of Meiraapstraat komen en de Hannie Schaftsingel. Bij het kiezen van de nieuwe namen wordt onder meer gelet op de verhouding tussen mannen en vrouwen. En ook moet de naam goed uit te spreken zijn en mag het niet lijken op bestaande namen. Uiteindelijk beslist het college over de definitieve straatnamen. Het weer, afwisselend zon en wolken vandaag. Er kan ook plaatselijk wat regen vallen bij zo'n 22 graden. Morgen meer zon en dan nog even zomers warm.
0: Lekker, dankjewel Eva en tot over een half uur. Verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB met nog steeds een vertraging op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 4 minuten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Nog even hoog. Zingen kan ze. Viola Wills op Radio M Utrecht. Een hele goede middag. Ja, ik zit even naar de mailtjes te kijken. Die we binnenkrijgen. Want op Radio M Utrecht hebben we aanstaande donderdag natuurlijk weer een tuinspreekuur met Jurgen Smit in aan tafel. 2 uur lang is hij hier om al jouw vragen te beantwoorden. Wat een bijzondere vraag allemaal weer. Ja, veel snoeiwerk. Deze komt bijvoorbeeld van Nathalie Bemer. Hoi Jurgen, wanneer mag ik de Annabelle snoeien? Ik wil het eigenlijk nu doen. Mag dat of moet ik nog eventjes wachten? Nou, antwoord krijg jij donderdag. Even kijken, dit is er nog eentje. Naar Marijke de Jong. Beste Jurgen, ook wel een dingetje hoor. Die klimaatveranderingen, de droogte. Want door de droogte van de afgelopen maanden hebben mijn rhododendrons een flinke klap gekregen. Ik heb wel eens begrepen dat die rhododendron, die heeft wortels, die gaan niet heel diep, maar die gaan juist heel breed. En als het daar dan droog is, ja, dan vallen ze om. Allemaal vragen die deze week donderdag al worden beantwoord door onze Jurgen. Dat is altijd een mooi spreekuur. Heb jij ook een vraag over de tuin? Mail het maar eventjes naar tuin@rtvutrecht.nl. En bovendien maak jij kans op een tuinbon, dus wie wil dat nou niet? Dus donderdag tuinspreekuur. 10:50.
1: De stem van M.
0: Wat was die moeilijk, hè, vorige week? Vond ik zelf ook wel een beetje, hoor. Sosja Duisker, vrouwenpresentatrice op de televisie van Klokhuis. En ze zat ook in een leuk zangprogramma, wat ze trouwens nog heeft gewonnen. Ik hoop dat die deze week weer wat makkelijker is. Je moet een beetje afwisseling hebben af en toe in je leven. En als je denkt, hoe werkt dit spelletje? Het is heel simpel. Ik laat zo de stem horen van een bekende Nederlandse mevrouw. Mocht je haar herkennen of je wil gewoon een gokje wagen, dat mag natuurlijk altijd. Even mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak jij kans op onze portable radio. Simpel. Misschien wel de radio iets harder zetten. Dan kan je het goed horen. Let goed op, dit is de opgave. Komt-ie.
2: Tradities, rituelen, ik ben er dol op.

0: van M.
1: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. Het wordt weer hartstikke warm. Je hoort het zo meteen in ons weerbericht.

0: de verdeling van de boedel. ACTA en de Munnik. Het is 13 voor 1. Rita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Fijn dat jij er weer bent. Jij was lekker even een weekje op vakantie.
1: Ja, was een beetje tussen de wijnvelden aan het wandelen in Duitsland. Was lekker.
0: Daar hebben ze ook lekkere wijn, toch? Duitsland.
1: Ja, veel wit staat daar rondom de Moezel, waar ik was. En een paar rode wijnen. Ja, het is daar ook allemaal wijnhuis wat je ziet. Ja.
0: Riesling, hè, is ook zo bekend.
1: Ook, ja, ja, klopt. Ah, okay. Ja.
0: Nou, fijn dat je er weer bent.
1: Dank je.
0: Hoe was het weer eigenlijk in Duitsland?
1: Ja, gelijk aan hier. Ongekend zonnig eigenlijk. Nog zonniger misschien dan hier wel. Omdat een beetje bewolking wat hier dan nog over Nederland trok vorige week. Dat droogde eigenlijk helemaal uit als het eenmaal boven Duitsland kwam. Het was eigenlijk meestal zon overgoten. En warm.
0: En warm. Ja. Wat gaan we hier krijgen de komende week?
1: Ja, warm weer. Over het algemeen weer met vrij veel zon. En er komen dan twee storingjes voorbij. Waarbij we even moeten uitzoeken hoeveel neerslag daar uiteindelijk gaat vallen. Nou, vanmiddag is het vooral zo dat het over het zuidwesten en westen van het land gaat regenen. En wij krijgen vooral de bewolking daarvan. Dus er is nu ook wel een aardig aandeel bewolking aanwezig. De zon komt er nog een beetje flats door. Maar die bewolking wordt wel prominenter. En aan wat dikker, wat lager. Hangend, kan ook vanmiddag een enkele bui uitvallen. En hoe meer richting Zuid-Holland je woont, hoe groter de kans is dat je net aan een bui of wat regen pakt. En de temperaturen, ja, die zijn wel op orde. Hè? 22 graden wordt het. Het is nu al 21,5 in de beeld.
0: Het is toch ongelooflijk. En dan is het bijna oktober.
1: Ja, het gaat gewoon maar door, hè?
0: Het gaat gewoon maar door. En verder deze week?
1: Ja, morgen en woensdag zijn zomerse dagen. Dus dan is het in de middag 25 graden. Zo. Flink wat zon. Ook af en toe wel wat wolkenvelden. Maar dat zijn vooral hoge wolkenvelden, vliegtuigstrepen. De lucht is waarschijnlijk ook vaak te droog om stapelwolken te laten ontstaan. Dus ja, echt van dat mooie nazomerweer met een wat laagstaande zon. Waaraan je nog merkt van, nou, het is toch inderdaad echt september. En niet midden in de zomer. En dan ergens woensdagavond buiige regen vanuit het westen. Dat is dan het tweede frontje van deze week. Daar kan later woensdagavond, de nacht naar donderdag en donderdagochtend wat regen opvallen. En daarna is het weer gedaan, Connie, met alle neerslag. Zijn de temperaturen iets lager dan de komende dagen. Met 20, 21 graden moeten we ook vrijdag en het weekend nog wel gaan halen. Met zeer geregeld zon. En dan misschien ochtends van die mistvelden.
0: Ja, en zijn die nachten nog zo koud? Want dat vond ik op zich wel lekker. Overdag warm, 's nachts koud.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. Nou, zolang de hoge bewolking is, dan houdt dat als een soort dekbedje je nachtelijke uitstraling van warmte een beetje tegen. Dus de komende nachten zijn best wel warm, mild, met 15, 16 graden. Ik denk dat je, als wij vanaf donderdag in een wat andere luchtsoort terechtkomen, die ook wat frisser is, dat je dan 's nachts wel richting de 10 of 9 graden gaat. Dus niet echt kil, maar wel frisser dan momenteel.
0: Oké, nou, dat is een mooi verhaal. Dank je wel daarvoor.
1: Alsjeblieft.
0: En, spreken we jou vanavond ook weer?
1: Vanavond ben ik er weer.
0: Gezellig. Zeker. Fijne middag.
1: Hetzelfde. Doei.
0: Dag, Rita. Bye-bye.

instrument aan de pas. Zelfs die bassen is volgens mij iemand met een hele lage stem. Zometeen gaan wij praten over de natuur. Want ik krijg in de uitzending Luc Hogestein. Je kent hem wel, bioloog, schrijver. En hij keek tijdens coronatijd met andere ogen naar zijn eigen stadstuin. En wat blijkt? 2515 verschillende dieren, planten, schimmels en korstmossen heeft hij daar gevonden. Zo populair dat hij tegenwoordig gewoon in het theater staat. En succesvol ook. Ik zag er iets van 50 optredens aankomen. Ook bij ons in de provincie. Nou ja, wat is het geheim van die natuur? Ik ben zo benieuwd wat hij allemaal is tegengekomen. Dat hoor je zo meteen in het tweede uur van Aan Tafel. Eet smakelijk en tot zo.

0: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Citywijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat ze kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt dat er ook een aantal zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een TBS-kliniek in Groningen is vanochtend een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de TBS-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer daar van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is er net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen in Bangkok hun huis niet uit. Bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten hun prijzen op de website bepalen door algoritme. Het gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk dan van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. En de Rotterdamse politie heeft bij een grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een. Vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt. Voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien nog. In de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten. Morgen begint eerst bewolkt, maar later is er vaker zon. Dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 2 minuten over 1 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen uit Amersfoort heeft zichzelf bij de politie gemeld omdat hij een crossmotor heeft gestolen tijdens een proefrit. Een omstander filmde de verdachte en de politie bracht die beelden vorige week naar buiten. De crossmotor die is ook weer terecht en gaat terug naar de eigenaar. Soesterberg heeft er sinds kort 150 nieuwe bewoners bij. Deze militairen hebben vanuit Drenthe hun intrek genomen in de Dumoulin-kazerne. En in Bunnik worden meer dan 100 zieke iepen gekapt, maar dit had volgens een boomdeskundige voorkomen kunnen worden. Hij waarschuwde de gemeente vorig jaar al voor zieke iepen langs de Achterdijk. Straks meer over hoe dit zo mis kon gaan om 1:30.
10: Dankjewel Eva. En ik heb zo meteen aan tafel Luc Hogestein. Vertel ik zo wat meer over. Eerst kijken we even naar de weg. Er is een wat langere file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. 28 minuten. Het komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en Leidse Rijntunnel. 6 minuten. En strakjes dus hier aan tafel Luc Hogestein. Hij is bioloog, columnist, schrijver, natuurfotograaf. Hij staat in het theater met een hele bijzondere show. Wat begon als een nieuwsgierige inventarisatie groeide uit tot een indrukwekkende ontdekkingstocht in zijn eigen tuin. 2516 verschillende soorten planten, dieren, schimmels en korstmossen. Onwaarschijnlijk. Je hoort er zo meteen meer over.
12: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: In de mooiste Mitchelkoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchelkoff-tuinen Lagevuurse op mitchelkofftuinen.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
19: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
20: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
21: Doet u voorzichtig met mijn vader.
22: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Aan tafel met Connie Draaienveld.

0: Double Glasses, Leo Sayer, 9 over 1 is het.
1: Aan tafel.
0: Ik heb aan tafel een man die bewijst dat je geen verre reis hoeft te maken om de natuur al in al haar rijkdom te ontdekken. Bioloog, presentator, natuurfotograaf, columnist, schrijver en podiumdier, mag ik er ook aan toevoegen. Luc Hogestein, je kent het verhaal wel, hè? Hij keek tijdens de coronaperiode met hele andere ogen naar zijn eigen stadstuin in de wijk Lunette in Utrecht. En wat begon als een nieuwsgierige inventarisatie groeide uit tot een indrukwekkende ontdekkingstocht. Inmiddels vond hij daar, om precies te zijn, nou, let op, ik tel even hardop, 2516 verschillende soorten planten, dieren, schimmels en korstmossen. Met zijn boek Mijn Duizend Soorten Tuin zijn televisieprogramma's Lux Tuinsafari hier bij ons ook op RTV Utrecht. En nu dus in het theater inspireert hij mensen om de natuur letterlijk dichtbij te halen. En er komt er ook nog een speelfilm aan. Werk jij 's nachts, Luc?
2: Er zitten 24 uur in een dag, dus ik kan heel wat uren maken als ik zou willen.
0: Ja. Onwaarschijnlijk. We gaan het zo hebben over jouw theatertour. Die 2516 soorten, die laatste heb jij net ontdekt, toch?
2: Ja, dat was afgelopen zondag. Toen ging ik bij onze klimop kijken. De klimop is nou heel mooi aan het bloeien met heel veel bloemen.
0: Ja.
2: En toen zag ik één klein bruin bolletje zitten tussen al die bloemetjes. En dat bleek een gal te zijn, een soort van huisje, zeg maar. Van de klimopbloesemgalmug. En die legt haar eitjes in een bloemetje van de klimop. En er groeit een rupsje, er komt een rupsje in, die wordt groter en die vreet dan de binnenkant op. En daardoor kleurt een van die bloemetjes helemaal bruin. Ach, dat was mijn laatste.
0: Hoe doe je dat? Maak je een foto en ga je dan uitzoeken wat het is?
2: Ja, ik maak een foto. En dan ga ik. Maar ik wist al dat deze bestond. Dus ik was er al naar aan het zoeken. En ik heb al 5 jaar op rij gezocht naar dat ene kleine bruine bolletje in mijn klimop. En uiteindelijk dit jaar vond ik hem voor het eerst.
0: Dus maar dan sta je met een loep naar je klimop te staren. Hoe
2: deze
0: gaat
2: kan
0: dat?
2: Ik met mijn blote ogen zien. Maar toen ik hem zag, heb ik wel mijn camera erbij gepakt met een macrolens om een grote foto ervan te maken. En toen zag ik ook een klein puntje in dat bruine vlekje zitten. En toen wist ik, mooi, daar is er eentje naar buiten gekomen. Dus dit is hem 100%.
0: Ik kan me voorstellen, als jij zo'n foto maakt, dat dat dan een soort bewijs voor jou is, van als mensen nog eens naar vragen, nou, dit is hem. Heb jij ooit kunnen bevroeden dat je die foto's en filmpjes in het theater zou gebruiken?
2: Nee, dat is bijna een jongensdroom die waarheid wordt, zeg maar. Want ik ben ooit begonnen, zoals je net vertelde, in coronatijd, puur ter verveling van de coronabestrijding. Want ik was bioloog bij natuurmonumenten. Opeens niet meer in de natuur, maar in een rijtjeshuis in Utrecht. Ja, en dan ontdek je een hoop soorten en dat escaleerde volledig. En nu sta ik in theater.
0: En een bioloog moet toch naar de natuur, dus je ging je eigen tuin in.
2: Precies, het enige wat ik deed was gewoon in mijn eigen tuintje en op de stoep kijken naar alle planten en dieren die ik daar kon vinden.
0: Ja.
2: En dat werden er steeds meer en steeds meer. En wat ik ook ontdekte was wat voor functie die dieren eigenlijk hebben voor ons als mensen. Dus ik hoorde bijvoorbeeld vleermuizen boven de straat vliegen. En toen wist ik, die vangen ontzettend veel muggen. Mm-hmm. En als ze die muggen wegvangen, kan ik s'avonds lekker in mijn tuin zitten.
0: Ja.
2: Dus waren er heel veel voorbeelden van planten en dieren die ons helpen met het leefbaar houden van onze eigen straat.
0: Hey, en die vleermuis, komt die ook in het theater voor?
2: Die komt zeker in het theater voor, ja.
0: Laten we maar even luisteren naar het geluid van de vleermuis. Lijkt wel een mug die moet hoesten, maar het is een vleermuis.
2: Ja, dat is een vleermuis. Volgens mij is dit, als ik het goed hoor, een paringsroepje. Ik hoorde niet dat tikken, tikken, tikken. Ik hoorde het niet zo goed. Maar was het dat chirr geluid wat je hoorde? Ja, dat is een paringsroepje van een gewone dwergvleermuis. En die zit dan vaak bijvoorbeeld onder een dakpan of zoiets dergelijks te roepen naar een passerend vrouwtje. Dat vrouwtje moet dan naar binnen komen en dan gaan ze jonkies maken.
0: Maar even over die theatertour. Ik zat even op het internet te kijken. Je hebt gewoon 50 shows.
2: 50, ja.
0: En heb je biologie gestudeerd?
2: Ik ben bioloog, ja.
0: Je bent bioloog. Ja. In Ede-Wageningen heb je je opleiding gedaan.
2: Ja.
0: En dan sta je nu in theater. Waarom is dit zo populair? Waarom zijn er heel veel impresariaten die jou willen hebben ineens?
2: Nou, ik denk dat het komt. Ik weet het wel zeker. Ik heb het gevraagd aan een theater afgelopen zaterdag van waarom hebben jullie deze show nou geboekt? En toen vertelden ze dat deze show zo uniek is in Nederland dat ze moesten hem hebben. Want je hebt cabaret, je hebt stand-up comedians, dat zijn allemaal hartstikke leuke shows. Maar een echte show over natuur en dan over natuur dichtbij, die was nog nooit in het theater vertoond. Dus ze willen hem allemaal hebben. Het is een uniek project.
0: Zou het komen dat de mensen ook denken van de wereld is een beetje lelijk op dit moment. En de natuur, die staat er toch nog maar steeds. Al die dieren en al die planten die maar hun best doen. Ik ga naar het theater.
2: Ja, klopt. Dat is zeker de reden.
0: Een soort geruststelling of zo?
2: Ja, ik hoop dat mensen onder andere om die reden komen. Maar wat je merkt, en daar heb je helemaal gelijk in, er zijn in elke dorp en elke steden zijn mensen gewoon in de straat bezig met het vergroenen van hun eigen straat.
0: Ja.
2: En dat doen ze soms om de natuur terug te krijgen, maar soms ook om het minder warm te hebben. Dan ga je bomen planten, schaduw, minder warm. Of ze halen de tegels eruit, zodat het water water makkelijker de grond in kan. Dat zijn allemaal van die kleine dingen, die helpen de mensen, maar die helpen ook de natuur.
0: Ja.
2: Dat soort initiatieven die komen eigenlijk ook terug in Stadssafari.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Welke ontdekking uit jouw tuin levert de meeste verbazing op bij het publiek in het theater?
2: Oh, jeetje, dat zijn er zoveel eigenlijk.
0: Maar eentje die
2: het altijd heel erg goed doet, dat is het verhaal van de vliegenzombieschimmel.
0: De vliegenzombieschimmel?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Dat is een schimmel die verandert vliegen in zombies. En die bestaat dus echt. En ik weet niet of je toevallig de serie op HBO kent, The Last of Us.
0: Nee.
2: Dat is een mooie serie. Die gaat over een virus wat rondwaart bij mensen. Of schimmel moet ik zeggen. En die kan de hersenen aantasten van de mensen, waardoor ze in zombies veranderen.
0: Het is een film, hè?
2: Het is een hele lange serie.
0: Goed.
2: Ja, in het echt gebeurt het nog niet, hoor.
0: Nee,
2: dus maak je geen zorgen. Nee, maar de inspiratie voor die serie hebben de schrijvers gehaald uit de natuur, die letterlijk gewoon in jouw eigen voortuin plaatsvindt. Want die vliegt, het gaat als volgt, dat mannetjesvliegje dat vliegt door jouw tuin heen met een sporen, zeg maar een zaadje van een schimmel op zijn rug. Die ziet een vrouwtje, daar gaat hij mee paren om nakomelingen te verkrijgen. Dan valt die sporen op de rug van het vrouwtje, van het mannetje op de rug van het vrouwtje. Vervolgens komt er een draad uit die sporen, die gaat het lijf van het vrouwtje in. Die vertakt zich in de vlieg zelf en een van die draden bereikt de hersenen. En dan komt het, die draad, die sporen, die schimmel gaat de hersenen aansturen. Dus die stuurt letterlijk de vlieg aan.
0: Oh.
2: Dus de vlieg verliest haar eigen wil en die moet op een hoge plek gaan zitten. In ons geval was het ons raamkozijn. Dan moet ze dan gaan zitten, ze moet haar poten stevig vastzetten, kont omhoog, vleugels spreiden. En dan moet ze blijven zitten, net zolang tot die schimmel zo ver ontwikkeld is dat de vlieg dood is.
0: Ach.
2: En toen dacht ik van ja, nou, dan zal het wel afgelopen zijn. Is niet zo. Die schimmel die komt weer naar buiten, aan de achterkant van de vlieg. En die vormt daar kleine schimmellichaampjes, kleine paddenstoeltjes eigenlijk, waar weer van die sporen uitkomen. Toen dacht ik, van nou, de wind zal die sporen wel wegblazen, zodat hij bij een mannetje terechtkomt. Maar dat is niet zo. Een mannetje die voorbij vliegt, ziet die dode beschimmelde vlieg zitten en denkt bij zichzelf, wat een prachtige vrouw, daar wil ik mee paren. En die springt er bovenop, paart ermee, zit onder de sporen. En het verhaal herhaalt zich.
0: Ach.
2: Het verhaal van de vliegenzombieschimmel, ook bij jou in je tuin.
0: Jee, wat een angstaanjagend verhaal is dit eigenlijk.
2: En dan zitten de mensen ook echt op het puntje van hun stoel. Als ik dat vertel, dat met beelden erbij, en dan zie je ook die vlieg. Dat is echt waanzin. Echt.
0: Ja, want ik heb vanmorgen wat beelden gezien. Jij in theater, je staat, wat ik gezien heb, op een groot podium. Wat kunnen onze luisteraars meemaken als ze naar jou komen kijken?
2: Nou, voor deze presentatie hebben we bundelen onze krachten. MN Media, dat is een filmproductiebedrijf van onder andere De Nieuwe Wildernis, onder het Maaiveld, De Wilde Noordzee, die nu nog
0: mooie films kopen,
2: dat zijn schitterende films. Die hebben mij gevraagd of ik deze theaterproductie wilde maken. Dus ik doe het samen met hun. Dus enerzijds kun je waanzinnige filmbeelden verwachten uit de tuin. Daarnaast mijn foto's. Heel veel van mijn foto's komen terug, van bijvoorbeeld die zombieschimmel en mijn verhalen. En uiteindelijk bouwen we dan als het ware een tuin op. En elk onderdeel in die tuin, bodem, bloemen, bomen enzovoort, die heeft dan zijn eigen waarde. En na de show loop je naar buiten en denk je, wauw, mijn tuin is zo ongelooflijk waardevol. Ik heb het nooit geweten. En al die dieren die er zijn, ik ga er veel beter voor zorgen, want ze helpen mij in mijn eigen woongenot.
0: Eigenlijk ben jij gewoon de natuur aan het helpen.
2: Ja, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk wel de drijfveer waarom ik dit allemaal doe.
0: Ja.
2: Want er zijn heel veel biologen in Nederland, maar weinigen krijgen de kans om ook te vertellen aan de grote buitenwereld waarom die natuur zo ontzettend belangrijk is en de moeite waard is om te beschermen.
0: Ja.
2: En dat is een van de hoofddoelen die we met dit project willen bereiken.
0: Oké. Okay. Voor de rest komt er ook nog een speelfilm aan.
2: Ja.
0: Het gaat goed met je. Daar komen we zo meteen over te praten.

0: op Radio M Utrecht. Ik heb aan tafel, ja, ga er maar even voor zitten hoor. Bioloog, presentator, natuurfotograaf, columnist, schrijver, podiumdier Luc Hogestein. Bekend geworden met zijn stadssafari in coronatijd, ontdekte heel veel verschillende planten, dieren, schimmels, korstmossen in zijn eigen tuin in de wijk Lunette in Utrecht. De teller staat op 2516.
1: Ja.
0: Wat voor diertje heb je nou al vorige week ook weer gevonden?
1: De? Dat was de klimopbloesemgalmug.
0: Daar hebben we het net over gehad.
1: Precies, ja.
0: Jij staat nu in een theater dat gaat als een speer. Je hebt al 50 voorstellingen. Maar we hadden het net eventjes over een vleermuis. Je gaat het ook over de egel hebben?
1: Ja, klopt. De egel is ook een van de onderwerpen die langskomt.
0: Even luisteren hoe een egel klinkt.

0: Wat een geluid.
1: Ja, mooi, hè?
0: Dus jij hebt ook wel eens een egel in de tuin gehad?
1: Zelfs twee tegelijk. Want deze herrie, zou ik bijna zeggen, hoor je als twee egels met elkaar aan het paren zijn.
0: Maar dat dus doet toch zeer met al die stekels?
1: Ja, dat is ook een van de grapjes die ik vaak maak in theater. Hoe doen egels het? Ja, heel voorzichtig.
0: Ja, echt waar?
1: Dat zal gaan lachen, ja. Oh. Nee, dat is een grapje, hoor. Oh. Nee, maar als die twee egels om elkaar heen aan het draaien zijn, die zijn echt letterlijk aan het draaien van, oké, we willen met elkaar paren, maar hoe dan? En die maken herrie, die piepen, die zuchten, die steunen. En dat is vooral 's nachts. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld na een avondje stappen thuis komt, dan kan het zijn dat je echt wordt opgeschrikt letterlijk door herrie die uit je tuin komt. En je denkt, er ligt iemand dood te gaan of zo is dergelijks. Maar ja, dat zijn dan twee egels. Die...
0: Ach, geweldig. Maar dat vertel je dus ook in je theatershow.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ah, wat leuk. Ja. Nou, je reist het land door. Hoe bevalt dat? Want je bent ineens een theaterdier.
1: Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het ontzettend leuk, want er gaat een nieuwe wereld open. Ja, ik ben bioloog, dus ik ben gewend om buiten te zijn. Maar je merkt dat je als je in een theater bent, ik heb veel interactie met het publiek. En na afloop probeer ik ook altijd de lobby in te gaan, waar het publiek dan nog verzamelt voor een drankje. En dan raak ik in gesprek met de mensen en dan vraag ik wat ze ervan vonden. En wat je dan merkt, is dat iedereen vindt het unaniem fantastisch. Ja, ze durven vast niks anders te zeggen, denk ik dan. Maar ze vinden het echt heel leuk en dat is ook oprecht. Want ze beginnen daarna altijd te vertellen over eigen ervaringen in hun eigen tuin.
0: Ja.
1: En dingen die ze niet wisten en verhalen die ze opvielen. En dan worden het wel lange avonden, maar het zijn wel hele leuke avonden. En voor mij ook hartstikke leerzaam.
0: Oké. Ja. Dat is dus je theatershow. We gaan zo meteen even wat data noemen. Maar nou komt er ook nog een speelfilm.
1: Ja.
0: Samen met Ignas van Schaik. Die is dus bekend van die grote films als De Nieuwe Wildernis, De Wilde Noordzee en dat soort zaken. Wat wordt er voor film?
1: Nou, dat wordt een film. Ignas is van MN Media, dat is dat filmproductiemaatschappij. En dat wordt een soort kruising tussen een romcom en een natuurdocumentaire. En we hebben heel bewust gekozen voor die combinatie, omdat met een natuurdocumentaire zoals De Nieuwe Wildernis en De Wilde Noordzee, dan krijg je een bepaald publiek wat echt afkomt op mooie natuurbeelden. Maar we willen juist dat ook mensen die normaal gesproken niet zo snel naar een natuurfilm gaan, dat die de bioscoop inkomen. En die kun je weer trekken door middel van een romcom element toe te voegen. Dus het wordt echt een speelfilm.
0: Ja.
1: Het gaat over een straat, en meer zal ik hem niet verklappen, waar van alles gebeurt, maar de natuur speelt daar een hele belangrijke rol in. En we zien dus ook heel veel beelden van de natuur in die straat. Dus eigenlijk de natuur van ieders voortuin.
0: Wat bijzonder. En wie gaan daarin meespelen?
1: Ja, ik heb al een naam gehoord van een hele bekende actrice, maar die mag ik nog niet verklappen.
0: Ah.
1: Dus dat is nog een klein beetje geheim. Dus
0: waar kom jij er zelf in voor?
1: Weet ik nog niet.
0: Verkleed als egel of wat?
1: Wie weet volgens mezelf. Ik weet het niet, joh. Maar het zou wel grappig zijn natuurlijk. Want na theater is speelfilm ook maar een kleine stap.
0: Ja, dat is ook zo. Hey, en wanneer moet die film komen?
1: Die verschijnt, als het goed is, eind 2028 of begin 2029.
0: Wat heel erg leuk. Ja, ik ga hem nog een keer aan je vragen. Jij hebt je opleiding genoten in Ede-Wageningen. En ik ga het toch even noemen dat mijn zoon ook biologie studeert op dit moment in Leiden. Dus ik ben sowieso heel erg geïnteresseerd. Maar je kan toch niet bedenken van tevoren dat jij in het nieuws komt vanwege die stadssafari ontstaan in coronatijd. Je kunt toch niet bedenken dat er boeken komen, dat je schrijft, dat je columns maakt, dat je nu in het theater staat en dat er straks een film komt.
1: Ja, het is bizar, hè?
0: Ja.
1: Ja, het komt denk ik omdat het onderwerp heel dichtbij ons allemaal staat. Want het onderwerp is de tuin. We hebben allemaal een tuin of een balkon of een dakterras. De wereld is onze stad is onze wereld, zeg maar. En daar gaat het over. En de natuur dichtbij wordt opeens heel tastbaar als je het laat zien wat er vlak voor je voet aanwezig is.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat het grootste succes is. Plus dat op dit moment zijn heel veel mensen bezig, gewoon in hun straat of in hun eigen stad, met het vergroenen van die stad.
0: Ja.
1: Dat kan te maken hebben met klimaatverandering, zeg maar, dus bomen in de straat, tegels eruit. Maar het kan ook te maken hebben met dat ze meer natuur in de stad willen. En dat het momentum is er gewoon. Heel veel mensen houden het bezig op dit moment.
0: Je noemde net al dat hele enge verhaal van een vlieg die door een sporen wordt overmand.
1: Ja.
0: Een soort science fiction verhaal. Wil je nog één verhaal met ons delen over een bijzonder dier in jouw show waarvan je denkt, nou, dat is heel raar.
1: Nou, wat ik zelf echt te gek vond, en dat was ook een van mijn hoogtepunten in dat jaar, zeg maar, was dat het me lukte om een levend barende bladluis te fotograferen. Want bladluizen die zijn voor een heel groot deel van het jaar levend barend. Die maken dus kopietjes van zichzelf. En één bladluis kan wel, pak een beetje 7 tot 8 jongen per dag produceren.
0: Maar wacht even hoor, ik snap hem niet helemaal. Wat doet hij dan precies?
1: Hij baart zichzelf, hij kloont zichzelf.
0: Hij kloont zichzelf,
1: Of zij moet ik zo zeggen. Een bladluis is in staat om zichzelf 7 tot 8 keer per dag te klonen. En dan komt er dus uit het achterwerk van een bladluis komt een compleet nieuwe bladluis. En het mooie is, die nieuwe bladluis heeft de eerste generatie volgende bladluizen al in haar buik zitten. Dus het zijn één lopende broedmachine eigenlijk. En dat wilde ik zo ontzettend graag fotograferen.
0: En dat laat je dan weer zien in het theater?
1: Het was heel moeilijk, maar het is uiteindelijk gelukt om er echt een waanzinnige foto van te maken. En dat is zo'n moment dat iedereen denkt van, wauw, in mijn tuin, ja, dat wil je hebben. Die verwondering wil je echt teweeg brengen. Dat lukt met dat verhaal echt supergoed. Dat is zo mooi. Na die bladluis verlaat iedereen de zaal met een soort van liefde voor bladluizen. Terwijl iedereen misschien denkt van vieze beesten. Maar ja. Na die show absoluut niet meer.
0: Wat leuk zeg. Hoe heet jouw voorstelling? Is het Stadssafari?
1: Ja, die heet Stadssafari.
0: Ja, dat kan niet missen. Nou, ook veelvuldig bij ons in de provincie te zien. 16 oktober bijvoorbeeld in Figi in Zeist. En 1 november in de Stad Schouwburg in Utrecht. Ja. En je gaat ook nog naar IJsselstein, Woerden, Utrecht, Veenendaal.
1: Ja, precies. Ik ga nog door veel meer plekken in het land. En als mensen nou denken van, goh, de plaatsen waar ik naartoe wil, die heb je net niet opgenoemd. Als je dan op www.stadssafaritheater.nl kijkt, dan zie je daar alle locaties en data waar ik ga spelen. En dat is van Kerkrade tot Den Helder, van Delfzijl tot Middelburg en alles wat er zo'n beetje tussenin zit.
0: Moet je vanavond ook spelen?
1: Nee, vanavond heb ik een avondje rust.
0: Dus ook heel belangrijk.
1: Ook wel een keer lekker.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Luc Hoogstein, ik vond het weer heel leuk jou hier in aan tafel te mogen ontvangen. Ik wens je heel veel succes in theater.
1: Dankjewel.
2: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
3: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
2: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
4: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
2: De beste muziek,
5: een blik op de weg
2: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Het is precies 1:30. Tijd voor het nieuws met jou, Eva. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen uit Amersfoort heeft zichzelf bij de politie gemeld omdat hij een crossmotor heeft gestolen tijdens een proefrit. Een omstander filmde de verdachte en de politie bracht die beelden vorige week naar buiten. Hierop was te zien hoe de verdachte een verkoper opzij duwde en er zonder te betalen vandoor ging op de motor. De crossmotor is ook weer terecht, die gaat terug naar de eigenaar. En deze oplichtingstruc is al vaker voorgekomen in Midden-Nederland. En of de verdachte daar ook bij betrokken was, dat is niet bekend. Een automobilist die gisteren over de kop sloeg op de oprit naar de A1 bij Baarn had alcohol gedronken. De man van 44 uit Roemenië is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij het ongeluk raakten zowel de bestuurder als zijn passagier gewond. Er waren geen andere voertuigen bij het eenzijdige ongeluk betrokken. In Bunnik worden meer dan 100 zieke iepen gekapt. Maar dit had volgens een boomdeskundige voorkomen kunnen worden. Hij waarschuwde de gemeente vorig jaar al voor zieke iepen langs de Achterdijk. Toch werden ze niet gekapt en kon de besmettelijke schimmel overslaan naar andere bomen. Nu moeten er dus meer dan 100 bomen worden weggehaald om te voorkomen dat andere iepen ook ziek worden. En Soesterberg heeft er sinds kort 150 nieuwe bewoners bij. De militairen hebben vanuit de Drentse Havelte hun intrek genomen in de Dumoulin-kazerne in Soesterberg. Hun werk doen ze op de kazerne of op de Leusterheide, het oefenterrein van Defensie. In totaal moeten er 600 militairen verhuizen naar Soesterberg. Defensie hoopt dat het hier in de regio makkelijker is om nieuw personeel te vinden. Het weer, afwisselend zon en wolken vandaag. Ook plaatselijk wat regen bij zo'n 22 graden. Morgen meer zon en zomers warm.
0: Dankjewel Eva. Verkeersinformatie gemeld door de ANWB met de A2. Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. 24 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden en de linker rijstrook is dicht. Muziek komt eraan van Mouth en de Kniel.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
18: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
20: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: jaren 70 van Mouth en McNeil. How do you do? Een hele goede middag.
1: Aan tafel.
0: Ja, daar luister je naar het lunchprogramma op Radio M Utrecht met donderdag het tuinspreekuur. Wat wordt er veel gereageerd? Dat vinden wij hartstikke leuk, dat je van die foto's meestuurt. Daar kunnen we wat mee en ik hoop dat Jurgen daar ook wat mee kan. Want die is dus donderdag weer tussen 12 en 2 mijn gast om al jullie vragen te gaan beantwoorden. Ik kreeg er net weer eentje binnen van de familie Poot uit Veenendaal. Wij hebben sinds 35 jaar een walnotenboom. Vele jaren prachtige, schone noten. De noot viel uit een opengebarsten groene schil. Maar, daar komt-ie, sinds de laatste jaren vallen er geen schone noten meer uit de boom, maar zwarte. De groene schil wordt al hangend aan de boom zwart en is na het vallen zo goed als niet van de noot af te krijgen. Wat moet ik daaraan doen? Nou, familie Poot, akte, we hebben je mail ontvangen. En donderdag, dan zullen we daar antwoord op geven in aan tafel. Heb jij nou ook een vraag over jouw tuin en wil je kans maken op een leuke tuinbon? Laat het even weten, stuur je mail met of zonder foto naar tuin@rtvutrecht.nl. En dan hoop ik dat je geholpen wordt, maar de kans is heel groot. Zometeen de tweede ronde van de Stem van M.

0: Bruno Mars vindt het wel leuk om af en toe een duet op te nemen. Eerst al die populaire met Lady Gaga. En dit is samen met Carol G. En het heet Still. Bijna 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, vorige week was die best moeilijk. Sosja Duisker, je moet haar maar net kennen. Presentatrice van vele televisieprogramma's. Klokhuis zat ze altijd in. Ja, deze week hebben wij weer een nieuwe stem van M. Het is een vrouw. Maar dat merk je vanzelf wel. Dat is niet echt een hele goede aanwijzing. Maar goed, ik wil toch niet te veel zeggen. Doe lekker mee, hè, want je maakt kans op onze portable radio. En die mag ik donderdag aan het einde van Aan Tafel weggeven. Dus zorg dat je erbij bent. Luister heel goed, want dit is de opgave.
2: Iets waar ik toch behoorlijk van ontdaan was.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Yeah, yeah.

0: Misschien heeft hij het over zichzelf, want hij heeft zelf ook een hele mooie stem. Deze Alidas Hidding van de Time Bandits, dat weet ik. Een paar jaar geleden heeft hij hier nog live opgetreden en het klonk als een klok. 2:10. Laten we maar eens gaan kijken naar de dagvraag. Altijd te zien en te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dat is wel heel erg leuk, want de vraag die luidt als volgt. In welke straat woon je en waar komt die straatnaam vandaan? Het heeft met een artikel te maken dat op onze site van RTV Utrecht te lezen is. Vrouwelijke jazzartiesten, verzetsvrouwen en vergeten groenten die krijgen een plek op de Utrechtse straatnaamborden. Dat blijkt namelijk uit het jaarverslag van de commissie straatnaamgeving. En dan ben ik vooral geïnteresseerd in die vergeten groenten. Zo komen in Tussen de Rails, dat is een wijk ergens in Utrecht, daar komen straten met name als de Pastinaakstraat, de Meiraapstraat en de Schorsenerenstraat.
1: Rampen bedreigen het menselijk leven, knorren en lof, schorseneren en prei. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knorren en lof, schorseneren en
0: prei. Ik vind het toch wel grappig hoor. Nou, dat gebied dat ligt tegenover station Lunette. En dat ligt namelijk in een streek met zeer vruchtbare grond waar er vroeger veel landbouw was. En daarom koos de commissie voor straatnamen die verwijzen naar de vergeten Nederlandse groenten. Dus misschien woon jij tegenwoordig in de Bataatstraat of in de Postelijnstraat. Nou, er wordt leuk op gereageerd. Marcel die zegt, ik ben geboren in de Piet Heinstraat, hier in Utrecht. Heel lang gedacht dat de straat was vernoemd naar de zeeheld, maar niets is minder waar. De naam bestaat uit de namen van de architecten die die straat hebben ontworpen. Piet en Hein Vink, vandaar dus. Dat is behoorlijk verwarrend, want je hebt hier vlakbij RTV Utrecht, heb je ook inderdaad de zeeheldenbuurt. Bianca die zegt, ik ben geboren in een bloemenbuurt, de Daliastraat. Wat grappig is, want ik ben ook bloemist geworden. Hans zegt, ik ben geboren in de Abel Tasmanstraat in Utrecht. Daar heb je hem weer. Dat is dus echt die zeeheldenwijk hier. En nu woon ik op de Venushof in Maartensdijk. Nou, dat is duidelijk, dat is een wijk met planeetnamen. Michael Simonsen die zegt, ik woon in Nieuwegein op de Nachtwachtstede. En dat is de naam van Burgerwacht die 's nachts patrouilleerde om de veiligheid te bewaren. En de steden is een plaats vandaar. En dan heb ik even uitgezocht waar wij zitten. De Hengeveldstraat in Utrecht is vernoemd naar Gerrit Jan Hengeveld. En hij was leraar aan de Rijksveeartsenijschool. Dat is de voorloper van de faculteit diergeneeskunde hier in Utrecht. Hoewel de straat in de Utrechtse zeeheldenbuurt ligt, daar gaan we weer, sluit Hengeveld aan bij de omliggende straten die vernoemd zijn naar professoren en docenten van de oude veeartsenijschool. Zo heb je hier vlakbij, we kijken erop uit, de Alexander Numankade en de Hekmeijerstraat. Allemaal leuk voor de wetenswaardigheden. Laat het even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ja. Want daar kan Aart daar vanavond over doorgaan.
2: Ik zat vroeger op een school, de lagere school zei je nog, hè, in de jaren 80.
0: Ja.
2: En dat was de Rozenlaan. Dat is ook wel leuk. Hè. Dat is ook zo'n beroemde naam met planten en bloemen.
0: Ja.
2: En dan heb je hier in Utrecht, ter Weide, heb je natuurlijk de Ella Fitzgeraldplein, hè, en Burt Bacharach.
0: Dat zijn allemaal componisten, jazzcomponisten en zangers. Jazz. Ja, wat leuk.
2: En je hebt ook nog een wijk met de Kerryweg, Foelieweg en zo. Dat heb je allemaal.
0: Ik vind het toch een beetje
2: lekker eetbare dingetjes.
0: Ja, ik vind het toch gek hoor. Ik woon op de Schorsenerenstraat. Ik weet het niet. Ik heb het daar niet zo.
2: Eigenlijk volgens mij nog nooit echt gegeten ook, Schorsenier.
0: Ik ook niet. Dus echt een vergeten groente.
2: Ja, zeker. Net als Dr. Anders P. die we net hoorden.
0: Ja.
2: Mooie naam.
0: Ja.
2: Goed, nou, muziek in uw straatje, denk ik. Zometeen na 2 uit de jaren 60. Dan hebben we deze klaarstaan.
3: I could easily fall in love with you.
2: Cliff is er meestal wel eventjes bij in Studio 6. Is vandaag ook weer met de Shadows. Ik heb even een oude krant er weer bijgepakt van 28 september ergens in de jaren 60. En daarin gaat het dan meer over het zangwondertje Heintje, die op dit moment wereldberoemd is, ook in Nederland. Maar hij is een beetje ziek, ik zal er iets over vertellen straks. Daarnaast ook nog een jarige in onze jukebox, Helen Shapiro. Die is vandaag namelijk prachtig 80 geworden.
0: Zo.
2: Zeker, toen nog een hele jonge stemmetje. Twee keuzehits waar je straks dus eentje uit mag kiezen. En ook nog een eerbetoon aan Barry Ryan, vandaag 5 jaar geleden alweer, dat hij overleed, de man van Eloise.
0: Ah, kijk, mooie plaat.
2: Zeker.
0: Nou, dat wordt een vol en een leuk programma. Blijf lekker luisteren, mooie middag en laat hem aanstaan. Veel plezier bij Edwin.
4: Soms denk

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In de modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
9: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Cliff Richard met Shadows. Als muzikale eenheid, vooral in die tijd. I Could Easily Fall in Love was dat.
1: Studio 60's.
0: En ook easy listening, luisteren naar de jaren 60. Maar ook als je gewoon aan het werk bent, van harte welkom. Muziek die ook nog altijd goed werkt. Dagelijks bewijzen we dat tussen 2 en 3. Ik ben Edwin. En ook mooi werk in de krant lees ik van 28 september. Ergens in de jaren 60. Een echte held lees ik een stukje over. Die een Nederland behoedde van een grote ramp. En hij woont in Amersfoort. Nou, zo meteen duiken we even in dat nieuws van toen. Verder ook straks Helen Shapiro, die vandaag jarig is. 80 jaar geworden. En we horen de Beatles over een geheime liefde van de LP Rubber Soul. En ook Paul Jones is erbij.
2: High time, long time, daytime, night time.
0: En ook Davy Jones van de Monkees. Hij heeft de hoofdrol op deze hit. Maar geen familie, je gaat ze straks weer helemaal horen. Welkom terug in de tijd.

Hij was eerder de zanger van Manfred Mann. Later ging hij in zijn eentje verder, Paul Jones. En dit was voor hem dus een solo hit, High Time. Tijd ook voor de krant van toen, 28 september 1968. Toen was het zaterdag overigens, dus een dikke krant hier voor mijn neus. En ik begin meteen ook even met een heel goed bericht, want hier staat iets te lezen over de held van de dag en die komt uit Amersfoort. Het is de 23-jarige Rob Verwoerds. Hij werkt bij het wegonderhoud van de Nederlandse spoorwegen. Hij heeft namelijk daar bij de koppelpoort door doortastend op te treden een treinramp weten te voorkomen. Want onder de brug bij de koppelpoort wordt namelijk momenteel in 1968 gewerkt aan een nieuwe brug. En door nog onverklaarbare oorzaak ontstond gistermiddag een lek in de dijkwand, waardoor de bouwput vol water liep. Het volgende moment werd een grote bres geslagen ook nog eens in de spoordam en zakte een spoorwegovergang zelfs de grond in. Nou, wanneer de personentrein uit de richting Zwolle met 100 passagiers niet op tijd was gestopt, dan was die vrijwel zeker de rivier de Eem ingereden die de spoorbaan kruist. Nou, deze Rob Verwoer die rende zo ver als hij kon de spoorbaan op om de machinist van de trein te waarschuwen. En die kon net op tijd stoppen, dus vlak voor die ingezakte overgang. Nou, dat is toch wel een held, Rob Verwoer. Mooi stukje en een foto van hem dus in de krant van vandaag, 1968. Dan even wat shownieuws, want het eerste Nederlandse optreden van het zangmonder Heintje is uitgesteld. Hij is namelijk door de griep geveld. Zijn platenmaatschappij CNR die hoopt dat hij op tijd hersteld zal zijn, omdat hij woensdag 2 oktober in Helmond een gouden plaat krijgt voor Mama, ich bau dir ein Schloss. De LP Dit is Heintje en ook de Duitse LP Heintje. Hij is nu 12 jaar. De arbeidsinspectie moest dus toestemming geven voor dit optreden. Maar ja, helaas, hij is nu dus ziek. En eigenlijk de hele zomer stond hij nummer 1 met Ich bau dir ein Schloss. Advertenties, ook leuk, anno 1968, voor de mensen die graag willen overwinteren. 2 weken Mallorca, zonder maaltijden, kun je al krijgen vanaf 320 gulden. 14 weken, en dat zonder maaltijden, vanaf 791 gulden. De Costa del Sol, ook heerlijk om te overwinteren. 2 weken zonder maaltijden voor 356 gulden. En 23 weken, dus gewoon een half jaar voor maar 1040 gulden. Hoewel dat in 1968 waarschijnlijk wel een hoog bedrag is. Maar dan zonder maaltijden. De Costa Blanca, 2 weken 369 en 12 voor 639 gulden. Ook zonder maaltijden. En je kunt ook naar de Canarische eilanden. Logies en ontbijt, 2 weekjes vanaf 564 gulden. Of misschien wat langer, 5 weken. En dat is dan 793 gulden anno 1968. En dan nog even doorbladeren naar het weer van het KNMI in de Bild. Want het was best aardig weer de afgelopen tijd. Op de valreep heeft september toch nog een aangename verrassing kunnen bezorgen, waarbij het nog 20 tot 22 graden werd. Maar nu is de paraplu nodig, want het gaat ook flink waaien de komende tijd. Dus de herfst gaat nu toch echt beginnen. De krant van 58 jaar geleden. En ik kijk even in de hitparade. Daarin staan heel veel fijne liedjes. En ook dit instrumentale intermezzo wat ik vandaag even laat horen. Wordt verzorgd door Mason Williams. Hier is Classical Guess.

0: uit het leven gegrepen, Sandy Coast. Gaat over nostalgie, herinneringen aan een oude liefde en mooie tijden uit het verleden die niet meer terugkeren. Gelukkig luister je naar Studio 60's.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles!
2: Beatles beste.
0: Want hier komt dat verleden dagelijks weer even tot leven, zo tussen 2 en 3. Met elke dag ook een bijdrage vanuit Liverpool. Zo ook vandaag weer van John Paul, George en Ringo. En ik heb de LP Rubber Soul even uit de kast gehaald. Het was vooral John Lennon die de tekst schreef voor het nummer wat ik daarvan ga draaien. Een verhaal over een geheime buitenechtelijke affaire. En de houten wanden, Norwegian Wood, die verwijzen naar de goedkope grenzen houten betimmering die toen populair was in Engelse interieurs. Het is ook een bijzonder nummer omdat het de allereerste keer was dat een sitar, een Indiaans snaarinstrument, werd gebruikt op een westers popalbum. Dus met een extra lading, zeg maar. We gaan hem vandaag nog een keertje helemaal laten horen. Met in de hoofdrol dus vooral John Lennon vandaag. En dit is dus die sitar.

0: Bee Gees and World. En meer uit deze wereld van de leer, vooral Studio 60's na 2:30. Ik heb deze ook klaarstaan. He goes running for the shelter of a mother's little helper. And it helps her on her way. De Stones en de jarige Helen Shapiro in onze jukebox. Daar hoor je zo meteen meer over. Eerst gaan we naar Eva, ze heeft het regionieuws. We horen meer over twee verdachten die zijn opgepakt voor een inbraak in een brandweerkazerne.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Het nieuws van 2:30 met Eva de Boer en je begint met politienieuws.
9: Ja, er zijn twee mannen uit Ede opgepakt voor de inbraak in de brandweerkazerne in Maarsbergen van vorige week. Bij die inbraak werd levensreddend gereedschap gestolen. De verdachten die zijn 22 en 24 jaar. En ze werden afgelopen woensdag aangehouden in Hilversum en de politie meldt hun arrestatie vandaag. Het gestolen gereedschap is inmiddels ook teruggevonden. De politie onderzoekt of er nog meer mensen betrokken waren bij de inbraak. Die brandweerkazernes die zijn de laatste tijd flink in trek bij criminelen. Het gereedschap dat er wordt gestolen wordt door criminelen gebruikt om bij juweliers en geldautomaten in te breken. De automobilist die gisteren over de kop sloeg op de oprit naar de A1 bij Baarn had alcohol gedronken. Deze man van 44 uit Roemenië is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij het ongeluk raakte zowel de bestuurder als zijn passagier gewond. Er waren geen andere voertuigen bij het eenzijdige ongeluk betrokken. In Bunschoten houdt Defensie vanaf deze week een militaire oefening in de gemeente. En volgende week dan trainen ongeveer 25 militairen met 10 voertuigen bij de Kronkels. Defensie oefent buiten militaire terreinen om zich voor te bereiden op inzet in bewoond gebied. En sportnieuws. Chris de Graaf is per direct opgestapt als trainer van Spakenburg. De voetbalclub is teleurstellend begonnen aan het seizoen. Afgelopen zaterdag verloor Spakenburg zelfs met 5-0 van de treffers uit Groesbeek. De Graaf had al aangegeven te gaan stoppen, maar op verzoek van de spelers ging hij toch mee naar de wedstrijd. Helaas dus zonder goed resultaat en ook zijn assistent die vertrekt. Spakenburg staat nu 10e met slechts 10 punten. Het weer, afwisselend zon en wolken en plaatselijk ook wel wat regen bij zo'n 22 graden. Morgen dan is er meer zon en dan wordt het ook nog even zomers warm.
0: Ja, na zomertje morgen, overmorgen ook volgens mij.
9: Klopt, woensdag ja. Ook nog, okay. Ja.
0: Dankjewel Eva. Nog even naar de weg. Er staat een file op de A2, meldt ANWB van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest. Ze zijn er bezig met wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging ongeveer een kwartier.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
14: De kroonzonwering met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
15: Studio 60's met Edwin Meerman.

maar een jaar of 13, 14, moet je nagaan. Toen had ze al haar grote Amerikaanse succes met een plaat die ik zo meteen voorstel als keuze 2. Maar eerst die hele beroemde The Queen for Tonight. Dat is keuze 1.

In 1963 ging ze op tournee in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de Beatles haar in het voorprogramma hadden. Het was niet zo'n hele lange muzikale carrière, want al snel nam het succes weer af. Walking Back to Happiness was maar een heel bescheiden hitje. Maar dit was haar eerste nummer 1.

Deze tiener van toen, vandaag dus 80. Helen Shapiro, chapeau voor Shapiro, zeg maar. Welke zullen we draaien? Queen for Tonight of You Don't Know? Ik hoor het graag even. Laat het mij weten in de app of mail naar studio@rtvutrecht.nl.

0: over de kracht van de liefde. Marvin Gaye met zijn fraaie baritonstem. En dan Kim Weston met haar heldere bereik. Dat bleek toch een schot in de roos 60 jaar geleden. Uit de stal van Motown, It Takes Two was dat. En vandaag dus in de jukebox 2 van Helen Shapiro. Queen for Tonight of You Don't Know. Daar mag je nog even op stemmen, een paar minuutjes.
1: Esta es la leyenda de Sanadu.
0: En hier zijn Dave D, Dozy, Biggie Mick en Tis nog een keer. Legend of Xanadu.

Studio 60 geeft je weer nieuwe energie met al die oude muziek. En The Legend of Xanadu dus, van Dusty Dowsie, Big Big and Tish. Helaas zijn ze allen niet meer in leven. Helen Shapiro gelukkig nog wel. Vandaag is ze dus 80 jaar geworden. En even een kleine ode aan deze zangeres die dus al jong begon als tiener. En twee van haar eerste successen, Queen for Tonight en You Don't Know, daar mocht je op stemmen. Gerda, dankjewel onder meer voor het reageren. Ik pak er even een paar uit. Henny, Roel, Ruud, Astrid van Arnhem, andere Astrid, Winnie, Anne. Nou, bedankt. Maar ik heb de stellen opgeteld. En het is toch wel verrassend dat dit liedje dat haar eerste nummer 1 hit was en bij ons eigenlijk niet zoveel deed, toch de voorkeur kreeg. Wow.

80 graadjes voor Helen Shapiro. En we gaan alweer naar het slotakkoord van Studio 60's voor vandaag. Precies 5 jaar geleden, dus op de verjaardag van Helen Shapiro toen, overleed de man die ook heel veel indruk heeft gemaakt hier in Nederland, Barry Ryan. Samen met zijn broer vooral schreef hij muziek. Hij werd geboren ook in een hele muzikale familie. En met die broer Paul vormde hij ook de Ryan Twins. Maar vooral met dit liedje hadden ze heel veel succes. In 1968 ook in ons land aan de top. Dus nog even een klein ode aan de man die maar 72 werd.

0: Volgens mij had hij helemaal geen microfoon nodig, die Barry Ryan, hè jongens?
1: Wat zal die verliefd zijn geweest, zeg, als je dan zo uit je dak gaat.
0: Ja, ja, ja, Eloise, het was wel uit zijn tenen.
1: Ja.
0: En vandaag dus het slotakkoord als ode ook aan deze zanger. Vandaag 5 jaar geleden alweer dat hij overleed. Dankjewel Ton van der Aanen nog even voor het melden daarvan. Het is 3 uur en wel een rare stem hoor ik ineens. Dat is lang geleden.
1: Ja, waar komt het vandaan?
0: Welkom terug, Jos.
1: Dankjewel, Edwin.
0: Fijn je weer te zien en te horen zo meteen na 3 uur.
1: Insgelijks, ik zeg weer goedemiddag.
0: Ja.
1: En ja, je moet wat verzinnen. Ik dacht, we gaan eens wat doen. De dag van de vragen. Een dag waarop je vragen mag stellen. Dat mogen ook domme vragen zijn. Hier geldt bij RTV Utrecht, een domme vraag is nooit dom.
0: Nee.
1: Er staan geen domme vragen. En ik wil de luisteraars vragen om iets te vragen.
0: Maar we zitten wel in de domstad.
1: Dat dan weer wel. Heb je een vraag, stel hem aan mij. En welke platen gaan er over vragen? Er zijn er genoeg, hè?
0: En je wordt niet overgeslagen als je je vraagt, hè?
1: Zo is dat.
0: Zo is het. Ja. Hey Jos, we komen de 2 uur weer ouderwets gezellig.
1: Dan vraag ik je.
0: Tot zo.
1: Hoi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Hey!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgt op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Sydney. Even naar het verkeer kijken. Hier zal er maar in staan. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden daar. Ze hebben de linker rijstrook dicht. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen. 6 minuten. 1 rijstrook is daar dicht. Zometeen Albert Hammond en ook nog Albert West.
6: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
16: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: volle hoop. Ja, dat is gewoon wel waar, hè, wat ze zingen. Wat je geeft, krijg je terug. In de meeste gevallen, als het klopt. En Appie en Appie waren dat Give a Little Love. Ik krijg het raam niet open, joh. Even kijken. Ja! Het heeft een paar weken niet opengestaan, dat raam. En dan kun je dat hebben. Nou, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio M Utrecht. Ik ben er weer. Leuk om hier weer te zijn. Ik zit even te kijken of er iets veranderd is in de studio. Hebben ze geen knopjes omgedraaid dat ik ergens op druk en dat er wat anders komt? Nee, dat denk ik niet. Leuk hier weer te zijn. En ik heb ook weer een vraag voor je. Het is weer een speciale dag. Ik dacht, ik maak hem gewoon zelf. De dag van de vragen. Dit is de dag om eindelijk die vraag eens te stellen aan je partner of aan je buurman. Waarom ruim je je rotzooi nooit op? Of die vraag aan wie dan ook. Het mogen ook domme vragen zijn. De vraag is, heb je een vraag aan wie dan ook? Ineke uit Vreeswijk, die komt met een goeie. Laat voor alle hoge pieten in de wereld, stop toch eens met oorlog voeren. En dat vind ik een hele mooie vraag. Heb je er ook een? Laat hem eventjes weten via de app van RTV Utrecht. En welke platen hebben een vraag in de titel?
1: Who let the dogs out?

Facebookpagina van Radio M Utrecht. Waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie Shocking Blue. Bauza komt erna. En misschien wel de mooiste. Van Ramses.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene...

Toch als klein jochie vond ik dit al zo'n mooie plaat. Zing, vecht, heil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy. Het blijft ook helemaal tijdloos. Leuk dat je luistert naar ons. Wij zijn de zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. En vandaag is de dag van de vragen. Ook domme vragen zijn welkom. Welke vragen wil je stellen en aan wie? En we zoeken ook platen met een vraagteken in.

What is Love? Dat is misschien wel een van de meest gevraagde vragen. Ja. Die stel je niet hardop, maar in je hoofd, dat kan je je voorstellen. Linda, die komt met deze. Is ook een mooie vraag van Queen.

heeft ook gereageerd. Vanuit Wijk Beduursteden. Jos, welkom terug. Ik heb maar één vraag, zegt Gerda. En daar zal ik geen antwoord op krijgen. Namelijk, die wereldleiders die maar oorlog voeren. En dat is een vraag die zie ik meer binnenkomen. En ik heb geen antwoord op die vraag. We kunnen hem hooguit stellen. Dit is ook een mooie vraag.

0: wil weten wat je vraagt. Ik heb Gerard in Nieuwegein. Gerard, ik zeg goedemiddag, man.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij wel eens vragen waar geen antwoord op komt, Gerard?
1: Nou, soms. Niet altijd, hoor. Want vaak dan los je het zelf een beetje op, hè. Op de vraag die je dan zelf hebt.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik val dan tegenwoordig ChatGPT ermee lastig. En dan hebben ze bijna altijd een vraag, maar nu moet ik dan het antwoord checken, want misschien is het antwoord niet goed. Ken je dat?
1: Ja.
0: ik heb je net even gesproken, je zegt ik heb een vraag over mijn computer. Maar Gerard, ik heb geen verstand van computers.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb nu een laptop en die gebruik ik nu. Maar het is niet zoals een echte computer waar ik dus de Photoshop op had zitten. Dus, en met Photoshop, daar kom ik dus... Want ik zei al, ik maak zelf mijn stripjes voor mijn jukebox.
0: Ja.
1: En dat deed ik dan ook altijd het singeltje, de afbeelding ervan bij.
0: Nou, ik weet wel, Gerard, alles wat je doet op je pc kun je ook op een laptop. En dan moet je even iemand om hulp vragen. Heb je geen aardige buurman? Ik zou het gewoon doen. Hey Gerard, jij hebt een hele mooie plaat met een vraagteken ook in de titel op de dag van de vragen. Het is eentje, die werd gesteld door de Moody Blues jaren geleden over de toestand in de wereld. En dat gaat eigenlijk over vragen waar ze vanuit gaan dat er toch geen antwoord op komt. En ik vind wel dat we ze, we moeten ze wel blijven stellen, die belangrijke vragen over de wereld. Vind je ook?
1: Ja, dat vind ik ook. Ja.
0: Dan gaan we dit doen. The Moody Blues.

0: Dansen met je heupen. Hier moet je je heupen voor gebruiken, Eva. Dit.
1: Ja, als je het goed hebt, dan wel ja. Nee.
0: Ja. Natuurlijk Dirty Dancing, Bill Medley en Jennifer Warnes. Het is 3:30 geweest. Je bent bij Radio M Utrecht. Eva is hier voor het regionieuws. Een 17-jarige jongen, die we een dief mogen noemen, heeft zichzelf gemeld, hè?
1: Ja, klopt. Die ging er onlangs vandoor op een crossmotor. En die heeft zichzelf dus weer gemeld bij de politie.
0: Zometeen ga je het erover hebben. En even een vraagje nog. Hoe laat sta je op? Of liever gezegd, hoe vroeg? Want om 6:00 zijn wij al helemaal up and running.
2: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6:00 zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
3: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
2: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
4: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
2: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6:00 naar Utrecht is wakker.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey, je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte. Hey, Remo. Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
0: Tijd voor het regionieuws van 3:30. Eva de Boer, Eva, hallo.
1: Ja, goedemiddag.
0: Een jongen van 17, hij komt uit Amersfoort. Hij heeft zichzelf gemeld bij de politie. Want hij had een crossmotor gestolen tijdens een proefrit.
1: Ja, een omstander die filmde de verdachte. En de politie bracht de beelden vorige week naar buiten. En daarop was te zien hoe die verdachte een verkoper opzij duwde en er zonder te betalen vandoor ging op de motor. De crossmotor is ook weer terecht en die gaat terug naar de eigenaar. Deze oplichtingstruc is al vaker voorgekomen in Midden-Nederland. En of deze verdachte daar ook bij betrokken was, dat is nog niet bekend.
0: Ik heb de beelden gezien vorige week op tv. Hij was duidelijk herkenbaar te zien.
1: Ja.
0: En dan is dat, als je wat hebt gedaan wat niet in de haak is, je ziet je eigen gezicht op tv, dan ga je je toch melden, zou ik zeggen.
1: Ja, de politie zegt dan ook vaak van hij heeft zichzelf herkend. Hè? Dat je denkt, ja.
0: Precies.
1: Ja, maar hij is dus terecht en de crossmotor ook. Dat is dus mooi. In Vinkeveen is gisteravond een jongen mishandeld in de omgeving van de Plevierenlaan. Een jongen had volgens de politiewoordvoerder contact gehad met een groepje en hij was daarna geslagen en hij raakte daarbij ook gewond. Over die verwondingen en over de aanleiding voor het conflict is verder niks bekend. De politie heeft in de buurt nog gezocht naar mogelijke verdachten, maar er is uiteindelijk niemand aangetroffen. Daarom zijn ook getuigen en camerabeelden welkom. In Bunnik worden meer dan 100 zieke iepen gekapt. Maar dit had volgens een boomdeskundige voorkomen kunnen worden. Hij waarschuwde de gemeente vorig jaar al voor zieke iepen langs de Achterdijk. En toch werden ze niet gekapt en kon de besmettelijke schimmel daardoor overslaan naar andere bomen. En nou moeten er dus meer dan 100 bomen worden weggehaald om te voorkomen dat de andere iepen ook ziek worden.
0: Hoe noem je dat, een verbeterpuntje voor de gemeente Bunnik?
1: Ja, dat lijkt dit wel.
0: Mm.
1: Zeker. Ja, deze week zijn de temperaturen ongewoon hoog voor eind september. Met waarden straks tussen de 21 en 25 graden. Morgen en woensdag worden daarom ook zonnig en warm. En na woensdag dan daalt de temperatuur en wordt er ook wat meer regen verwacht. En dat het zo laat in het jaar nog zo warm is, dat gebeurt steeds vaker. En komt mede door de droogte, zegt weervrouw Gita Spannenburg. Ja, en het weer vandaag nog. Er is momenteel vrij veel bewolking. En plaatselijk ook met wat regen. Net zoals we hier ook uit het raam zagen. Ja. En het is zo'n 22 graden. Maar morgen en later dus zomers warm.
0: Er is hier een bui in Utrechtstad. Ja, mensen hebben hun paraplu opgestoken. Onze weervrouw is er weer om 6:10 op deze zender.
1: Heel goed.
0: Even over een uurtje weer.
1: Ja hoor.
0: Vier files nu van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting het zuiden. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 20 minuten wegwerkzaamheden. Dan komt het door. Linkerrijstrook dicht. A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en Harmelen. Een kwartier. Kapotte vrachtwagen staat in de weg. 1 rijstrook dicht. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 7 minuten. En Utrecht-Gorkum. 5 minuten tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Casey in de Sunshine Band. Mensen, er mag gedanst worden. En daarna het spelletje. De 3 voor 4. Ik heb 3 platen uit.

0: en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en RembrandtInAmsterdam.nl.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
2: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

AKC en de Sunshine Band. Leuk hè, dat zo'n plaat nog steeds actueel en leuk is. Als je wil dansen of als je niet wil dansen, is gewoon leuk om te horen. Ik druk de knop in, doet hij het nog? Ja, het werkt. De 3 voor 4. Ik heb er weer 3 uitgezocht. 3 platen. Zoek de overeenkomst. Het kan een woordje zijn dat in de titels terugkomt. Het kan ook 1 onderwerp zijn waar de liedjes over gaan. En soms gaat het ook over de namen van de artiesten. De 3 voor 4. Aanwijzing 1. De Radio M Utrecht. Dat leuke liedje van Mr. Roger Miller.

0: sense. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes.
1: Ik zit mee te knippen met mijn vingers, hè? Zo, huppa. Vijf Grammy Awards kreeg deze plaat in 1966. Roger Miller. Ja, nu weer helemaal in vanwege de commercial van Volkswagen. Hey, dit is Radio M Utrecht. We zijn bezig met een spelletje. Leuk als je wat wil winnen. Er is een overeenkomst, hè?

Ja, dat was nummer 2. Heel veel mensen hebben een antwoord opgestuurd waarvan ze denken dat het de overeenkomst is. Die mensen kunnen gewoon opnieuw een mailtje sturen. Een berichtje via de app van RTV Utrecht. Want ja, het is toch niet misschien wat je denkt dat het zou kunnen wezen. Brief of 4 bij Radio M Utrecht. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En misschien ga je het winnen. Hier is Patricia Pijn.

0: Uit Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen komt dit liedje. Someday My Prince Will Come. Ik ken hem dan weer ook van Miles Davis. Maar dat is weer een hele andere versie, de jazz versie. Bedankt allemaal voor het reageren op de 3 voor 4. Heel veel goede, ook wat minder goede. Een paar fouten zaten er ook tussen. Waarvan ik dacht van, hè? Maar ik kan het wel begrijpen als ik het dan toch nakijk. Er was iemand... Hallo meneer Bertens, er was iemand die had gezegd snelweg. En dat kan ik me voorstellen, de eerste 2 platen, zou ik me kunnen zeggen. Het ging over een weg. En hadden we een bijste dust, maar dat is toch niet goed. Jacques heb ik aan de lijn. Jacques, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan, Jacques?
1: Ik bel van de thuisoppas van de jongste kleinzoon van ons, onze Dida.
0: Oh, wat leuk. Dus opa heeft dienst vandaag.
1: Ja, ik heb vandaag dienst.
0: We hebben een vertraging op de lijn, maar we laten ons niet kisten, Jacques. We gaan gewoon doorpraten. Hoe is het om op je kleinzoon te passen? Heb je daar een speciale manier voor om hem bezig te houden, om hem te boeien, om hem uit te horen? Vertel eens.
1: Nou, ik laat hem gewoon zijn gang gaan. Als het ergens een beetje precair begint te worden, dan grijp ik wel even in. Dan wil het ouderlijke gedrag van mijn opa dat door ons meestal wel helpen.
0: Ja, opa laat hem gewoon zijn gang gaan. Dat is ook eigenlijk wel een goede. Doe je ook spelletjes dan met hem?
1: Ja. Ik kies altijd.
0: Oké.
1: Okay. En dan komt net met...
0: Er is iets met de telefoonlijn, Jacques. Daar is helemaal niets aan te doen. Het is vandaag de dag van de vragen.
2: Vragen! Geen vragen, dan krijgen we de volgende.
0: Heb jij een vraag die je wil stellen op vandaag, de dag van de vragen, aan de wereld, aan regeringsleiders, aan je partner, aan je kleinzoon? Vertel eens.
1: Ja, maar aan het land en meer wereldwijd zeggen. Waarom? Mm-hmm. Dat is alles wat ik zeg. Waarom? Als we dat eens een keer in de botressen doorklinken, dan zien we wel iets.
0: Ja. Een botte hersens, dat heb je zo neergezet. Waarom? Vraagteken. En dat hoeven we niet uit te leggen. We begrijpen helemaal waar je het over hebt, Jacques. Dankjewel. Goeie vraag. En ik hoop dat er binnenkort een antwoord ook op gaat komen. Wat is het antwoord van de 3 voor 4? Vertel.
1: Nou, het antwoord is een adellijke titel. Het is de king of the road. Mm-hmm. De number one by the dust, of the queen.
0: Ja.
1: En de prins is de laatste.
0: Ja, ik zal het even uitleggen, want je bent niet zo best te verstaan. We hadden King of the Road, daarna hadden we Queen. En Someday My Prince Will Come van Patricia Pai. Het antwoord is inderdaad, leden van het Koninklijk Huis. Laten we daarop houden. Wat wil je winnen bij ons? De shopper, puzzelboekje, notitieboekje. Wat mag ik sturen?
1: Nou, noem maar het puzzelboekje, want het andere is al vol.
0: Oké, kun je je kleinzoon dat ook nog eens een keer leren. Jacques, ik vond het gezellig. Doe de groetjes bij iedereen daar zo. Hoi, hoi. Er is Shibuzi bij Radio 1.

0: drinken met z'n allen.
1: Tequila!
0: Tequila, ik heb het 1 keer geprobeerd en daarna nooit meer. Ik ben niet een jongen voor tequila. Echt niet. En ook niet voor jonge jenever. En ook geen oude jenever. Het is 4 uur geweest, zometeen het NOS-journaal. Straks hebben we onder andere deze. Van Bob Marley en nog veel en veel meer.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
11: Okay.
10: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Sinti. Hij heeft het echt gezegd, hè? Tot 28 graden. Ik weet niet of dat hier ook geldt. Ik vind het niet te geloven. Om 17:50 hebben wij in ieder geval weer het uitgebreide weerbericht. Ga je je daarop kleden ook?
14: 28? Nou, ik heb al een t-shirt aan nu, want het is nu al warm, vind ik.
0: Ja, net nog een regenbui, niet te geloven. Het zal morgen misschien wel de allerlaatste echt zomerse dag worden. Hier. is de drie langste files in de regio. De regio Utrecht op de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen 19 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 24 minuten. Er wordt aan de weg daar gewerkt. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn daar 12 minuten. Modern Talking, dat wordt lekker dansen uit de ethisch.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
20: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
19: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek.

0: You're my heart, you're my soul. Dan maak je vrienden en vriendinnen mee, hoor. Modern Talking bij Radio M Utrecht. Leuk dat je naar ons luistert, want er zijn zoveel zenders. En je kiest toch voor de zender met de lekkerste letter. Vandaag is het de dag van de vragen.
1: Vragen! Geen vragen, dan krijgen we de volgende perina.
0: Ja, dat begrijp ik ook, ja. Vragen, de dag van de vragen. Ik vroeg, ken je een plaat met een vraagteken in de titel? Er komen heel veel komen er binnen, veel reacties. En ook, wat voor vragen heb je? Astrid die zegt, de oorlog in de wereld, dat nog steeds doorgaat. Hans van der Pas heeft het daar ook een beetje mee. Die zegt, why is dan een goede vraag? Why? Annie Lennox, heel erg mooi. Ingrid uit Vreeswijk, die gaat voor deze van de Cats, want dat is ook een hele...

0: de heikneuters, het zijn de heikreukels.
1: Ja.
0: Ja, Alfred heeft ook gereageerd. Die weet een titel met een vraagteken van The Clash.

0: Bob Marley, het troost. No woman, no cry. Nee, vrouw, niet huilen. Bob Marley in de Wales bij Radio M Utrecht. Het is de dag van de vragen.
1: Vragen! Geen vragen, dan krijgen we de volgende perina.
0: Ja, nou zo is dat. Ik vroeg platen met een vraagteken in de titel. Ja. Waarom? Waarom? Ja, dat is een vraag die altijd werkt, hè? Dit.
2: Waarom zijn de bananen krom? Krom! Zijn de bananen krom? Als je ze rechtop zet, dan vallen ze om.
0: Nou, dit is een vraag met een antwoord erachter. Dat is natuurlijk leuk. Reinoud, die komt een

dit is geen titel voor een appje. Hier moet je gewoon met een glaasje elkaar in de ogen kijken. En dan stel je die vraag, how deep is your love? Vraagteken. Creedence Clearwater Revival, ook een vraagteken. Have you ever seen the rain? Nou, mooi. René Vroeger heeft ook een keer een plaat gemaakt met een vraagteken.

plaat op de dag van de vragen. Misschien wel de mooiste plaat met vraagtekens, met heel veel vragen. En je bent wel eens nieuwsgierig. Je zou wel eens dingen willen weten. Nico, Sera, Dorothea en een paar anderen, die hebben erom gevraagd. En het is echt een klassieker van het zuiverste water. Jules de Korte,

0: The Weeknd. Ja, dat duurt nog lang hoor. Het is nog lang geen weekend. Eva, goedemiddag. Jij bent hier al voor het regionieuws. Dat gaat onder andere over stalking.
1: Ja, we gaan het zo hebben over een straf voor een Utrechter die zijn ex stalkte.
0: Oké, zometeen meer.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Tijd voor het regionieuws van 16:30. Eva, hallo.
1: Hi, goedemiddag.
0: Zometeen goed en slecht nieuws over inbraken in brandweerkazernes. Maar we beginnen bij de rechtbank, Eva.
1: Ja, een Utrechter die zijn ex-vriendin stalkte en bedreigde is veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden en een contact- en gebiedsverbod. De 32-jarige man werd een jaar geleden ook al veroordeeld voor mishandeling van de vrouw, maar hij hield zich niet aan het contactverbod dat hij toen kreeg. Begin dit jaar wist hij het huis van zijn ex in Houten binnen te komen en hij sloot zich daarop in een badkamer. De politie moest hem daar weghalen. De man heeft psychische problemen en moet zich daarvoor verplicht laten behandelen. En hij mag ook 3 jaar lang geen contact met zijn ex hebben en moet uit de buurt van haar woning blijven. De man zat de celstraf al uit in voorarrest en hoeft daarom niet terug de gevangenis in. De politie heeft 2 mannen uit Ede opgepakt voor de inbraak in de brandweerkazerne in Maarsbergen van vorige week. Bij die inbraak werd levensreddend gereedschap gestolen. De verdachten die zijn 22 en 24 jaar. Ze werden afgelopen woensdag aangehouden in Hilversum en de politie meldt hun arrestatie vandaag. Het gestolen gereedschap is inmiddels teruggevonden. De politie onderzoekt nog of er meer mensen betrokken waren bij de inbraak. En intussen werd er opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne in de regio. Gisterenochtend werd een roldeur opengebroken van de kazerne in Nieuwert ter Aa. Met een steen werd een ruit ingegooid en kwamen de inbrekers binnen. En of er iets is meegenomen, dat is nog niet bekend. Het is de laatste tijd dus vaker raak bij die brandweerkazernes. Vaak nemen de criminelen gereedschap mee. Dat wordt onder meer gebruikt voor inbraken bij juweliers en geldautomaten, zegt de politie.
0: Mensen doen dat nou niet, want als er brand is, moeten ze ons gewoon kunnen komen redden. Dus ga ergens anders inbreken of zo.
1: Ja, nou, het is hard, los van dat het ontzettend naar en akelig is, is het ook echt. Het kan letterlijk levensgevaarlijk zijn als die spullen er niet zijn om auto's open te breken. Als iemand bijvoorbeeld bekneld zit.
0: Ja.
1: Het is heel gevaarlijk wat ze doen.
0: Nou, hopelijk stopt het gewoon.
1: Ja. Utrecht krijgt tientallen nieuwe straatnamen met vergeten groenten, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen. Dat staat in het jaarverslag van de commissie die daarover gaat. In de nieuwe wijken kunnen dus de Pastinaak- of Meiraapstraat komen en de Hannie Schaftsingel. Bij het kiezen van die nieuwe namen wordt onder meer gelet op de verhouding tussen mannen en vrouwen. En ook moet de naam goed uit te spreken zijn en mag het niet lijken op bestaande namen. Uiteindelijk beslist het college over de definitieve straatnamen.
0: Ik heb nog wel leuke suggesties. Ik weet niet of je er al is, de Ella Fitzgerald single.
1: Oh, dat weet ik ook niet of die er is.
0: Dat heb je wel in Almere. Daar heb je prachtige jazzstraten.
1: Ja.
0: De Miles Davisweg.
1: Oké.
0: Ja, noem ze maar eens op.
1: Het klinkt wel goed, toch?
0: Ja, vind ik wel. Waar woon je? Ik woon op de Miles Davisweg. Ja. Ja, ik zou het doen.
1: Ja. Het weer nog even. Het is nu vrij bewolkt en plaatselijk ook met wat regen. Vanavond kan er ook nog een bui vallen. Morgen dan is er flink meer zon en wordt het ook ineens een stuk warmer bij zo'n 25 graden.
0: Dankjewel. Ik denk dat ik toch morgen wat tropische verrassingen heb nog in de uitzending.
1: Leuk. Ja. Dus weer wel naar.
0: Ja. Even dankjewel over een half uurtje bij Aard te updaten.
1: Ja.
0: Het is nu van de ANWB. Ja, druk op de weg. Hier zijn ze van een kwartier of langer in de regio Utrecht. A2 Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Geldermalsen 23 minuten. A2 Utrecht richting Zedegom-Bos tussen Utrecht-Papendorp en Beest een half uur. Er wordt daar aan de weg gewerkt. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn een kwartier. En dan heb ik hier de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Maren en Den Dolder 10 minuten. Twee rijstroken dicht. Dat heeft te maken met een incident dat er is gebeurd. Dan ook nog de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Daar 23 minuten op dat kleine stukje. Sterkte daar. En een man die zijn hele reputatie en zijn image aan romantiek heeft gezet, gaat echt voor ons zingen. Barry White, hij komt echt.
5: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
5: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
13: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen.

0: Dit is wel eentje voor een appje. You're the first, you're my last, you're my everything. Heb jij dat wel eens geappt aan je meisje of niet?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik zeg wel, ik ben vanavond later thuis.
0: Oh, dat. Ja.
1: Dat zijn een beetje mijn appjes.
0: Of
1: ga uit eten met vrienden.
0: Zal ik Chinees halen?
1: Ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Zeg, Aart, goeiedag.
1: Goeiedag, fijn dat je er weer bent.
0: Het is de dag van de vragen. Heb jij een vraag?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou ja, er zijn in Utrecht allemaal leuke nieuwe straatnamen bijgekomen.
0: Oh ja.
1: Genoemd naar bijvoorbeeld vergeten groenten. Kom je op de Pastinaakhof te wonen, bijvoorbeeld.
0: De Schorseneren Dreef.
1: De Schorseneren Dreef mag voor mij ook. Dat is toch leuk?
0: Het Postelijnplein vind ik
1: ook. Postelijnplantsoen, ja. Ja, nou ja, dat soort dingen.

0: Ja. Toen vroeg ik me opeens af, ja, aan elke straatnaam zit wel een verhaal. Mm-hmm. Ik heb best wel lang op de Aletta Jacobslaan gewerkt. En ik heb me pas heel laat afgevraagd, wie was eigenlijk Aletta Jacobs? Mm-hmm. Ik woon nu op Nieuwland.
1: Nieuwland.
0: En dat is ook letterlijk wat het is. Dus ik woon in een klein dorp en had je een oude dorpskern. En er is op een gegeven moment een hele wijk tegenaan gebouwd. Eind jaren 60. En de eerste straat in die nieuwe wijk, daar woon ik. Nieuwland.
1: Nieuwland was het water dat was ingepolderd?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Dus zo komt mijn straat aan zijn naam. En ik ben heel benieuwd in welke straat onze luisteraars wonen. En zit er een verhaal aan die straatnaam?
1: Ja.
0: Is vaak zitten daar aardige verhalen aan.
1: Ja, dat kan ik me heel wel goed. Ja. Ik zit me eigenlijk af te vragen, is er al een Henk Westbroek plantsoen of zo?
0: Dat zal dat ook, bij ja. Het Willy Dobbe plantsoen ja, in de buurt. Ja. Nee, nog niet. Maar ik vind volgens wel mij word je pas vernoemd als je bent overleden, toch?
1: Weet ik niet.
0: Want anders zou er natuurlijk al lang een Jos van Heerde
1: ja.
0: Steeg zijn.
1: Ik hoop dat Steeg. Ik hoop dat toch een heel tijdje duurt.
0: Ja, ik ook. Ik ook.
1: De aard van Eldik.
0: Allee.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, een hele dure winkelstraat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, we gaan het beleven. Dus ik ben benieuwd. Laat even van je horen. Waar, in welke straat woon je? Of woonde je?
1: En wat betekent
0: dat? Ja, en wat betekent dat?
1: Via de app van RTV Utrecht mag dat. Mag ook even reageren op de Facebookpagina. Daar staat het ook allemaal. Leuke reacties zijn er al binnen.
0: Zeker. Dat allemaal straks. En verder stond er vandaag een Utrechtse stalker voor de rechter. Hij stuurde zijn ex-vriendin meer dan 150 dreigmails op één dag. Treurig geval. Verslaggever Rix Ozinga vertelt daar zo meteen meer over.
1: Oké. Okay. Nou, hier is onze satellietschijf, onze alarmschijf, onze radio- en televisietip, de nieuwe van Whalen.
2: Dit is deze week de nationale nieuwe.
3: Mind over matter van Whalen.
4: Mind over matter. The time we had together is gone.
3: De nationale nieuwe.
2: Radio M Utrecht.
4: Mind over matter.

0: Leden van de Earring hebben later nog wel eens gezegd dat ze vonden dat ze zo vals zongen. Dat ze zich een beetje schaamden. Maar ik vond dat juist leuk. Waarom moet het altijd zo zuiver? Ze hadden nog geen autotune. Laten we heel eerlijk zijn. Het is vandaag de dag van de vragen. Ik vroeg platen met een vraagteken in de titel.
1: Vragen! Geen vragen, dan krijgen we de volgende perina.

0: wereld vragen.
1: Ja, maar jij vroeg aan mij, waar bel je vandaag? Waar bel je? Waar ben je? Ik zeg, in Bilthoven.
0: Ik dacht dat ik Sjaak aan de lijn. Sera, heb jij een vraag voor de wereldleiders, voor ons allemaal, voor je buurman? Vertel eens.
1: Nou, er zijn zoveel vragen. Ja. Dan heb jij even voor mij.
0: Ik heb nog een minuut of zeven.
1: Oké, ben ik te min? Van Haman is ook een vraag.
0: Nee hoor.
1: En de meest belangrijke vraag is er leven na de dood?
0: Ja, dat is inderdaad wel een goede.
1: Ja.
0: Ja, dat is
1: en wat? Goed.
0: Ja.
1: Wat een lawaai, joh. Hey, en wat was er eerder, het kip of het ei?
0: Ik kies voor de kip.
1: Ja, dat kan, hè. Maar ja, als het ei, daar komt de kip uit. Dus als het ei er niet eerder was, dan was die kip er ook niet.
0: Dat zou niet zijn. Sera, dankjewel. Een heel beeld over de groeten. En Sjaak in Wijk Beduursteden, die...

0: Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Aard komt zo.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
3: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Vijf uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn voorlopig weer op vrije voeten. Ze zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden, meldt de antiterrorisme-eenheid van de politie. Ze blijven nog wel verdachten. Het gaat om 5 mannen van in de 20 uit Londen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De mannen werden gisternacht opgepakt in de buurt van Fairford, waar ze werden gezien bij 3 busjes. Tientallen omwonenden moesten hun huis uit. De politie verwacht dat ze later vandaag terug naar huis kunnen. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart, toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botst op een boom hem kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. De EU neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. En de EU heeft... Nou, dat is al een bericht wat ik gehad heb. Dan gaan we nog even door naar Cody Gakpo, want die komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer die viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg de blessure is, dat is niet bekendgemaakt. En Xavi, de bondscoach, heeft geen vervanger voor Cody Gakpo opgeroepen. Het weer nog. In het westen nog een bui. Ook vanavond kans op een aantal stevige buien. Morgen droog, wolken en zon. En dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een hele goede middag vanuit de regenachtig Utrecht. Gezellig dat je erbij bent. Op deze toch wel prachtige dag. Want Lonneke is er. Hallo Lonneke.
13: Goedemiddag.
12: En jij hebt de hoofdpunten van het regionieuws.
13: Zo is dat. Fietspaden worden in Utrecht de komende tijd extra in de gaten gehouden door handhavers. Stoppen we wel voor rood licht? En doen we onze fietsverlichting wel aan in het donker? Daar letten ze onder meer op. En dat doen ze omdat het steeds drukker wordt met fietsers. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners. En dat gebeurt vanaf december. En de politie heeft twee mannen uit Ede opgepakt voor de inbraak in de brandweerkazerne in Maarsbergen vorige week. Bij die inbraak werd levensreddend gereedschap gestolen. En de verdachten zijn 22 en 24 jaar. Straks om 17:30 meer erover.
12: Nu de files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen een kwartier. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest een half uur vanwege wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook daar is dicht. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn 10. En de laatste, A27, Almere richting Gorkum, tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Ook daar een ongeluk, linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Zometeen George Benson en de Doobie Brothers.
4: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl. Yes!
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: George Benson. Give me the night. Een hele goede middag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is maandag 28 september 2026. De dag dat twee mannen uit Ede zijn opgepakt voor de inbraak in de brandweerkazerne in Maarsbergen. En ook de dag dat urenlang onderzoek werd gedaan in de Hullebroekstraat in Utrecht. Daar ging gisteravond laat een explosief af. En ook de dag dat een stalker voor de rechter stond. Hij stuurde zijn ex-vriendin meer dan 150 dreigmails op één dag. Zometeen meer daarover van verslaggever Rix Ozinga. Op deze ook historische dag. Het is namelijk de geboortedag van de Franse actrice Brigitte Bardot.

Bardot. Ze werd 91 jaar. Nou, terug naar vandaag. Utrecht krijgt tientallen straatnamen met vergeten groenten en vrouwelijke jazzartiesten, verzetvrouwen. Ja, je kan dus in de Pastinaak of de Meiraapstraat komen te wonen, of de Hannie Schaftsingel. Mijn vraag, in welke straat woon jij? En wat is het verhaal achter die straatnaam? Ik zei het al tegen Jos, ik woon op het Nieuwland. De eerste straat van een nieuwbouwwijk die in de jaren 60 tegen de oude kern van mijn dorpje werd gebouwd. Nieuwland dus. Welke straat woon jij? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: de Doobies.
1: Lekker hoor.
0: Listen to the music. Nou, dat kan je goed de hele dag door hier op Radio M Utrecht. Heel iets anders nu. Het is 4:15 trouwens. Een 32-jarige man uit Utrecht die stond vandaag voor de rechter op verdenking van stalking van zijn ex-vriendin. Zo stuurde die man haar meer dan 150 e-mails op één dag, waarin hij haar ernstig bedreigde. Nou, die man was al eerder veroordeeld voor huiselijk geweld tegen dezelfde vrouw. Riks Ozinga was bij die rechtszaak, is nu hier. Riks, goedemiddag.
2: Goedemiddag uit.
0: Ja, want na die veroordeling had hij toch een contactverbod met deze vrouw.
2: Ja, ja, en dat werd hem nog een paar keer aan zijn verstand gepeuterd door de politie ondertussen. Maar ja, kennelijk vond hij het nodig om zich toch bij haar op te dringen. Hij stond bij haar voor de deur begin januari. En vroeg of hij binnen mocht komen, want hij moest nog wat spullen hebben. Nee, zei ze, je komt er niet in. Contactverbod. Je moet uit mijn buurt blijven. Vervolgens liep hij achterom, is je toch naar binnen gekomen. Nou, zij schrok zich helemaal dood. Want ze kent hem, ze is door hem mishandeld. Hij heeft in het verleden ook mensen mishandeld. Dus ze weet van zijn reputatie. Zij sloot zich op in de slaapkamer met haar dochtertje. En zei dat ze de politie zou bellen als hij niet weg zou gaan. Maar wat deed hij? Hij sloot zich op in de badkamer. Daar zat hij toen de politie kwam. Naar eigen zeggen, omdat hij bang was dat hij hardhandig gearresteerd zou worden als hij zou wegrennen. Dus dan maar liever wachten tot de agenten er waren.
0: Ja, nou ja, dat noemen we dan denk ik huisvredebreuk. En in ieder geval overtreding van het contactverbod. Ja,
2: en dwang, heet dat dan.
0: Want en dwang.
2: Maar slikken dat iemand dan in jouw huis komt en niet weg wil.
0: Ja, en vervolgens kroop hij achter zijn computer en stuurde op één dag 150 mailtjes.
2: Ja, meer dan 150. Zelf zei hij nog, ja, het zullen er meer zijn geweest. Want ze had me geblokkeerd na eerdere dreigmails. Had ze me al geblokkeerd op Facebook en op Insta. Dus ik moest wel mailen. Maar alles bij elkaar zou het nog veel meer geweest zijn. En ja, dat waren dan mailtjes met teksten als, ik ga een junk op jou afsturen om je leven te verkankeren. Het is maar €30 nodig om een prijs op je hoofd te zetten. Ik sla je tanden eruit tot je stikt. Nou, dat soort zaken. Allemaal doodsbedreiging en bedreiging om haar iets heel ergs aan te doen. Zwaar te mishandelen. Ja, en dat leverde natuurlijk angst op. Want, ze deed aangifte bij de politie, zei ze, hij is psychisch niet in orde. Ik ben gewoon heel erg bang dat hij dit ook gaat uitvoeren, wat hij allemaal dreigt. Ja, en ze zal de eerste niet zijn die slachtoffer wordt van haar ex.
0: Ja, wat zei hij daar nou zelf over vandaag?
2: Ja, hij probeerde een beetje de boel te bagatelliseren, zoals dat heet. Hij zei van ja, onze relatie was een beetje knipperlicht op het eind. Het begon heel gezellig, maar daarna kregen we veel ruzie. Dus er was nog niet echt een punt achter gezet. Ik had closure nodig, zoals hij dat, zoals hij dat zelf noemde. En dat ging een beetje over en weer. Ik stuurde haar een bericht en zij stuurde mij een bericht terug. En ja, zo zou het dan uit de hand zijn gelopen.
0: Maar zei hij eigenlijk van, ja, dit is de manier waarop wij met elkaar omgingen?
2: Nou ja, kwam er een klein beetje op neer, leek het wel. Maar hij zei toch ook wel dat het hem speet en dat het heel stom van hem was geweest. En de officier van justitie zei ook van, ja, het kan zijn dat het helemaal niet lekker is gegaan tussen jullie. Maar dan ga je dit niet op zo'n manier opblazen door al die heftige dreigementen te streuren.
0: Ja. Hoe is dit voor hem afgelopen? Want hij zat in voorarrest. Ja. Maar dat heeft een tijd geduurd, denk ik. Dus
2: ja,
0: hoe
2: bijna 5 maanden heeft hij in voorarrest gezeten. Daarna mocht hij het proces in vrijheid afwachten. En, daar komt overigens heel vriendelijk over, hè, deze man. Je zou niet zeggen dat achter dit mannetje zo'n berg dreigementen zat. De officier van justitie zei ook van, ja, ik vind het niet nodig dat jij teruggaat naar de gevangenis. Maar je moet behandeld worden. Nou, heeft de rechter onlangs een zorgmachtiging afgegeven. Dat betekent dat je onder dwang, dat je verplicht jezelf moet laten behandelen in een kliniek. Kan ook steeds verlengd worden, kan jaren duren. En de rechtbank ging een beetje mee in de eis van de officier van justitie. Een straf, de lengte van het voorarrest. Nou, die zorgmachtiging is al afgegeven. En een speciale maatregel, 38V noem je dat. Waardoor echt jarenlang hij niet in de buurt van zijn ex mag komen. Geen contact met haar mag opnemen. En voor iedere overtreding staat 2 weken gevangenisstraf.
0: Ja. Hopen dat u zich daar wel aan houdt dan deze keer.
2: Deze keer. De rechter vond het belangrijk genoeg om gelijk uitspraak te doen. Dus afwachten. Hij heeft 2 weken om in hoger beroep te gaan als hij het er niet mee eens is.
0: Oké. Meer hierover kun je nalezen op onze site. rtvutrecht.nl. Riks, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Les Humphries Singers. Radio M Utrecht. Een hele goede middag. Ja, de vraag van vandaag. In welke straat woon jij of woonde je? En ja, weet je waar die straatnaam vandaan kwam? Want je hebt natuurlijk heel veel straatnamen. Noem maar een paar. De Betjewolflaan. De Proostdijstraat. Hollende Wagenweg kwam ik ergens tegen. De Gezichtslaan. Ja, er zit altijd wel een verhaal achter die straatnamen. Ik kreeg een berichtje van André Verwij. Die zegt, ik ben geboren en getogen in de Nieuw-Ravenstraat. Rivierenwijk, Utrecht. Nieuw-Raven was dan geen rivier, maar een van de vele steenfabrieken langs de Vaartse Rijn. Die directeur woonde trouwens in een riante villa. En de arbeiders, mannen, vrouwen en kinderen, die woonden in krotten zonder voorzieningen die van de fabriek waren. Bittere armoede. De Nieuw-Ravenstraat. Daar woonde André Verwij. Waar woon of woonde jij? In welke straat? En wat is het verhaal achter die straatnaam? Weet je dat? I can hear

0: Right Next Door. Straks de Bellamy Brothers, Suzanne en Freek en Lonneke met het regionieuws. Meer controle op de fietspaden in Utrecht, daar gaat het over. En er zijn twee verdachten opgepakt voor de inbraak bij de brandweer in Maarsbergen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Hey Remo!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: 17:30 en Lonneke is er met het regionieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Er wordt meer gecontroleerd op Utrechtse fietspaden. Handhavers van de gemeente Utrecht die houden de komende periode meer toezicht rond de fietspaden. Dat heeft onder meer te maken met de drukte in de stad in deze periode van het jaar. Vooral rond station Utrecht Centraal en op fietsroutes vanuit bijvoorbeeld de wijk Leidse Rijn is het soms druk. En ook op verlichting wordt extra gelet. Het is 's ochtends al een stuk later licht en 's avonds gaan de straatlantaarns al veel eerder aan. De boete voor rijden zonder licht is 75 euro en voor door rood rijden 120 euro. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht in Utrecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft verder een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. De politie heeft 2 mannen uit Ede opgepakt voor de inbraak in de brandweerkazerne in Maarsbergen van vorige week. Bij die inbraak werd levensreddend gereedschap gestolen. De verdachten zijn 22 en 24 jaar. Ze werden afgelopen woensdag aangehouden in Hilversum. De politie meldt hun arrestatie vandaag. Het gestolen gereedschap is inmiddels ook teruggevonden. De politie onderzoekt nog of er meer mensen betrokken waren bij de inbraak. Duizenden hardlopers gaan zondag weer van start aan de singelloop in Utrecht. En de Universiteit Utrecht die heeft onderzocht waarom zoveel mensen die hardloopschoenen aantrekken. Nou, dat doen ze over het algemeen om fit te blijven, maar soms ook als statussymbool. Want zo'n marathon die staat bij veel mensen op de bucketlist. Net als een bergbeklimmen bijvoorbeeld of een exotische vakantie. En trainingsschema's, apps en evenementen die zijn ook heel toegankelijk. Hardlopen is vooral populair bij mensen die achter een bureau werken en hun zittende leefstijl willen compenseren. Een marathon van die bucketlist strepen, dat kan komend weekend trouwens niet in Utrecht. Want bij de singelloop kan je alleen 1, 2, 5 of 10 kilometer lopen. Maar dat is een leuke oefening, denk ik. Zeg ik als niet-hardloper. Ik weet dat jij ook niet echt een hardloper bent, toch? Meer fietsen.
0: Ja, nu fietsen. Vroeger heb ik wel halve marathon.
8: Oh, zo. Nou, dat vind ik al heel wat.
0: Vond ik ook al een heel eind.
8: Oeh, ja, ik doe het je echt niet na. Van mijn leven niet. Ja.
0: Met, dat was over het strand ook.
8: Oh, jeetje, pittig.
0: 7 kilometer over het strand. Poeh.
8: Ja. Ja. Oh, nee.
0: Maar daar ben ik dus mee gestopt.
8: En denk aan, ja, met een reden. Ik snap het. Tot zover het nieuws. Meer nieuws natuurlijk op de app en op de site. En ik heb het weer nog tot slot. Vanavond kan het nog regenen. Het koelt af vannacht tot een graadje of 15. Morgen veel zon en weer warm. 25 graden.
0: Ongelooflijk.
8: Ja.
0: Goed, dat is morgen. Dit is de file-druk van nu. En het is drukker dan gebruikelijk. Je krijgt het oponthoud van 10 minuten of meer. A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch West en afrit Geldermalsen. 3 kwartier vertraging daar. A2, Utrecht Den Bosch. Tussen Utrecht Papendorp en Beest. 1/2 uur. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Harmelen en knooppunt Lunette. 10. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 1 kwartier. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging daar.
9: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
10: Juwelier Duvolé staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolé aan de Traai 98 in Driebergen.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. 17:50, hier op Radio M Utrecht. Ja, de simpele vraag van vandaag is: in welke straat woon je? Of waar woonde je? Want misschien zit er wel een heel leuk verhaal aan die straatnaam. En ken je dat verhaal? Sommige mensen hebben geen idee wat er betekent, die straat waar ze wonen. Want ik krijg een berichtje van Astrid. Die zegt, ik woon op het Vooronder. Die naam is ontstaan omdat Huizen vroeger een vissersdorp was. Ja, en een vissersboot had natuurlijk een Vooronder. Ik snap hem, Astrid. En dit is Bas. Hallo, Bas.
1: Dag, Aard, met Bas Pinto ja. Uit Utrecht.
0: Waar woon jij?
1: Ik woon tegenwoordig in Vierenwijk al heel wat jaren. En ik heb ooit ook in Amerika gewoond, in Houston.
0: Ja.
1: Daar woon ik op de Windy Point Drive.
0: Windy Point Drive?
1: Ja.
0: Een winderig punt.
1: Ja, windrig punt, of zo, zeg maar.
0: Ja, was het daar ook windrig in die straat?
1: Nou, dat weet ik niet. Altijd heb je tornado's, want het kan wel erg orkaankrachtig. Het komt alles voor in Texas.
0: Ja, dan is het behoorlijk winderig.
1: Ja.
0: Hoe kwam je daar terecht?
1: Mijn oom en tante die wonen daar. Ik was ooit opgenomen in een ziekenhuis, de psychiatrie. En dan woon ik in een hele andere omgeving. En mijn oom en tante wonen daar. En daar heb ik daar ongeveer een jaar gewoond. Eerst een half jaar bij hun thuis. En daarna op een appartementje op mezelf vlakbij een school waar ik naartoe toe ging.
0: Oh ja. En ben je daar weer helemaal gezond van teruggekomen?
1: En niet helemaal gezond. Ik woon nou een beschermde woonvorm al heel wat jaren bij Lister. En ik heb wel goede herinneringen aan Amerika. Ik kan er altijd nog over vertellen.
0: Oké. Okay. En nu dus in de rivierenbuurt in
1: Rivierenwijk, Utrecht. Ja.
0: Ja. Lingenstraat?
1: Lingenstraat. Ik heb ook op de Schuttersdijk gewoond. En mijn vader was vroeger huisarts op de Tuinbouwstraat.
0: Nou, dan heb je van alles gehad. Maar Windy Point Drive vond ik toch wel echt een schitterende naam. Dankjewel, Bas.
1: Ja, het was in Oakwood Glen. De wijk heette Oakwood Glen. En het plaatje heette Spring. En die wijk heette Oakwood Glen. En dan hebben ze ook allemaal dingen met Noord en Zuid. En allemaal dreven of drijven, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan heb ik daar even gewoond.
0: Okay.
1: 8, 5 maanden.
0: Genoteerd. Dankjewel, Bas. Fijne avond.
1: Dankjewel,
0: daar. Hoi. Berichtje van Marcel, die zegt: ik ben geboren in de Piet Heinstraat in Utrecht. Ik heb heel lang gedacht dat die straat was vernoemd naar de zeeheld, maar niets is minder waar. Die naam bestaat uit de namen van de architecten die die straat hebben ontworpen. Piet en Hein Vink. Kijk, dankjewel Marcel. En wie hoor ik hier lachen?
2: Alice.
0: Hallo Alice.
2: Hallo Art.
0: In welke straat woon jij?
2: Albert van Dalsemlaan.
0: Albert van Dalsem.
2: In Utrecht, ja.
0: En? Wie is Albert van Dalsem?
2: Hij was de vader van Josine van Dalsem. Die had ook ooit een hit in Nederland met In de Mallemolen van het Leven. Ken je die nog?
0: Ja, maar dat is toch Harry Lester?
2: Dan ben ik helemaal buis. Oh, wie was Josine dan?
0: Ja, Josine van Dalsem was wel een actrice, dat klopt wel.
2: Oh, een actrice, ja, zie je? Dat hopeloos door de war. Het was een actrice. Ja,
0: dat geeft toch helemaal niks?
2: Deze hele wijk in Utrecht-Oost heeft alleen maar artiestennamen. Louis Bouwmeester en Albert van Dalsem dus.
0: Ja.
2: En zo zijn er nog meer. Ja.
0: Kijk eens, en ja.
2: Dit was ooit, voordat deze wijk gebouwd werd. Echte Utrechters weten dat. Ik ben hier niet geboren hoor. Ik ben geboren in Roosendaal. Want mijn vader was een commando. Dus dan had je zo'n keus. Ja, waren wel Hagenezen.
0: Die zat daar op de kazerne, hè?
2: Ja, en vroeger was dit de Johanna Polder. Mijn man is een echte Utrechter. Die heeft hier geschaatst ooit.
0: Kijk eens aan. En waar hij schaatste, daar woon je nu.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, de Van Dalsem, de Albert

0: van Dalsumstraat.
1: Laan. Laan. Laan, ja, okay. Ja.
0: Er zit er ook een in Hengelo, heb ik even
1: gegoogeld.
0: Nou ja. Zullen wij dan, zodat je het voor eens en voor altijd onthoudt...
1: Ja.
0: Hedy Lester draaien met de Malle Molen?
1: Ja, doe maar.
0: En dan bedenken we gewoon dat Josine van Dalsum het zong.
1: Ja.
0: Oké. Dag Alice.
1: Goed plan. Dag Art. Goeie uitzending. Doei.
0: Wel ja joh, maakt ons het uit. Radio M Utrecht. Met de Malle Molen. Niet van Josine van Dalsum. Wel van Hedy Lester.

0: En de Everlasting Love. 10 minuten voor 6. Hallo Grita.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo. Ja, zo heftig als in Bangkok is het niet, hier, met die regen. Maar er valt wel wat, hè?
1: Er valt iets. Er valt iets. Als ik de millimetertjes bekijk, dan zie ik dat Amersfoort, nou, 0,6 millimeter heeft gehad. Den Dolder 1,2. Dan zie ik nog ergens een 1,4 bij Lopik. Oudijk ook. Nou ja, het is niet van grote waarde. Maar toch, er valt af en toe wat regen. Dat is in de loop van de middag zo gekomen. En je ziet dat nu het meeste langzaam de komend uur noordoostwaarts wegtrekt. Daarachter zou later vanavond en vannacht ook nog wel weer eens een bui kunnen vallen. Want we zitten eigenlijk onder een soort golvend frontje. Dat ja, de ene keer wat actiever is dan het andere moment.
0: Ja, maar na dat golvende frontje komt er gewoon een zomerse dag, toch?
1: Ja, zeker. Want dat golvende frontje dat golft langzaam ten noorden van ons land langs.
0: Het golft een beetje weg.
1: Het golft weg. Het golft weg. En dan komen we echt in de warme lucht terecht. Waar wij vandaag al, nou ja, een beetje een voorproefje van hadden met 1,22 graden. En morgen gaan we op grote schaal naar 25 graden. Zowel morgen trouwens als woensdag. Beide dagen, zomerse dagen, beginnen met een graad of 15, eindigen met 25 graden. En ja, behoorlijk wat ruimte voor de zon. Er zal echt wel wat hoge bewolking van dit frontje. De restjes daarvan zal een beetje overblijven. Maar het weerbeeld ziet er denk ik beide dagen heel vriendelijk uit. En ja, dus weer bijzonder hoge temperaturen om deze warme septembermaand mee af te sluiten.
0: Oké. Over een uurtje kijken we eventjes wat dieper de week in nog.
1: Kijken of er nog meer regen komt.
0: Oh, wij zijn heel benieuwd. Dankjewel, tot zometeen.
1: Tot zo.

0: Hancock Robin en The Promise You Made hier op Radio M Utrecht. Donderdag, dan is het weer zover en dan ga ik je toch maar weer eens op attenderen. Het tuinspreekuur, de herfsteditie met onze Jurgen. Dat is donderdag van 12 tot 2. En heb je nou een vraag over jouw tuin? Het mag overal over gaan, hè? Over je gras dat niet groeit. Over hoe je je seringen moet snoeien. Nou ja, wat dan ook. Je verzint het maar. Maar stuur vast even een mailtje, want dan weet je zeker dat jouw vraag door Jurgen beantwoord gaat worden. Mail dat dan eventjes naar tuin@rtvutrecht.nl. tuin@rtvutrecht.nl en dan komt het allemaal goed. Straks hoor je René Vroger en de Hollies, dus blijf erbij, Radio M Utrecht.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op dienst horen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. En Lonneke die heeft de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Hallo, hallo.
12: Goedenavond. Een man uit Utrecht die zijn vriendin stalkte is veroordeeld tot een gevangenisstraf en een contact- en gebiedsverbod. Ja, dat laatste had hij al toen hij begin dit jaar ineens bij haar in huis stond en zich opsloot in de badkamer. Ook had hij haar in één dag ruim 150 bedreigende mails gestuurd. En daarom heeft hij nu ook een celstraf verdiend, vindt de rechter. In Huis aan de Vecht in Utrecht worden vanaf december Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het gaat om mensen die langer in Nederland mogen blijven. En daarnaast blijft het ook een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. En deze week zijn de temperaturen ongewoon hoog voor eind september, met de waarden tussen de 21 en 25 graden. Morgen en overmorgen worden bijvoorbeeld zonnig en dus 25 graden. Dat het zo laat in het jaar nog zo warm is, dat gebeurt steeds vaker en het komt mede door de droogte. Straks om 6:30 meer daarover.
0: Zullen we 6:30 doen?
12: Ja, laten we dat doen.
0: Doen we gewoon. Gezellig.
12: Ja.
0: De files A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Een kwartier. Er zijn er wegwerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en knooppunt Lunette 10. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 20. En de laatste, de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Ook een kwartier oponthoud. Zometeen René Vroger met de hit waarmee het allemaal voor hem begon.
13: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
20: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve actie. Kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Vroeger, alles kan een mens gelukkig maken.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Henk Westbroek schreef de tekst. René Vroeger maakte er een gigantische hit van. Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis. En tot 7 uur ben ik bij je met lekkere muziek. De Hollies hoor je zometeen. Douwe Bob, Stevie Wonder. En we praten over de straat waar je woont. Of gewoond hebt. Want daar zit vaak wel een verhaal achter. En weet jij het verhaal achter die straat? Johanna stuurt een bericht. Die zegt, ik ben geboren op de Oostergrachtswal in Leeuwarden. Nou, die naam zegt het al. Vlak tegenover de achterkant van de Blokhuispoortgevangenis. Waar de beroemde overval op 8 december 1944 was in de oorlog. Begin jaren 60 is daar nog een film van gemaakt. En Remco, die woont in de Zilverstad, Schoonhoven. En hij woont daar in de Smitbuurt. Ja, in welke straat woon jij? Laat het even weten en stuur een berichtje via de RTV Utrecht-app. Zometeen is het weer vrijwilliger gezocht. Ja, en wil je nou werken bij de VVV in Wijk bij Duurstede? Nou, dat kan. Daar gaan we straks over praten. De Hollies nu.

0: OM Utrecht en Nothing to Lose op deze maandag, waar het altijd vrijwilliger gezocht is. Dan helpen we clubs, organisaties die gebruik maken van vrijwilligers een handje. Waarom? Omdat wij zonder vrijwilligers nergens zijn in dit land. En dus ook niet in onze provincie. Peter van der Horst, goedenavond.
1: Goedenavond, Aris.
0: Goedenavond. Jij bent waarnemend manager van wat we in de volksmond noemen de VVV Wijk bij Duursteden.
1: Ja,
0: en jullie vallen, en dan ga ik het één keer noemen en daarna nooit meer, onder de gebiedsmarketingorganisatie Kromme Rijnstreek.
1: Dat klopt ook.
0: Ja. Ja. En jullie maken best veel gebruik van vrijwilligers, hè?
1: Ja, wij hebben ongeveer 40 vrijwilligers in onze organisatie. En dat is best een heel clubje mensen, ja.
0: Ja. Wat doen die allemaal?
1: Nou, we hebben een fysieke winkel in Wijk bij Duursteden met een balie. Daar hebben we ongeveer 18 vrijwilligers, dames, gastvrouwen, die daar de bezoekers ontvangen. En dat zijn bezoekers uit de regio, maar ook toeristen die graag iets willen weten over de streek en over Wijk bij Duursteden.
0: Ja. Het is wel grappig. Wordt er nog steeds veel gebruik gemaakt dus van de VVV? Want ik heb wel eens het idee dat mensen tegenwoordig alles gewoon een beetje online opzoeken en dan denken van nou, dan kom ik er ook wel uit. Maar ja. De VVV wordt dus echt nog wel veel gebruikt.
1: Ja, zeker. Ja. We hebben natuurlijk allerlei fietskaarten, wandelkaarten, en die zijn natuurlijk online ook vindbaar. Maar er is nog steeds een hele grote groep die graag gebruik maakt van deze fysieke middelen.
0: Ja. En 40 is eigenlijk best wel veel. Maar ja, dat zijn natuurlijk niet allemaal fulltimers. Er zijn een paar uur in de week vrijwilligers.
1: Ja, ze werken, als we het nou over de gastvrouwen hebben in de winkel, die werken liefst 2 keer 3 uur in de week.
0: Dus ja, precies.
1: We hebben een ochtenddeel en een middagdeel. En jij zegt 40, ik noemde net het getal 18. We hebben ook ongeveer 18... VVV Stadsgidsen die mensen rondleiden in de stad. Dus dat zijn ook vrijwilligers.
0: Ja, leuke banen. En nou zoeken we specifiek iemand voor de balie, hè?
1: Ja, wij zouden 2 gastvrouwen weer kunnen gebruiken om ons team te versterken en uit te breiden. Ja, dus dat zou kunnen, ja. Ja. Ja, daar zijn we graag naar op zoek.
0: Mogen dat ook gastmannen zijn?
1: Nou ja, dat had ik net te zeggen. Tegenwoordig is het natuurlijk man-vrouw, hè. Maar het team bestaat eigenlijk op dit moment alleen uit vrouwen. Dus vandaar dat ik me daar toe beperk. Maar, ja.
0: Oké. En wat moet je kunnen om daar als baliemedewerker te werken?
1: Nou, je moet het leuk vinden om mensen te ontvangen en om hun op weg te helpen. Dat is 1. 2 is dat we dat je beheer hebt van medebeheer van de winkel. Dus we hebben wat producten die we verkopen in de winkel. Zoals dat in een winkel gaat. Wij doen de toegang voor het museum wat boven ons zit in hetzelfde pand. Dus je helpt gasten een kaartje verkopen.
0: Ja.
1: En je leidt de mensen het museum in. En dan hebben we nog wat administratieve taken. We hebben natuurlijk een e-mail, hebben wij ook. Die e-mailtjes moeten allemaal behandeld worden.
0: Ja.
1: We hebben een ticketing systeem waarvoor we voor partners boekingen verzorgen. Die moet ook allemaal afgehandeld worden.
0: Ja, precies. Dus het is best een veelzijdige job.
1: Ja.
0: Nou, klinkt leuk. Als je nou denkt, ik wil dat, even een mailtje sturen is het best, denk ik, hè?
1: Ja, graag.
0: manager@vvvkrommerijnstreek.nl, hè?
1: Helemaal goed, ja.
0: Ik herhaal.
1: Van harte welkom.
0: Leuk, manager@vvvkrommerijnstreek.nl.
1: Ja.
0: En dan komt dat denk ik in jouw inbox, hè, Peter?
1: Ja, komt die bij terecht. En dan gaan wij ermee verder, ja.
0: Leuk. Peter van der Horst, dankjewel. Fijne avond.
1: Jij ook bedankt, Aart. Ook fijne avond.
2: Dag.

0: Katrina and the Waves. Love, shine a light. Zometeen muziek van Taylor Swift en Queen. Eerst het nieuws met Lonneke. Gaat het over Oekraïners die worden ondergebracht in een zorgcentrum in Utrecht? En waarom is hardlopen populair? Het antwoord komt van de Universiteit van Utrecht.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
0: Half zeven, het regionieuws met Lonneke. Goedenavond.
9: Hoi, ik begin met een rechtszaak. Een Utrechter die zijn ex-vriendin stalkte en bedreigde is veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden en een contact- en gebiedsverbod. De 32-jarige man werd een jaar geleden ook al veroordeeld voor mishandeling van de vrouw, maar hij hield zich niet aan het contactverbod dat hij toen kreeg. Begin dit jaar wist hij het huis van zijn ex in Houten binnen te komen en sloot zich op in de badkamer. De politie moest hem daar weghalen. De man heeft psychische problemen en moet zich daarvoor verplicht laten behandelen. En ook mag hij 3 jaar lang geen contact met zijn ex hebben en moet hij uit de buurt van haar huis blijven. De man zat de celstraf al uit in voorarrest en hoeft daarom niet terug de gevangenis in. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht in Utrecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huizen aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Verder blijft het ook een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Handhavers van de gemeente Utrecht die houden de komende periode meer toezicht rond de Utrechtse fietspaden. Dat heeft onder meer te maken met de drukte in de stad in deze periode van het jaar. Vooral rond station Utrecht Centraal en op de fietsroutes vanuit bijvoorbeeld de wijk Leidse Rijn is het soms druk. Er wordt onder meer gelet op verlichting. Duizenden hardlopers gaan zondag weer van start op de singelloop in Utrecht. De Universiteit Utrecht heeft onderzocht waarom zoveel mensen tegenwoordig de hardloopschoenen aantrekken. Nou, dat doen ze om fit te blijven, maar soms ook als een soort statussymbool. De marathon staat bij veel mensen op de bucketlist. Trainingsschema's, apps en evenementen die zijn ook heel toegankelijk. Hardlopen is vooral populair bij mensen die achter een bureau werken en hun zittende leefstijl willen compenseren. En deze week zijn de temperaturen ongewoon hoog voor eind september, met waarden tussen de 21 en 25 graden. Morgen en woensdag worden zonnig en warm, 25 graden. En na woensdag dan daalt de temperatuur en wordt er weer wat meer regen verwacht. Dat het zo laat in het jaar nog zo warm is, dat gebeurt steeds vaker en komt onder meer door de droogte. Tot zover het nieuws. Meer nieuws op de app en op de site rtvutrecht.nl. En ik heb nog het weer voor vanavond. Kan nog een bui vallen. En vannacht koelt het af tot ongeveer 15 graden.
0: Dankjewel.
9: Alsjeblieft.
0: Nu de file. Ja, inderdaad, de file. Er is er nog eentje en die staat op de A2. Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 10 kilometer is hij. 10 minuten op onthoud. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Bicycle Race van Queen hier op Radio M Utrecht. En als je houdt van bicycle races en je hebt gisteren naar het WK gekeken, wegwielrennen in Montreal, dan heb je ongetwijfeld genoten. Wat was dat een prachtige wedstrijd. Genoeg daarover, we gaan het hebben over straatnamen. Want in Utrecht komen allemaal nieuwe straatnamen. Ook straatnamen die genoemd zijn naar vergeten groenten. Kan je zomaar op het Postelijnplein komen te wonen. En toen was ik opeens benieuwd, waar woon jij? Welke straat? En wat is het verhaal? Jacques die stuurde een bericht. Ik woon in de Verschurenstraat in Hilversum is dat. En dat was een verzetstrijder. Veel straten in deze wijk zijn naar verzetstrijders genoemd. Onder andere de Ten Boomstraat. Dat is een zoon van de bekende Ten Boom-familie. Zoals Corrie ten Boom. En dat was dan weer een tante van mij. Dankjewel voor jouw bericht, Jacob. En dit is Bianca. Hallo, Bianca.
1: Hi, goedenavond.
0: Uit de Bloemenbuurt, hè?
1: Ja, dat klopt. Bloemenbuurt, ja.
0: Welke straat woon jij?
1: Ik woon nu op de Ereprijs. En ik ben geboren op de Dahliastraat. Dus ik ben in de bloemen blijven zitten.
0: Je bent in de bloemen blijven hangen.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is dan de Ereprijs?
1: Ereprijs is een heel klein blauw bloemetje. Een soort Veronica. Ach, ja, Veronica heet het. Ik ben ook bloemist, ook dat nog eens. ja. ja, dus ik ben, dat zeg ik. Ik ben in de bloemen blijven hangen. Ja.
0: Je bent geboren in de Dahliastraat. Je woont nu in de Ereprijsstraat.
1: Ja, dat klopt.
0: En je bent bloemist geworden.
1: Ja, ook dat nog, ja.
0: Het is toch allemaal wat.
1: Ja,
0: dus je weet er alles van.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: En ja. Je schreef ook, jullie buurt staat in het dorp. Welk dorp is dat? Hilversum?
1: Huizen.
0: Ja. Bekend als de Calimero-huisjes?
1: Ja, wij wonen in de Calimero-huisjes, zo heet dat. Het is, zoals dat iedereen zeg maar een gebouw of een wijk wel eens een bijnaam geeft. En Utrecht zal je dat ook vast wel hebben. En dit gedeelte heeft de Calimero-huisjes
0: Maar waarom?
1: Nou, omdat ze zeg maar, vanaf de eerste verdieping al met een schuin dakje beginnen.
0: Ah.
1: En dan is het plat. Dus het is inderdaad net een Calimerootje.
0: Ja. Op zijn kopje staat een eierdop.
1: Nou, zoiets.
0: Ahoy,
1: ja, zo
0: ahoy.
1: Moet je het zien. ja, okay. Diep, hallo.
0: Hallo. zij zijn groot en ik is klein. Goed. Ja. Bianca, dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Dag.

0: loopt. Er zijn, ja. Daarvoor is er al gegraven door anderen. Maar hij heeft het doorgewerkt, zeg
1: ja?
0: maar.
1: Ja, ja.
0: Dus hij staat als ontwerper van het Suezkanaal.
1: Kijk eens eventjes. Dat is eigenlijk een hele beroemde ingenieur, denk ik dan, hè?
0: Ingenieur uit Frankrijk.
1: Ja.
0: Hij was een Franse diplomaat. En die heeft dat allemaal bewerkstelligd. En dat is wat ik ervan weet. Ik weet ook dat er een heleboel mensen zijn omgekomen door het graven van dat kanaal.
1: Ja.
0: Door cholera en dat al die shit. Wat had je vroeger dan... moet ik cynisch shit zeggen. Maar ja, het is wel heel vervelend voor die mensen geweest. Dus dat. En ik woon hier nou 40 jaar.
1: Oh ja, nee, dan mag je het ook wel weten waar die naam vandaan komt. Is dat dan een wijk vol beroemde ingenieurs? Of?
0: Ja, hier aan de overkant is de Watlaan. En je hebt allemaal ontwerpers hier zitten. Van dat telefonie.
1: Graham Bellstraat?
0: Die, dat soort shit. Dat zit er allemaal uit, ik wist het. Godverdomme.
1: En nu zegt hij godverdomme.
0: Ik word er niet beter ook. Hè. Maar ik ben geboren in ook een wijk met een bijnaam. Dat wijk bestaat nog wel, maar de huisje waar ik geboren ben, dat niet. Dat is in de Rikketik. Dat zal iedere Utrechter die nu meeluistert, die daar vandaan komt, weet gelijk waar ik het over heb.
1: Help mij even met de Rikketik.
0: Rikketik, Jacob Siemen de Rijk, dat is een geuzenbuurt. Jacob Siemen de Rijk, Cornelis Dirks, noem eens maar.
1: Ja.
0: Dus dat zit in daar.
1: En waarom werd dat Rikketik genoemd?
0: Het is denk ik een beetje een scheldnaam, denk ik hoor.
1: Ah.
0: Ik weet niet helemaal zeker waarom dat Rikketik, maar het is dus niet ooit ergens neergezet. Dit is de Rikketikbuurt of zo.
1: Nee.
0: Vroeger noemen ze het ook wel de betonbuurt, noemen ze het ook wel.
1: Oh ja, ja. Terwijl, want ik denk bij Rikketik gelijk aan je hart.
0: Ja, dat klopt. Daar gaat het vaak wel over, ja.
1: Ja, ja. Nou goed. Ja, ja. Jij dus al 40 jaar in de Ferdinand de Lesseps-straat, beroemde Fransman, verantwoordelijk voor het Suezkanaal.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Goed verhaal, Piet.
0: Als kleinkind fiets ik hier doorheen.
1: Ja.
0: En toen zei ik altijd tegen mezelf, hier wil ik wel wonen. Ging ik met de fiets er doorheen.
1: Oh, ja.
0: Om richting het Amsterdam-Rijnkanaal te fietsen. Om daar te gaan zwemmen. Dus toen dacht ik, ik wil hier altijd wel weer gaan wonen. Ik zou het wel graag willen. En het is me gelukt ook.
1: Ja, nou al 40 jaar gelukkig daar, denk ik.
0: Ik denk van wel. In de oude huisjes, ja. Ja, zeker wel. Ja, ja.
1: Piet, dankjewel. Leuk je te spreken. Fijne avond, hè?
0: Oké, van hetzelfde. En mooie muziek, man.
1: Merci bien. Hou je ook van... Taylor Swift?
0: Taylor Swift?
1: Luister maar.
0: Ja, dat is iets voor mijn kleindochter. Die zit hier aan de tafel.
1: Ja, nee, die kent dat zeker.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Hier ga jij ook van genieten. Fijne avond, okay. Piet.
0: Nou, dankjewel. Oké.
1: Okay.
0: Hoi.
1: Taylor Swift dus.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Crispian St. Peters. You were on my mind. Weerbericht. Nou, en ik zat ook net aan jou te denken, Grita.
1: Komt dat even goed uit?
0: Het komt allemaal. Het is allemaal geen toeval, hè?
1: Nee, het is voorbestemd door de kosmos.
0: De voorzienigheid.
1: Ja, dat denk ik.
0: We gaan praten over het weer. Er komt prachtig en warm weer aan. Zo. En nu is het nog een beetje nattig, hè?
1: Ja, er is nog wat lichte regen over ons getrokken. Ik heb het idee dat dat nu zo'n beetje weg is. En er komt nieuwe regen aan over het westen van België. Maar dat lijkt eigenlijk voor het westen van Nederland te zijn en het noordwesten. Dus kan ons alleen hooguit een klein beetje schampen. Maar dat stelt verder weinig voor. Veel bewolking wel, waardoor de nachtelijke temperaturen vrij hoog blijven, rond de 15 graden denk ik vannacht. Daar beginnen we dan morgenochtend mee. Ja, en dan krijgen we twee zomerse dagen. Oké, we beginnen natuurlijk niet zomers. Het heeft even de tijd nodig om op te warmen. Maar zowel dinsdag als woensdag brengen temperaturen van 25 graden met zich mee.
0: Doe maar.
1: Hoge temperaturen dus. Ja, zitten wel een beetje in de top wat zo'n beetje mogelijk is. Moet wel zeggen, het is een keer half oktober, nog niet eens zo lang geleden, in 2018. Weet dat ook nog op de 13 oktober bij ons in de beeld 26,3. Dus ja,
0: poeh.
1: Er zijn altijd van die uitzonderingen dat je inderdaad in de herfstvakantie zeg maar nog in de korte broek loopt.
0: Ja, ja, ja.
1: Het zou zomaar kunnen gebeuren natuurlijk, ook deze keer. Want alles heeft al een beetje in zich dat het een vrij lang leven beschoren is. Je ziet wel dat er woensdagavond even een frontje tussendoor komt met wat regen. Even kijken wat er van overblijft. Want ja, heel vaak de afgelopen weken is zo'n regengebied eigenlijk vrij... Ja, droogjes als hij uiteindelijk overkomt. Maar we komen erachteraan wel in iets killere lucht. En niet meer in die 25ers van morgen en overmorgen. Maar als we naar de donderdag, vrijdag, zaterdag kijken, dan is dat meer 20, 21 graden. Maar ja, ook weer zeker op de vrijdag en de zaterdag en de zondag met veel ruimte voor de zon. Rustig weer. Dan krijg je natuurlijk ook af en toe mist in de ochtend. Mistgebieden waar de zon eerst eventjes korte metten mee moet maken. En dan de toptemperatuur van 20, 21 graden. Ergens om een uurtje of 1, 2. Want daarna gaat de zon langzaam alweer wat lager staan.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Grita.
1: Alsjeblieft.
0: En bis morgen.
1: Bis donderstaak.
0: Oh, donderstaak. Ook goed.
1: Die heb ik gewechseld.
0: Oké. Okay. Doe het morgen met Margot. Doei. Doei.

Brood en vrienden. Zometeen de avond van de nostalgie. Met T-Set, Barbara Dixon, Leo Sayer. Hou hem gezellig aan.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade, zegt het instituut.
12: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
11: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie €9,2 miljard gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
13: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
11: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
15: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op.
3: De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
15: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: gezelligheid en de mooiste muziek.
1: Dit is Radio M Utrecht.
0: Met de avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: RTV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk.
4: Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
7: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren.
6: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
8: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
6: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Elke avond, 7 dagen per week.
1: De avond van de nostalgie.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: I hear something saying.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En het eerste liedje dat ik vanavond draaide heeft een enorme geschiedenis. Met oorsprong in 1955, toen het gemaakt werd als titelsong voor een wat obscure gevangenisfilm genaamd Unchained. De plaat kreeg wel een Oscar-nominatie, maar 10 jaar later werd het echt een grote hit omdat de Righteous Brothers het opnamen. Als B-kantje van een singeltje. In die tijd had je vinyl natuurlijk. En dan had je de A-kant, dat moest de hit worden. En de B-kant hing er een beetje bij. Maar in dit geval vonden de radiostations in Amerika Unchained Melody veel mooier. En zo werd het voor het eerst een hit. In 1990 kwam de film Ghost uit. Misschien weet je dat ook nog wel. Daar was die legendarische scène met Patrick Swayze en Demi Moore. En toen werd het weer een hit. En daarbij is deze plaat ook nog eens een keer meer dan 1500 keer gecoverd. Een plaat met een verhaal aan het begin van een nieuwe aflevering van de Love Songs. En dat is niet het enige verhaal dat verteld gaat worden hoor vanavond. Er komt nog veel meer bij. Maar laten we eerst gaan genieten van Phil Collins.

Straatartiest was hij, maar hij bleef zijn tanden zetten in een muzikale carrière. En dat is hem ook gelukt. Je hoorde Jason Mraz op Radio M Utrecht met I Won't Give Up. Als je in vuur en vlam staat, dan kan je dat op heel veel verschillende manieren zeggen. Maar je kan het ook door iemand laten zingen. Namelijk door Bruce Springsteen. En dan krijg je het prachtige I'm on Fire.

maandag. Het is wel mooi, hè? Het was op een maandag, zingt Conny van der Bos in De Noorderzon scheen. En dat is natuurlijk de verwijzing naar het origineel van Michel Delpech. Ce lundi là. Vertaald overigens door Kees van Kooten. Prachtig, hè, die liedjes hier op Radio M Utrecht. Vanavond in de Love Songs. Je gaat nu luisteren naar Julio Iglesias en Willie Nelson.

0: de koosnaam van Amanda Mandy op Radio M Utrecht. En Mandy in het Latijn betekent zij die bemind moet worden. Dan weet je dat ook.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: iets anders.
1: Geniet van je weekend met muziekplezier.
0: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
1: Bij ons Radio M Utrecht.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.